0: Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. En Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en kwam er verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar de goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd, omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaars van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. Ook Brazilië is door naar de achtste finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. 'S Ochtends raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

pap en de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science-fiction-serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman en de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluisde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman en de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Oranje verloor van Marokko na strafschoppen. Het duurde lang voordat er werd gescoord in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Somerville. En lang leek Oranje de wedstrijd te winnen, maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. In de verlenging slaagden beide ploegen er niet in te scoren en dus kwam het aan op penalties. En de Marokkanen namen die beter. Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag in een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar de man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. En in het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op de modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gaat het alweer een beetje, Carmen?
1: Ja, ik moet echt even op adem komen, moet ik zeggen.
0: Mijn hemel. Strafschoppen-serie.
1: Een drama.
0: Je voelt het ook gewoon aankomen bij Nederland. En strafschoppen, dat is geen goed huwelijk, om het zo maar te zeggen.
1: Nee. En Marokko door, wij gaan naar huis.
0: Marokko was wel beter, dat is de enige troost. Ja, het was zo mooi geweest.
2: Ja, het was wel een zenuwslopend, echte, klassieke WK-wedstrijd.
0: Ja.
2: Dat wel, hè?
0: En die goal van Gakpo, dat was natuurlijk een jongensboek, een monument. En het was wel heel mooi geweest.
2: Prachtige redding ook van Bart Verbrugge.
0: Ja, een helder rol voor hem. We gaan er toch maar gewoon een...

0: van juni. Is ook de slotdag van Oranje op het WK voetbal. Ja, ik heb heerlijk om 2:55 de wekker gezet. En heb jij hem ook helemaal gezien?
1: Uiteraard, ja. Ik ben ook vroeg opgestaan en ik lag de eerste helft in bed. Dat was heel apart om zo te kijken. En ondertussen gedoucht en naar de studio gesneld.
0: Ja, ik heb ook tijdens de rust snel gedoucht. En toen uiteindelijk hier de verlenging gehoord bij de vrienden van NPO Radio 1. Hoe heb jij het eigenlijk beleefd, Caroline?
2: Nou, ik werd wakker volgens mij toen Duitsland verloor. En ik ben verder geslapen. Mijn wekker ging, was het nog steeds 0-0. Ik dacht, ha, ik heb dus niks gemist nog. En toen viel de eerste goal. Ik ging naar beneden. Daar zat mijn zoon. Ik zeg, hoe is het met je na het verlies van Duitsland? Ik heb nog een landje, zei hij. Toen hebben we samen gekeken totdat ik weg moest.
0: Ja, dubbel verlies dus.
2: In de auto belde hij me op met Bart Verbrugge. Mama, die redding! Ja. En ik zat met de radio mee te luisteren natuurlijk.
0: Ja, want dubbel verlies bij jullie thuis.
2: Ja, want dubbel verlies. Ja.
0: Jouw man is Duits, vandaar dat je ook juicht voor Duitsland. Nou, wat een nacht zeg, als je wakker wordt nu. En je hebt het allemaal gemist, dan geloof je het bijna niet. Hè? Ja.
2: Nee.
0: Ja, ik vond ik weet niet hoe jij dat dan beleeft, Carmen, maar die laatste minuten van in reguliere speeltijd, dan denk ik altijd in liedjes. Dan denk ik, nog een liedje.

0: Jeroen Els op die langs de lijn deed. En hij zei nog 83e minuut. Nog nooit is de klok zo traag gegaan.
1: Ja.
0: En de gelijkmaker werd gescoord terwijl ik in de auto zat. Nou, ik heb de vangrail van heel dichtbij gezien, kan ik je melden.
1: Nou, mijn WK-jas die heb ik hier. Die heb ik maar uitgedaan. Zoals je ziet, die gaat het museum dan maar in. Wat?
2: Dat vind ik nou niet zo sportief, toch? Je bent toch een oranje supporter? Dan support je ze toch ook bij verlies? Of,
1: Ja, maar ik ga toch niet de rest van mijn leven in een WK-jas hier door het leven?
2: Virgil van Dijk staat op de achterkant?
1: Ja, ja.
2: Hij kan de kamer, of hij kan de kas weer in.
1: Ja, het is niet anders, jongens. Laat me even weten thuis als je je gevoelens kwijt wilt. Deel het gewoon met ons via de NPO Luisterapp. En we moeten gewoon door. En dat komt ook wel binnen via onze app van... Jongens, het lijkt wel of er iemand overleden is. Schrijf Wim Balraam aan.
2: Nou, zo voelt het wel, ja.
1: Zo voelt het wel een beetje, inderdaad, Wim. Dus daar is helemaal niks mis mee. Vertel eens even, wat zit er verder in het nieuws vandaag, Carolijn?
2: Dat er ook nog een sprankje hoop is, want mensen met kanker blijven steeds langer leven. 5 jaar na de diagnose is 71% nog in leven. Vooral als het op tijd wordt ontdekt, dan zijn er de beste kansen. En juist in latere stadia is nu de grootste winst geboekt met nauwkeuriger operaties en aanvullende behandelingen. En het wordt toch nog even een potje Duitsland-Nederland vanavond, want Helene Fischer staat in de Gelredome, grootste muziekster van Duitsland, dus gaat extra hard spelen, heeft ze gezegd.
1: Goed, we gaan allereerst een lied uit bed halen, want ja, de meeste liedjes zijn trouwens wel al wakker, die hebben ook gekeken naar die wedstrijd, maar niet allemaal. En dus heb ik jullie hulp een beetje nodig. Met welke letter gaan we een lied uit bed halen uit ons alfabet?
2: De V van verlies of voor.

0: Maurice, goedemorgen.
1: Hoi Bert, goedemorgen.
0: Ook om 3 uur aan de bak, aan de tv gekluisterd gezeten, vanaf 3 uur?
1: Nee, ik was ietsje later.
0: Oh, oké.
1: Ja. Nou, geen wekker gezet, dus nee.
0: En welk gevoel overheerst nu?

0: goedemorgen.
1: Hoi Bert, goedemorgen.
0: Ook om 3 uur aan de bak, aan de tv gekluisterd gezeten, vanaf 3 uur?
1: Nee, ik was ietsje later.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Nou, geen wekker gezet, dus nee.
0: En welk gevoel overheerst nu?
1: Ja, teleurstelling. Natuurlijk hartstikke jammer.
0: Ja.
1: En volgens mij had je wel een redelijke kans, want in ieder geval, het ging wel redelijk gelijk op. Marokko misschien niet sterker. Maar Marokko miste gelijk de eerste penalty. En dan heb je een voorsprong.
0: Ja.
1: Ook mentaal. Maar ja, als je er dan 3 vervolgens niet tussen de palen schiet. Ja.
0: Die van Timmer was wel heel erg. Ik denk dat ik die wel gescoord had.
1: Ja, ik denk het ook. Nou, ja, het is natuurlijk hartstikke moeilijk. Hè. Laten we er vooral niet te makkelijk over denken. Maar, ja.
2: Dat is ook zo. De druk is zo immens hoog.
0: Dat is ook zo. Ja. Maar ik zag Pierre van Hooijdonk nog even. En die ergert zich aan de manier waarop die penalties worden genomen. Met veel theatraal gebaar, die aanloop. Man, schiet eens een keer gewoon. Doe normaal.
1: Ja, zeker. En we vinden allemaal wat van Wout Weghorst, maar die neemt hem standaard aanloop.
0: Ja.
1: En die schiet hem onberispelijk binnen. Dus daar kunnen ze nog wat van leren, inderdaad.
0: Ja, klopt.
2: Koelbloedig ook. Heel vol zelfvertrouwen.
0: Ja. Ja. Daar zullen ze bij FC Twente toch blij mee zijn, hè? Want die hebben hem binnen ingelijfd, toch?
1: Ja, dat hebben ze niet voor niks gedaan, inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar het is super jammer. En het is wel koude douche. Het is wel gelijk echt afgelopen.
0: Ja, het is een hele koude douche, inderdaad. Zo in de vroeger.
1: Ja,
0: maar leg dit maar eens uit aan mensen die totaal niets met voetbal hebben. Dat is best lastig. Die denken, waar gaat het over?
1: Ja. Die zijn er misschien wel een beetje blij mee. Al het overspannen gedoe en weer door. Ja.
0: Vraag me ook af hoe het nu in die straat daar in Den Haag gaat, weet je wel? Dat is de Oranje straat bij uitstek, hoe de sfeer daar is.
1: Ja, dat vroeg me ook af, inderdaad. Ja. Het is hier wel redelijk rustig in de buurt. Dus,
0: Nou, ik kreeg van een vriendin en nog een appje in Utrecht. Die zei, zij schreef van hier vuurwerk in Utrecht.
2: Oh,
1: ja.
0: Van de Marokkanen natuurlijk, hè?
1: Ja, uiteraard, ja.
2: Of de potten die waren besteld door Oranje en die ook nog even moesten worden afgesteld.
1: Ja, terecht. Ze hebben gewonnen, dus...
0: We gaan even een lied uit bed halen.
3: Alfabet.
0: Met de V van verloren. Bijvoorbeeld bezongen door Gérard Lenormand. Met Voici les clés. Vivo Perlei komt binnen. Dankzij Mos van Veen. Bezongen natuurlijk door Andrea Bocelli. Ventura Highway van Amerika. Dankjewel Leendert. Vrij zijn Marco Borsato. John van Roosmalen. Verloren van Nick en Simon. Rimmert, Voulez-vous van Abba via Peter Verhaert, Vrienden voor het Leven van Jan Smit, Carla Wolf, Vrede van Rutja Kot, Harm Dallinga, Viva la Vida, Coldplay via Ton. Martien kiest ook voor Vrede van Rutja Kot. Even kijken wat nog meer binnenkomt. Weet je wat, we kiezen gewoon jouw plaat natuurlijk, Maurice, want je hebt een hele mooie en ook een hele toepasselijke, dus vertel.
1: Ja, het is echt een hele mooie plaat, absoluut. Het is wel voorbij, maar Voorbij van Paul de Leeuw is echt een heel mooi liedje.

0: Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Dick. En The Legend of Xanadu, het is bijna 6:30. Het NOS Journaal nu. Goedemorgen, Carolijn.
1: Ja, goedemorgen. Het is einde verhaal voor Nederland op dit WK. Oranje kwam voor dankzij een doelpunt van Gakpo. Maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. Het kwam dus aan op penalties en toen ging het mis.
2: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
0: Ja, zo is het wel natuurlijk. Hè? Het doet mij heel erg denken aan de strafschoppenserie van 2000. De Europees kampioenschap. Wat toen in eigen land werd georganiseerd. Tegen Italië. Echt ongelooflijk. Alles ging mis. En dat gebeurde hier natuurlijk ook.
1: Ja. Ja, een verslaggever van Omroep West staat bij de Hoefkade in Den Haag, waar extra hard getoeterd wordt als Marokkaanse fans langs die oranje versierde straten vol met oranje vlaggetjes gaan, de Marktstraat.
3: We helemaal naar de pleuris. Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen. Hoop ik echt serieus dat ze dat ze de hele beker winnen ook.
4: Nou, dat vind ik een mooie. Dat Marokko het dan het stokje overneemt van Nederland. Ja.
3: Tuurlijk. Maar luister. Ze worden wel de beker pakken dan.
1: Ja, en die straat wordt langzaamaan afgebroken. Al die vlaggetjes gaan weer weg. Nou, ook voor Duitsland is het WK voorbij. Paraguay schakelde de Duitsers uit in een serie strafschoppen.
0: Ja, we moeten de studio hier ook maar een beetje ontmantelen als het gaat om de oranje aankleding. Lijkt me een leuke taak voor jou, Carmen.
5: Oh ja? Mag ik alles doorknippen hier?
0: Ja, klopt, ja.
1: Dan ga jij de koffie halen.
5: Ja.
1: Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft een belangrijke Israëlische mensenrechtenorganisatie. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hielden militairen burgers of artsen op afstand, waardoor medische hulp te laat kwam. Mensen met kanker blijven steeds langer leven. 5 jaar na de diagnose is 71% nog in leven, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. Patiënten bij wie de ziekte in het eerste stadium wordt ontdekt hebben de beste kansen. En naarmate de ziekte verder is gevorderd, neemt de overlevingskans af. Toch is juist in de latere stadia de grootste winst geboekt, met nauwkeuriger operaties en aanvullende behandelingen als bestraling en medicijnen. En vanavond staat Helene Fischer in de Gelredome. Zij is de grootste muziekster van Duitsland. Het stadion zal vol zitten met Duitse, maar natuurlijk ook Nederlandse fans. En ze heeft haar band daarom alvast gewaarschuwd om harder te spelen.
6: Ik heb mijn band, ik warne euch schon mal vor, es wird heute laut. Das holländische Publikum ist laut, die wissen wie man Party macht, die wollen feiern. Macht euch auf was gefasst, es wird richtig richtig laut.
1: Ja, Fischer verwacht dat de Nederlandse bezoekers luidruchtig zijn en waarschijnlijk een flink feestje willen vieren. Ja,
0: zou oorspronkelijk plaatsvinden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
1: Ja.
0: Is toch verplaatst naar de Gelredome. Heeft het eigenlijk te maken met minder kaartverkoop?
1: Dat weet ik niet, dat vroeg ik me ook af. Ik kon dat niet vinden.
0: Nee. In ieder geval wel dichterbij voor de Duitse fans natuurlijk. Hè,
1: dat daar. Wel, ja.
0: Het weer dan voor vandaag.
1: Vrij veel zon, later wat meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden.

5. Ik heb het namelijk over onze eigen Angela Groothuis. Vormde begin jaar 70, nee, 90, samen met Ruud Mulder, Angela and the Root. En dit maakte ze onder meer Pressure.

0: turn around and start again om 7:05. Als je net wakker bent en het voetbal allemaal hebt gemist, wat ik me bijna niet kan voorstellen. Het is toch, het is de realiteit, mensen. Nederland ligt uit het WK. Wij waren er al vroeg bij. Ik had mijn wekkertje om 2:55 gezet. Ik heb nogal even overwogen om me om te keren, om me om te draaien in bed en te denken, weet je wat, ik zie het over een paar uur wel. Maar je stond meteen naast je bed, hè?
1: Nou, ik moet zeggen, ik kwam al bijna niet in slaap. Ik was zo zenuwachtig voor die wedstrijd. En toen ik opstond, was ik ook meteen klaar wakker. En af en toe, want ik moet zeggen, echt af en toe, als Nederland een kans had om te scoren, dan zat ik rechtop in bed. En dat was toch een hele gekke gewaarwording om zo een keer het WK te kijken.
0: Ja, dat vergeet je nooit
1: meer.
0: Dat is ongelooflijk. Op een gegeven moment was er natuurlijk die goal voor Nederland. Jeroen Gruter van NPO Radio 1 deed verslag.
2: Weg als verlengd, dat is het eerste moment geweest. Weg als verlengd op Summerveld. Summerveld wordt eruit gehaald. Daar gaat hij! Ja! Goal! Cody Gakpo! Het is 1-0 voor Nederland! Het is 1-0 voor Nederland! Wout Weghorst, held dat je er bent met het verlengen van die bal. Summerville loopt en Cody Gakpo, die zo'n verschrikkelijke, maar dan ook echt verschrikkelijke privéweek achter de rug heeft.
0: Ja, die Gakpo, en dat hij juist scoorde met dat verdrietige verhaal er natuurlijk achter. Dat gaf die goal een extra lading. En wat was het mooi geweest als het daarbij gebleven was, hè?
1: Absoluut, ja. Mooi om te zien hoe dat hele team zich meteen om hem heen sloot. En ook eigenlijk de hele staf naar hem toe rende. En toen dacht je eigenlijk van, nou, als dit jongensboek nu zo sluit, dan is het eigenlijk prachtig.
0: Ja, dat zou ook mooi geweest zijn. Dat zou het mooiste moment nu al zijn geweest van het WK.
1: Vind ik ook, ja.
0: Maar goed, ja, in die allerlaatste de minuten van de reguliere speeltijd maakte Marokko toch de gelijkmaker.
2: Voorzet komt er voor het doel. Oh nee, daar gaat hij. Daar is dan toch de gelijkmaker. Het is 1-1 door Issa Diop. En weer krijgt Nederland de deksel op de neus.
0: Ja, en dan de verlenging, wat niks opleverde. En dan die strafschoppenserie. Nou ja, we hebben het al uitgebreid over gehad. Ontgoocheld hebben we dat beleefd.
1: Ja.
0: Echt ongelooflijk. Ik bedoel, het begon lekker. Want Nederland mocht als eerste een penalty nemen. En het was meteen raak. Ja, en daarna ging het toch mis. Ja, luister nog even.
2: Veel gepakt, nu moet je. Bart Verbrugge of Saibari. Bart Verbrugge of Saibari. Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak.
1: Ja. Ja, het is echt wel verdrietig. Maar laten we eerlijk zijn. Ja, Marokko had de meeste kansen. Was echt, had veel meer vechtlust ook. Het ging er hard aan toe af en toe, vond ik ook.
0: Ja.
1: De sfeer zal gelijk zijn in het land. Mensen zullen blij zijn.
0: In Utrecht, ik krijg net wat berichten binnen. Echt, het is maar goed dat ik hier sta en niet thuis. Want ik zou ook geen ogen meer dicht hebben gedaan. Alleen maar toeterende Marokkanen door heel Utrecht heen. Zo zal het zijn in heel veel steden in ons land.
1: En dus, terecht.
0: En terecht Marokko. Van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Dus,
1: mooi, John.
0: En ik, wat mij betreft worden ze dan ook wereldkampioen. Hè? Dat vind ik dan wel mooi. Dan kun je altijd laten zeggen dat voor het verwerkingsproces dat we hebben verloren van het uiteindelijk wereldkampioen. Hè?
1: Het is ook zo. Ja, John van Roosmalen die stuurt nog een mooi appje. Die zegt 8 juni 2030, dan start er weer een WK. Dan hebben we wat om naar uit te kijken.
0: Oké, ja, en daarvoor ook nog een EK natuurlijk, hè, over 2 jaar.
1: Ja.
0: Nou, gaat allemaal goed komen. Teleurstelling alom. Ik ga mijn WK-jas in het museum leggen. Ik ga hem nog wel even wassen. Nou, je hebt ook een mooie hoppenzak aan in het oranje.
1: Ja, die gaat ook door midden. Ga ik verbranden.

0: primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
3: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
12: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
13: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is 7 uur, het NOS Journaal met Caroline Bari.
17: Goedemorgen, Oranje is uitgeschakeld op het WK voetbal. Na een spannende reeks penalties won Marokko. De wedstrijd verliep moeizaam. Er werd pas in de 72e minuut gescoord door Oranje. Het leek er even goed uit te zien voor Nederland. Maar in de blessuretijd werd het 1-1.
18: Mazraoui gaat naar de linkerkant van het veld. Voorzet komt er voor het doel. Oh nee, daar gaat hij. Daar is dan toch de gelijkmaker. Het is 1-1 door Issa, Diop. En weer krijgt Nederland de deksel op de neus in de extra tijd.
17: Uiteindelijk kwam het na een verlenging dus aan op strafschoppen en was het voorbij voor Oranje. In verschillende steden is een hoop getoeter te horen van Marokkaans-Nederlandse fans. En in Amsterdam-Osdorp gaan ze van links naar rechts. Ja, het Oranje Legioen baalt, maar niet alleen zij. Ook de Duitsers liggen eruit na strafschoppen tegen Paraguay.
19: Wie dat? Het dritte matchball voor Paraguay. Kanade macht's! Ausschluss voorbij! Deutschland fährt naar Hause! Het is ongelooflijk.
17: Ja, tijd voor een nieuwe bondscoach, kopt de krant Die Welt. Maar Nagelsmann wil daar nog niks van weten. Vorig jaar kwamen er zo'n 8000 minder migranten naar Nederland dan in 2024. Het is volgens het CBS het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. En er kwamen vorig jaar voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU naar Nederland. Het Openbaar Ministerie heeft faillissement aangevraagd van crypto-platform Knaken. Klanten konden daar euro's omzetten in cryptomunt als bitcoin. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en was begin deze maand ineens niet meer bereikbaar. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Festivalbezoekers laten de camping meestal niet al te netjes achter. Ook bij de TT in Assen bleven er luchtbedden, tenten en andere kampeerspullen liggen. Jouke uit Groningen besloot een paar jaar geleden om daar verandering in te brengen.
20: Toen dacht ik bij mezelf, nou, daar zou je zoveel meer mee kunnen doen. Toen ben ik mijn bedrijf begonnen en ben ik kampeerafval gaan verzamelen. En daar maak ik weer tassen van. Nou, het mag kapot zijn. En een beetje vies, want we maken het zelf ook weer schoon.
17: Er zijn onder meer tassen gemaakt van een luchtbed en van een slaapzak. De camping van de TT is dankzij hem weer wat schoner.
16: Ja, mooi ook natuurlijk, hè? Assen, TT, tassen, assen. Ja, hè? Alles komt samen. Het weer dan voor vandaag.
17: Vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden.
21: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Amsterdamse Gelderdoom. Een tournee die ze maakte in het licht van haar 20-jarig jubileum. Het concert was uitverkocht, maar er zijn inmiddels weer wat kaarten vrijgekomen. Dus als je er naartoe wilt, wees er snel bij. En ook een prima dag natuurlijk om de oranje was te doen.

onzin, want ja, het kan je niet zijn ontgaan. Nederland is uitgeschakeld. Op het WK voetbal op een ja, wel haast bizarre manier als je kijkt naar de strafschoppen. Het verdriet mag je met ons delen, hè.

0: Azuren. Azuren is het zeker, nu Nederland uit het toernooi gekegeld is door Marokko. Dag René, goedemorgen.
1: Dag Bert, goedemorgen.
0: Zijn jouw tranen alweer een beetje gedroogd?
1: Ik heb niet gehuild. Ik had slecht gevoel bij die penalty-serie.
0: Ja, want daar hebben wij wel enigszins patent op. Hè? Dat gaat meestal mis als het Oranje betreft.
1: Ja, zeker. Maar we liepen al de hele wedstrijd achter de feiten aan. En ja, eigenlijk met dit soort trucage-strafschoppen dan roep je het over jezelf af.
0: Ja, wat bedoel je met trucage-strafschoppen?
1: Ja, in plaats van een lekker vloeiende aanloop en een strakke bal in de hoek. Dribbelen, inhouden, stappen. Je komt net niet goed uit. Kijk maar naar Timber die de bal meer op zijn enkel raakt en gewoon naschuift. Ja, het leek helemaal nergens na.
0: Nee, een beetje theatraal was het allemaal, hè?
1: Ja, op het moment dat je zegt van ja, goh, een beetje... zullen we het arrogant noemen? Misplaatst zelfvertrouwen?
0: Ja, vind ik wel een mooie omschrijving.
1: Ik moet blij zijn dat je de strafschoppen haalt.
0: Ja.
1: Dat ten eerste. En als je dan zo ingaat, zo van... ik prik hem wel even binnen. Ja, dan heb je het niet begrepen wat er op het spel staat.
0: Nee. Nou, de teleurstelling is enorm natuurlijk bij alle aanhangers van Oranje. Ook bij het team zelf.
1: Uiteraard, ik had graag nog een paar wedstrijden erbij gehad. Maar
0: ja, klopt.
1: Voetballen niet al te best vandaag dan zo met strafschoppen eruit. Die typeert het toernooi.
0: Wat zou Koeman eigenlijk doen? Ik heb hem nog niet gehoord. Maar ik geloof dat hij al zou stoppen na dit toernooi.
1: Ja, die zou stoppen. En ik denk dat dit prima aanleiding is om te kijken of dat we met andere bondscoach verder kunnen. Want,
0: ja. En wie zou het dan moeten zijn?
1: Een goede trainer is, past hij zich toch net iets te vaak aan de tegenstander.
0: Ja. Wie zou een goede opvolger zijn van Koeman, denk je?
1: Ja, we hadden Peter Bos, Erik ten Hag, maar ja, die hebben zich vastgelegd bij een club. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat er misschien wel een buitenlandse trainer klaar staat.
2: Arne Slot misschien?
0: Ja,
1: ik weet niet of hij klaar is met het trainen van clubs. Die heeft natuurlijk bij Liverpool een fantastisch eerste seizoen gehad. En daarna het tweede jaar een kras op de neus gekregen. Die wil zich nog wel een keer bij een club bewijzen.
0: Ja. Nou, sterkte vandaag, jongen.
1: Komt helemaal goed. Voor een lange dag.
0: Ja, dat zeker. Dan zeker een lange dag in alle opzichten. Jongen. Marion Dukker uit Eindhoven. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Nou,
3: hi.
0: Hoe gaat het met jou?
3: Goed. Ja. Ik heb het niet, ik zeg net ook, ik heb de hele wedstrijd niet gezien, maar ik schoot op een gegeven moment wakker. En ik denk, ik ga even teletext kijken, want de wedstrijd moet toch gedaan zijn, 16:45.
0: Ja.
3: En toen zag ik dat ze nog bezig waren. Ik denk, och jee, ze zitten in de verlenging. Toen had ik al slecht gevoel. En ik loop naar beneden, mijn man lag gewoon op de bank te kijken. Ik zei, is nog niet klaar? Nee, drinkpauze. Drinkpauze.
2: Hoe zat hij erbij, die man? Ik stel me zo voor.
3: Nee, hij lag vrij rustig op de bank, heel gelaten. Okay. En misschien ook een goede hoop, hè. Ja. Ik zei, maar ik ga toch nog even naar bed. Ik was zo moe. Maar ja, dan lig je in bed en dan kan je niet slapen, hè. Ik denk, alles bijhouden. Ja, en ik wist dat mijn zoon in de kroeg zat te kijken, dus die begon ik ook maar te appen. En die had me gehoopt natuurlijk. Maar hij zei, ik ben bang voor penalties. En ja, hij zei, daar heb ik geen goede gevoel over. Ja, en dan draaide het toch uit op penalties, hè.
0: Ja, en wie schopt ons er dan ook nog eens uit uiteindelijk?
3: Ja. Onze eigen Sabari van PSV, jij komt uit Eindhoven.
0: Ja, en bedankt.
3: Ja, hij ging toch al weg.
2: Ja, precies. Dus er is een trap na dit.
3: Maar ik denk, nou net Sabari. Ja, ik was er eigenlijk heel bang voor, want ik zei nog voor de wedstrijd begon, ik zei, zullen zien dat Sabari scoort.
0: Ja,
3: hij scoort wel dan niet in de wedstrijd, maar met penalties, maar toch, hè.
0: Ja.
3: Ja, dus het leven is zuur.
0: Ja, maar je moet het ook altijd weer relativeren, hè?
3: Ik zei ook tegen mijn zoon, ik appte, ik zeg, ja, het is over en uit. Ja, hij zei, dit is het en niet anders. Ik zei, ja, dat is de realiteit.
0: Ja.
3: En

0: Nou, net Sabari. Ja, ik was er eigenlijk heel bang voor. Want ik zei nog, voor de wedstrijd begon, ik zei, zullen zien dat Sabari scoort.
1: Ja.
0: Ja, hij scoort wel dan niet in de wedstrijd, maar met penalties. Maar toch, hè.
1: Ja.
0: Ja, dus het leven is zuur.
1: Ja, maar je moet het ook altijd weer relativeren, hè.
0: Ik zei ook tegen mijn zoon, ik appte, ik zeg, ja, het is over en uit. Ja, hij zei, dit is het en niet anders. Ik zei, ja, dat is de realiteit.
1: Ja.
0: En op naar huis, zei je. En bij ons is het in Eindhoven, is het de beruchte Kruisstraat, Marokkanenstraat. En daar fietst hij in zijn eentje dan doorheen. Ja, er werd flink wat geschoven naar de fietser City. Ik zal maar niet zeggen wat. Maar ik zei gewoon kop op. Ja, ik ben gewoon doorgefietst, City. Ja. Er stond volle blauwe petten en die doen niks. Vuurwerk, toeteren, noem maar op. Het was lang leven Marokko.
1: Ja, dat zal een groot feest zijn daar, denk ik.
0: Ja, mijn zusje woont in Nent buiten centrum. Hij zei, oh, dat was al dat getoeter, zei ze.
1: Ja,
0: die was ook wakker geworden.
1: Ja. Nou ja, Marion, ik ga nog even verder om te peilen hoe de stemming is bij onze zuidenburen. Want daar woont Koert. Dag Koert, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
1: Nou ja, je hebt gekeken natuurlijk. Hoe kijkt een Belg eigenlijk naar Oranje?
2: Nou ja, ik wist niet dat ze nog bezig waren. Want ik moest dan om 5 uur opstaan voor het werk. En ik dacht van, oh, Oranje is nog aan het spelen. Dus ik keek even op de stream op de computer. Ik dacht van, nou, verlenging. Ik zeg... Dan denk ik van, ja, strafschoppen, makkie voor Nederland. Maar ja, ik heb me dus lelijk mispakt.
1: Ja, mooi woord, mispakt.
2: Ja.
1: Ja. België is...
2: Ja, ik vind het spijtig van de keeper zelf. Ja, hij pakt de bal, maar dan glijdt hij onder zijn lichaam door. Ja. Dan met de bipsef binnen, ja.
1: Ja, dat
2: is dus balen. Dus dat wordt een slechte nacht voor de keeper van Nederland.
1: Ja, dat Bart Verbrugge, want op hem doe je natuurlijk, hè, doe,
2: ja.
1: Die was in topvorm en dat hem dit dan overkomt, dat hij die bal door zijn hand laat glippen, dat is gewoon heel, heel erg zuur. Hoe het ook zei, wij moeten dan maar gaan juichen voor België, want dat zit, dat moet nog aan de bak in deze tweede ronde. Waar moet België eigenlijk tegen? Senegal, geloof ik, hè?
2: Ik weet het zelfs niet van buiten, want ik volg het zo niet, eerlijk gezegd.
1: Oh, je volgt het niet.
2: Nee.
1: Maar ik neem aan.
2: Ik weet wel dat ze door zijn. Dus van afgelopen zaterdag. Dan hebben ze is eindelijk uitgeblonken met een mooie 1-5 score. Ja. Maar de eerste twee matchen, dus, die heb ik dan gezien in Tenerife. Want ik ben dan ook op vakantie geweest ondertussen. Dus dat was echt balen. Was huilen met de pet op.
1: Ja. Nou, volgens mij is het...
2: Er zat dus niks in. Ja. Er zat niks in. Zo slordig spelen en
1: morgenavond speelt België tegen Senegal. Maar ja, dat zou wel. Dat maakt heel weinig uit, begrijp ik. In elk geval lijkt me dan wel aardig dat wij dan in elk geval voor de Belgen zijn vanaf dit moment.
2: Hè? Ik heb nog een oud laken, anders stuur ik het op voor Carmen voor haar tranen te drogen.
3: Ah,
1: dat is toch lief, hè?
3: Groot laken dan?
2: Ja, een heel groot.
1: Oké. Okay.

0: Onderweg naar het nieuws van 7:30, Carolijn, waar ga jij het dan zo meteen in elk geval over hebben?
1: Nou ja, ik kan er niet omheen. De bal is rond, voetbal en de eerste reacties op straat in Den Haag natuurlijk.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is Nederland niet gelukt de achtste finales van het WK te bereiken. Oranje verloor vannacht van Marokko in een reeks penalties. En dit was de eerste reactie van bondscoach Koeman.
2: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. We beginnen de penalty-serie goed.
3: Dit bizarre moment.
2: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
1: Ook Duitsland ligt eruit na een verloren penaltyreeks tegen Paraguay. Er kunnen nog dagenlang geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was een brand in een kabelgoot. Honderden kabels zijn beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de steeds populairdere ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan vooral om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. En die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont. De Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat dit soort bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. Ja, in Den Haag staan balende Oranje-fans vanmorgen vroeg op straat na te praten, ziet Omroep West, en samen het WK-verlies te verwerken.
4: Wat vond u van de wedstrijd?
5: KUT. Ja, we hebben verloren. Gewoon op z'n Haags, kut.
4: Ik sprak net een andere fan die zei van dan moeten we nu maar voor Marokko zijn.
5: Nou, nee.
4: Het is inderdaad misschien een beetje zuur de appel waar doorheen gebeten moet worden. Vooral met al dat getoeter daar op straat.
6: Ja, lekker toeteren allemaal, joh. Kerstpjellers allemaal, joh.
1: Nou ja, die zijn echt Haag zit, hè?
7: Dat vind ik wel mooi. Hoe lang gaat het duur eigenlijk, dat toeteren?
1: Dat weet ik niet. Laten we even meeluisteren met de andere kant op.
8: Fantastisch. Perfect. En iedereen maar haat op mee, zet die op. Hij heeft het toch gedaan, hè? Toch gedaan.
9: Het is al helemaal licht. Ik weet niet hoe vroeg het is.
8: Maakt niet uit. Iedereen moet werken. Mensen moeten werken. Mensen moeten naar huis. Maar eerst Marokko.
1: Ja, er is in de Schilderswijk in Den Haag niet alleen gefeest, maar ook vuurwerk naar de politie gegooid. En die heeft een waterkanon en de ME ingezet. En Omroep West meldt dat 1 persoon is aangehouden. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaans elftal op de been. Er wordt getoeterd en ook vuurwerk afgestoken.
7: Ja.
10: Ik wil gewoon toeteren.
7: Ja, dat is een bekende, hè. Ik wil gewoon toeteren. Wat er ook gebeurt. Het weer dan voor vandaag.
1: Veel zon, later in het westen meer bewolking. En het wordt 21 tot 26 graden.

0: 54. Evert Renze uit Wageningen, 80. Harry Graatsma, 67. Alice Wegmans uit Zwelo, 54. Marja van Dijk uit Duiven, 65. Merel van Dijk, onze lieve collega, afkomstig uit Brussel. Dat woont daar woont ze, hè. En daar is ze ook opgegroeid, weet ik. Want vroeger ging ze altijd, en daar ben ik heel jaloers op, naar de Countdown Studio. En daar kan ze altijd smakelijk over vertellen. Merel, gefeliciteerd met je 53ste verjaardag. En nog een collega jarig, Bastiaan Ragas, wordt vandaag 55. We gaan even bellen met Anja van Uden uit Schijndel. Zij wordt 64.
1: Goedemorgen met Anja.
0: Goedemorgen Anja, welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5. En van harte gefeliciteerd met je 64ste verjaardag.
1: Ja, dankjewel, klopt helemaal.
0: Ja, dan moet ik altijd even denken aan dat liedje van de Beatles, hè, When I'm 64.
1: Oh ja, ja. Een tijdje terug. Ja.
0: Vertel eens even, met welk gevoel werd jij vanochtend wakker?
1: Nou, hartstikke goed. We zijn al lekker een weekendje weg geweest, dus we hebben de boel was al een beetje was aan het opruimen weer.
0: Ja, de oranje was neem ik aan, hè?
1: Nee, niet de oranje was. Daar heb ik niks van meegekregen.
0: Oh, dan zak je even uit de droom halen. We zijn uitgeschakeld.
1: Ja, dat heb ik gehoord van mijn man, maar verder is, die heeft het ook niet gekeken, maar die had het op de radio gehoord.
0: Ja, nou, dat is dan is dat alvast even afgevinkt.
1: Ja.
0: Goed,
1: ja.
0: Maar jij gaat een was draaien op je verjaardag. Je dacht, we gaan het eens even vrolijk aanpakken.
1: Nee, die is al klaar.
0: Oh, die is al klaar.
1: Maar daar lag nog, dus er moest nog even opgevouwen worden.
0: Oké, okay, dus, en moet je nog aan het werk vandaag?
1: Nee. Ik heb lekker een snipperdag.
0: Want je werkt op een school, hè?
1: Ja. Met 5 dames onderhoud van school, het schoonhouden. Dus, en wat met is een leuke groep.
0: Ja, en wat is dan de smerigste plek die je altijd aantreft als schoonmaker op school?
1: Ja, eigenlijk alles wel. Ja? Het zijn pubers, dus ze maken toch wel de nodige rotzooi.
0: En als je dat al zoveel jaar doet, zie je dan verschil tussen, laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden en nu? Zijn de scholieren?
1: Ja. Nou, het is wel, de maatregelen zijn wel iets strenger geworden wat betreft eten en drinken. Dus dat scheelt al een stuk.
0: Dat scheelt voor jou dan ook natuurlijk, hè, in de opruimwerkzaamheden.
1: Ja, en blijft natuurlijk toch altijd de kauwgroepjes onder de tafels, hè?
0: Ja, oh ja, dat was vroeger ook spannend. Ja. Heb jij ook zelf ook gedaan, Anja, denk ik, hè?
1: Denk het wel.
0: Ja, denk ik ook wel, ja. En er wacht natuurlijk een lekkere lange vakantie als jij op school werkt.
1: Ja, wij delen inderdaad, we zijn echt personeel van school. En we delen alle vakanties mee.
0: En waar gaat de reis naartoe dit jaar?
1: Noorwegen.
0: En waarom juist Noorwegen?
1: Nou, we hebben één zoon en een schoondochter. En die had ik gevraagd of we zin hadden om mee te gaan. En wij hebben een camper en zij gaan eigenlijk altijd met een tent. En nou hebben ze de bus een beetje omgebouwd. Dus dan gaan we lekker met z'n vier naar Noorwegen.
0: Nou, dat is een heerlijk vooruitzicht. En vandaag nog een groot feest?
1: Nou, niet groot. Ik krijg vanmiddag mijn familie over. En ik heb 4 broers boven me zitten. Met schoonzussen, dus die komen gezellig langs.
0: Nou, zorg dat de boel schoon is als ze arriveren. Dan geven wij een mooie slinger aan het Evergreen Top 1000 rad, Anja.
2: Goedemorgen, Anja. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Dit rad is ook schoongemaakt deze ochtend. Komt uit op 229.
0: Q65 and the life I live. Is dat hem?
1: Nou, nee.
0: Nou, dan doen we nog een...
2: Misschien voor volgend jaar, want dan word je 65.
0: Oh ja,
1: dat is... Ja.
2: Dit is 429.
0: Geen camper, maar wel een huis aan zee.
1: Ja, nou, die vind ik al leuker. Ja.
0: Dan krijg je die van ons cadeau. Dan wens ik je een mooie verjaardag en een mooie zomer natuurlijk. En heel veel plezier in Noorwegen.
1: Komt goed, dankjewel. En misschien weer tot de Evergreen.
0: Ja, die Evergreens die buiten over elkaar heen hier natuurlijk op NPO.
1: Ja. Nee, maar we waren ze leuk bij jullie geweest.
0: Oh, zondag.

0: Wayne Shaw maakte dit eind jaren 60 California Soul.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 8:05.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op een ochtend dat we toch enigszins met een kater wakker worden. Althans, alle oranje aanhangers. Gaat het alweer een beetje met jou eigenlijk?
2: Het gaat iets beter, ja. We zijn natuurlijk ook al wel een tijdje wakker. Dus we hebben al een beetje dat gevoel nu is een beetje neergedaald. Maar goed, ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe onze sportvriend Evert ten Napel naar de wedstrijd heeft gekeken.
0: Datzelfde gevoel heb ik ook.
2: Ja.
0: Datzelfde gevoel heb ik ook. Zag hij het aankomen? En hoe gaat hij dan om met een teleurstelling als deze? Gaan we hem zo meteen even vragen. Gaan we natuurlijk even contact leggen, hè, met Evert. UB40.

0: spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
1: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
0: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
1: Nu bij Dirk. Mora Megamix 3,29. Perfect voor het WK.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
5: Goedemorgen, Bert. Het is Nederland niet gelukt de 8e finales van het WK te bereiken. Oranje kwam wel voor, dankzij een doelpunt van Gakpo, maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. Het kwam dus aan op penalties. En toen ging het mis.
6: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
5: Ja, Oranje-fans zijn zwaar teleurgesteld. In de Schilderswijk in Den Haag was het tijdens de wedstrijd nog heel gezellig met alle fans bij elkaar. Maar nu is de sfeer toch wat omgeslagen, merkt een verslaggever van Omroep West.
7: Ah, ik ben allemaal aan het stomen, hoor.
8: Ja, zeker.
9: Oké, het enige wat ik graag wil zeggen is dat ik dit jammer vind, man.
8: Wat vind je jammer?
9: Dat ons een beetje provoceren, continu.
10: Wij hebben gewonnen aan Nederland.
9: Al die vlag heb ik opgehangen hier.
8: Ja.
9: Ik ben ook van de café binnen versierd, buiten versierd.
8: En je zegt ik vind het jammer, wat vind je precies jammer?
9: Zeg maar, dat zeg maar dit moet gebeuren. Dat zeg maar na een feeststemming, dat ze ook meteen...
8: Dat ze omslaat.
5: Ja, er zijn daar een paar mensen aangehouden, maar er wordt nog steeds veel getoeterd en ook gefeest. En dat gebeurt in veel meer steden. Bij een bomaanslag op een appartementengebouw in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om een echtpaar van in de 50 of 60 en een 13-jarig kind. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco noemt het een gerichte aanslag en de politie is nog op zoek naar de dader. In het Friese dorp Spanga zijn 2 mensen met de auto in het water terechtgekomen en daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En na een jarenlange zoektocht hebben duikers een Wieringer viskotter teruggevonden die al sinds 1967 werd vermist. De bemanningsleden waren toen onderweg naar het Duitse eiland Sylt om garnalen te vissen. Ze kwamen in een storm terecht en het schip zonk. De vondst is een opluchting voor de nabestaanden van de 3 overleden bemanningsleden.
11: Onbeschrijfelijk. Van eindelijk is het voor elkaar. Het boek kan dicht.
12: We gaven af en toe gewoon bijna de hoop op om het te vinden. En dat het nou toch gelukt is, ja, dat is gewoon echt fantastisch.
11: We gaan het vieren met een pond paling, met palingen, met een drankje erbij.
5: Ja, zeiden de nabestaanden tegen Omroep NH Nieuws. De afgelopen jaren zochten specialisten steeds naar dat wrak, maar op de verkeerde plekken. Het weer opnieuw zon, ook wat bewolking. En bij weinig wind loopt de temperatuur op naar 21 tot 26 graden.
3: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

bij het leven van André Hazes senior. Vandaag is namelijk zijn 75ste geboortedag. Hazes geldt natuurlijk als een van de grootste volkszangers die ons land ooit heeft gekend. En hoewel hij al lang niet meer onder ons is, leeft zijn muziek voort. Ik denk overigens dat je Wij Houden van Oranje, dat hij in 88 maakte met Nederlands elftal, vandaag niet voorbij hoort komen. Want ja, het kan je niet zijn ontgaan. Oranje pakt de koffers na uitschakeling op het WK. Ondertussen wachten er wel nieuwe wedstrijden natuurlijk in de knock-outfase van het toernooi. Vanavond neemt hij voorkust het op tegen Noorwegen. Verder speelt Frankrijk tegen Zweden. Die wedstrijd heeft een Nederlands tintje, dankzij scheidsrechter Danny Makkely. En diep in de nacht kun je nog kijken naar Mexico tegen Ecuador. Maar ik denk dat ik die even oversla. Zometeen gaan we even contact zoeken met sportvriend David de Napel. Hoe heeft hij de uitschakeling?

0: Het WK voetbal met Evert ten Napel.
1: Dag Evert, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert, had je dit nummer op de playlist gezet bij winst van Nederland?
1: Nou, ik heb hem gisteren wel al samengesteld inderdaad. We moeten toch de zon altijd weer tegemoet lopen, ook na een teleurstelling deze. Want is jouw, hoe groot is jouw teleurstelling eigenlijk?
2: Nou, ja, kijk, als je over de hele wedstrijd kijkt, was Marokko gewoon beter.
1: Ja.
2: Die waren gewoon beter. Die waren sterker. Die kregen betere kansen dan Nederland. Nederland had natuurlijk een 1-0 voorsprong. Dan denk je, die trekken ze wel over de streep. En dan komt daar die reus Diop achterin verdedigen. Die kopt dan toch nog de 1-1 binnen. Ja, en dan dreigt langzamerhand de penalty-serie. En dan heb ik al zoiets van, oh nee. Ja. Oh nee, niet weer.
1: Maar dit was een penalty-serie. Nou, die kan ook wel... Nou,
2: zo slecht. Zo slecht.
1: Telbaar, zeg.
2: Hoe kan dat nou, hè?
1: Ja, nou ja, de manier waarop die penalties worden genomen... daar moet ik toch ook vraagtekens bij zetten. Dat gebeurt met...
2: Nou ja, weet je, Bert, ik vraag trainers wel eens, trainen ze daarop? De ene trainer zegt ja, en de andere trainer zegt het is niet trainbaar. Op een trainingsveldje is het anders dan onder hoogspanning zoals in Monterrey. En dat laatste geloof ik ook.
1: Ja, ja, ja. Je kunt er wel degelijk op trainen dus.
2: Nou ja, op een trainingsveldje.
1: Ja.
2: En dan heb je dus zo'n kolkend stadion. De hitte, je hebt de vermoeidheid in de benen. Je hebt de spanning bij een jongen als Kluivert. Die wordt dan ingezet voor zijn penalty, omdat hij altijd de penalties benut. Maar nu even niet.
1: Nee, met heel veel verdriet natuurlijk en heel veel teleurstelling. Oh. Ook bij de spelers. Jan-Paul van Hekken, ja, die vond ik wel ontroerend om te horen.
2: Die speelde heel goed.
1: En zijn reactie na afloop.
3: Ja, nee, het was hard tegen hard. En we gingen ervoor. Ja, maakt dan niet uit. We hebben verloren. Het is gewoon zo pijnlijk. Voor het land, voor het team. Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg. En sorry dat we niet door zijn gegaan.
1: Ja, sorry, zegt hij tegen het land. Ja, dat raakt mij. Vind ik mooi dat hij dat zegt. Koeman was natuurlijk ook teleurgesteld. Blijft hij aan, denk je? Of is hij eigenlijk al, had hij al besloten om te stoppen? Hoe zit dat eigenlijk?
2: Ik denk dat hij al besloten heeft om te stoppen. Sowieso, ook al waren ze doorgegaan op dit toernooi verder gekomen. Kijk, hij zit natuurlijk met zijn thuissituatie. Zijn vrouw is behoorlijk ziek. En er is veel kritiek op hem. En ik denk dat hij al besloten heeft. Hij liet zoiets in een schimmig gesprek met Jeroen Stekelenburg al wel doorschemeren. Dat hij daar verder niet over wilde praten. Nu, dat begrijp ik ook wel. In een emotionele bui moet je dat niet doen. Maar ik denk dat Koeman ermee gaat stoppen. En ik wens Ronald en Martina en hun gezin een hele mooie periode nog samen toe.
1: Ja, dat is mooi. Hè? Dat zal iedereen met je eens zijn. Wie moet hem opvolgen?
2: Nou ja, goed. Peter Bos die zat natuurlijk in de startblokken. Maar die heeft bijgetekend bij PSV. Maar ik denk dat hij wel een klein kiertje in de deur heeft openstaan. Dat hij toch een clausule heeft dat hij eventueel bondscoach zou kunnen worden. Arne Slot is natuurlijk vrij.
1: Ja.
2: En binnen de KNVB hoor je Michael Reiziger, de coach van Jong Oranje. Ik kies voor optie 1 of voor optie 2.
1: Oké. Dan start dat.
2: Maar ik ga er niet over.
1: Nee, dat weet ik. Maar ja, in september wacht alweer Nations League wedstrijden. Dus dat is dichterbij dan je denkt natuurlijk. Hè?
2: Ja. Ja.
1: Heb je je oranje shirt nog aan? Of zit jij altijd neutraal gewoon naar de tv te kijken?
2: Ik heb een oranje shirt niet aan op dit moment. Nee. En ik heb weinig geslapen. Want toen de laatste penalty door Nederland werd gemist. En Saibari raakschoot voor Marokko. Zei mijn kleinzoon die naast mijn bed lag. Opa, is het al dag? Ja, het is al dag.
1: Het is al dag, ja. Het is al dag.
2: En ik moet ze zo naar school brengen. Ja. Maar weet je, Bert, er is één troost. Onze oosterburen liggen er ook uit met penalties.
1: Dat moest ik echt voor twee keer lezen. Toen ik vannacht wakker werd.
2: En tegen Paraguay.
1: Ja, tegen Paraguay. Dat is toch ook wat, zeg. Ja,
2: zo,
1: ook na een penalties, hè.
2: Ja.
1: Nou ja,
2: het leven gaat door,
1: Het leven gaat door. En waar verliezers zijn, zijn ook winnaars. Want zo klinkt het her en der in menig stad in Nederland. En daar vieren de Marokkanen feest. Wij feliciteren ze van harte. En ik wens jou een mooie dag even. Je blijft het wel volgen, denk ik, hè, het WK, toch?
2: Zeker weten.
1: Okay. Dan spreek ik je snel.
2: Groeten.
1: Hoi.
2: Hoi.

0: alweer bijna 30 jaar geleden deze. Joe Cocker, N'oubliez Jamais. En ook nog The Love Affair en A Day Without Love.
1: De Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring.

0: 9:45. En zometeen gaan we het spelletje vroeger of later spelen. Ook daar dreigt natuurlijk uitschakeling. Dat kan zomaar gebeuren, maar wees gerust. We helpen je er wel doorheen. En ach, er wachten altijd wel een aantal mooie prijzen op je.
1: Je hebt 5 kansen. Ja, eigenlijk 5 penalties kan je nemen.
0: Echt, dat vind ik wel een mooie vergelijking.
1: Ja. Nou, doe je mee, dan maak je kans op de deurhanger van dit programma. Die krijg je sowieso eigenlijk wel. En verder maak je kans op de sleutelhanger. De Omroep Max sokken doe ik er voor je bij. En de Goeiedag Hanekman boodschappentas.
0: Nou, wil je daar kans op maken, geef je dan nu op. En stuur het codewoord via de NPO Luister-app. Pak je telefoon er even bij. Dat codewoord luidt vandaag als volgt.
1: Toeteren.
0: Toeteren, oh, dat vind ik een mooie. Toeteren. Geef maar door via de NPO Luister-app. Het woord toeteren en doe vooral...

0: Ik zag afgelopen weekend beelden voorbij komen van Concert at Sea, waar Bluff natuurlijk als bedenker van dat grote concert ook optrad samen met Hanna May. En het publiek zong woord voor woord dit prachtige Ik ben niet meer bang mee. Dat was mooi om te zien. Het nieuws nu van exact 8:30. Carolijn, opnieuw goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Ja, het was een zenuwslopende wedstrijd van Oranje tegen Marokko. En dat zag je ook aan de fans in het stadion. Iedereen hoopte op de overwinning, maar een strafschoppenreeks werd Oranje opnieuw fataal. De nachtbrakers in Nederland dropen teleurgesteld af. En met de Nederlandse supporters in Mexico ging het al niet veel beter toen ze het stadion uitkwamen.
2: Ja, 3-2. Met penalties en 2 erin schieten. En anders schieten er 4 in of 3. Ja, we moeten onvoorstelbaar.
3: Ja, heel super teleurstellend. 2 keer op matchpoint gestaan. Helemaal hier naartoe gekomen. Iedereen weer staan. Marokko, Mexico. En nu naar huis.
4: Hoe gaan jullie deze avond?
5: Heel veel bier drinken. Heel veel bier drinken.
0: Nou, er zat ook al wat bier in, volgens mij.
1: Ja, en dan is de vraag natuurlijk, wat nu? RTV Utrecht ging naar de markt in Baren. En ja, daar weet deze kaasverkoper het wel.
6: Ja, en nu verder? Verder met leven? Ja, ik kan me er niet druk over maken.
7: Nee, het WK gaat gewoon door. En,
6: het WK gaat gewoon door.
7: De sterkste wint natuurlijk.
6: Hè? Precies. Ik heb geen idee wie er gaat winnen. Nee. Duitsland ligt er ook uit natuurlijk. Dat had ook menig mens niet verwacht. Ja. Maar ja, het is toch echt zo.
7: En zal ik nog eens wat zeggen?
6: Nou,
7: de Tour de France begint ook nog.
6: Oh, kijk, ja, maar ja, dat is helemaal mooi natuurlijk. Hè. Dan gaan ze lekker hard. Hoppakee.
1: Ja, na de overwinning van Marokko op Oranje is het op een paar plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie. Toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. Er zijn daar 4 mensen opgepakt. En in de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden supporters de weg. Bekogelde de politie en daar zette de ME het waterkanon in. Er zijn daar ook een paar mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam. Net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Ander nieuws. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft een Israëlische mensenrechtenorganisatie. Ze zeggen dat dit komt doordat de regels voor Israëlische militairen om op Palestijnen te mogen schieten zijn versoepeld. Ja, en als je het niet probeert, dan leer je het nooit. En daarom gingen blinde en slechtziende leerlingen van slechtziende school Visio in Graven onder begeleiding waterskiën in Wijchen.
8: Nou, eerste reactie.
9: Heel cool.
10: Touw komt eraan en dan voel je dat de druk op komt. En dan moet je goed naar achteren leunen.
8: Dit is de eerste keer?
11: Ja, eerste keer.
12: Het was eerst wel heel lastig om een beetje balans te vinden. Na een tijdje gingen de skis uit elkaar, dus dat was wel een beetje spannend. Je moet blijven geloven, zeggen ze.
1: Ja, heb je het wel eens geprobeerd?
0: Waterskiën?
1: Waterskiën, nee, dat lijkt mij zo tof. Mijn dochter heeft het vorige week gedaan bij watersportdagen in Almere. En die kwam zo enthousiast thuis dat ik wil het eigenlijk ook wel eens een keer doen.
0: Ja, nou lijkt me best wel eng, maar goed.
1: Je moet een soort balletje gaan zitten en dat touw vasthouden. En dan die eerste seconde, dan gaat het vaakst fout. Dan moet je blijven zitten en dan gaat het goed daarna.
0: Oké, nou ja, als deze slechtzienden het kunnen, dan zou ik het ook moeten
1: eigenlijk wel.
0: Aandurven.
1: Ja.
0: Het weer voor vandaag.
1: Opnieuw zon, ook wat bewolking. En bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden.

0: bij hem. 8:50. Vroeger of later? Dag René Koopman uit Rotterdam.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het in Rotterdam op dit moment, de sfeer?
1: Hier is het rustig. Nou woon ik hier in het centrum van Rotterdam. Daar zal wel zo heel getuigd worden. Maar hier is het rustig hoor. Ik woon in Schravenland. En daar is het niets aan de hand.
0: Nee. En heb je gekeken afgelopen nacht?
1: Jazeker.
0: Ja, en is de kater al een beetje weggespoeld?
1: Ja. Ik geloof toch... ze waren gewoon wat beter.
0: Ja. Zeg, wij gaan ook een spel spelen. Minstens zo spannend als afgelopen nacht. Het spelletje Vroeger of Later. Van hit naar her. En aan jou telkens de vraag of de plaat die je hoorde vroeger of later een hit was dan zijn voorganger. We beginnen vandaag in 1982. Het jaar waarin leerlingen minder goed voorbereid lijken te zijn op hun eindexamen. Op een examen voor rijlessen.
2: Luister. We hebben wel het idee dat de kandidaat toch minder voorbereid op het examen komt, waardoor dus het slagingspercentage ook wel wat naar beneden gaat.
3: Met andere woorden, dan is hij misschien al duurder uit.
2: Ja, want hij moet weer opnieuw lessen nemen en opnieuw de zaken aanvragen. Nou is het examen wel niet zo duur, maar hij moet door een aantal lessen moet hij weer nemen.
0: Vanuit 1982 reizen we verder.

0: Zorg dat je deze ook pakt van Europe. The Final Countdown. Vroeger of later een hit dan 87.
1: Ik twijfel erg hoor, maar ik denk iets eerder.
0: Dat is goed. Vroeger of later. Namelijk 1986. Okay. Keurig, een team met een griffel, René. En dat levert de hele prijzenpot op.
2: Ja, toch nog iemand die gescoord heeft. Bij deelname dus krijg je al de deurhanger, je krijgt de sleutelhanger, de Max sokken en natuurlijk de boodschappentas.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Dat is toch mooi, hè?
1: Zeker.
0: Carmen is al druk bezig geweest vanochtend om hier de oranje versiersel op te ruimen. Heb je daar nog belangstelling voor?
1: Nee, wacht dan even mee.
0: Oké, mooie dag.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Spence & Davis Group en I'm a Man om 10 minuten voor 9. Zo, Corné Klein al warm loopt voor de arbeidsvitamines. Gaan wij nog even de post doornemen. Ja, heel veel post gaat natuurlijk over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mocht het je nog zijn ontgaan. Nederland uitgeschakeld na een bizarre strafschoppenserie. En Marokko gaat door.
1: Annie Venema die stuurt, ja, ik was er al een beetje bang voor. Mijn voorgevoel kwam helaas uit. Ik heb niet gekeken vannacht, maar het bleef toch wel angstvallig stil in de straat. En daarom met angst de wedstrijd teruggekeken. En we weten het resultaat inmiddels. Nederland naar huis. Nou, gezien de vele kansen was het Marokko gegund. Maar wel jammer voor de rest van de zomer.
0: Ja, zeker. Want het toernooi duurde natuurlijk nog wel even een tijdje. Maar dat terugkijken vind ik altijd wel leuk. Dan ga je toch hopen dat het dan wel goed afloopt. Ja. Dat is echt heel raar. Maar goed. Ja. Anouk Brekelmans, die is heel nuchter. Ze zegt, hoewel ik begrijp dat voor veel mensen voetbal een eerste levensbehoefte is. Gaat goeiedag aan. Ik man vandaag wel heel erg veel over het wereldkampioenschap voetbal. Zelfs de jarigen kregen een vragen over, terwijl ze er zelf niet over begon. Foei Bert, na zowat elk liedje begon je weer over die verloren wedstrijd. En ook de journaals staan er bol van, alsof er geen ander nieuws is. Ik luister normaal gesproken graag naar jullie uitzending, maar ik heb nu even een cd'tje opgezet.
1: Misschien iets van André Hazes, wij houden van Oranje.
0: Ja, misschien. Ja.
1: Nou, René die zegt, ja, het voordeel van zo'n nachtwedstrijd is dat je lekker vroeg op je werk bent. Hup, bed uit, trap op, radio aan. En over tot de orde van de dag. Nou, die orde van de dag die komt ook van Anja van der Laan uit Zoetermeer. Die zegt, we zijn gisteren teruggekomen uit Duitsland. En daar zag ik bij een kringloopwinkel deze trofee van Scootjesielen. Ze dacht, ja, ach, wat leuk. Ik moet aan Bert denken. Ze heeft hem voor jou gekocht.
0: Echt?
1: Ja, en je zou misschien denken, wat moet Bert daarmee? Nou, Bert die heeft daar vast wel een plekje voor. Wil je hem ook, Bert? Want dan vraagt ze.
0: Ja, dat kan toch niet. Nou, gisteren kreeg ik al een fantastische TT-tegel. Een TT-tegel van Corné Klein. En nu dan een trofee van Scootjesielen. Ik bedoel, dat is toch een grote troost. De Wereldcup ontgaat ons. Maar en krijg ik wel een mooie Scootje-trofee. Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, we gaan even contact opnemen, Anja. En dan zullen we even kijken wanneer de overhandiging officieel plaats kan vinden.
1: Een nieuwe vleugel wordt geopend in huizen, Hendrikman.
0: Nou, dat kan niet anders. Uitbreiding, ik zal een vergunning aanvragen. Ja. Oké, nou, ik zei het al zo meteen. Dus Corné Klein, hij presenteert de arbeidsvitamine. En vergeet ook niet te luisteren naar Daniel Dekker. Hij ontvangt vandaag in Lunchlekker Samantha Steenwijk. Hij heeft een nieuwe single gemaakt. Open huis is er. Werd op 5 natuurlijk. Avondstart met Simone Walraven. Gerja Wolf. In de avond van 5 jaar en dan gaan we de diepe nacht in. Waarin de wekker niet hoeft te gaan om 3 uur. Maar we gaan nu niet meer over voetbal hebben. Zullen we dat afspreken?
1: Ja, het is nu klaar.
0: Okay. We zijn er morgenochtend weer, even na 6 in de vroege ochtend.

0: Samen Max. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 9 uur, zometeen de arbeidsvitamine, maar eerst het nieuws met Carolijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Corné. Nederland is uitgeschakeld op het WK. Het was een moeizame wedstrijd tegen Marokko met een verlenging en uiteindelijk strafschoppen. Ja, 3 van de 5 gingen er niet in.
3: Korte aanloop. Houdt even in en schiet op de paal. Timber. Au, nee. Afschuwelijk slecht genomen. Sommerveld, nee. Ramt hem op de vuist van de keeper.
2: Ja, ook de supportersclub Oranje is goed ziek van de uitschakeling. De voorzitter gaf wel toe dat Marokko gewoon beter was. En Oranje-fans die hier uit de cafés vertrokken vanmorgen heel vroeg, ja, die baalden natuurlijk ook.
4: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
5: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
2: Ook Duitsland ligt eruit na een verloren penaltyreeks tegen Paraguay. Na bijna 6 jaar staat de automobilist terecht die ervan wordt verdacht dat hij de 14-jarige Tamar uit Marken heeft aangereden. Ze werd 's ochtends dood in de berm gevonden. Eerder kreeg de man een boete van €1.500 van het Openbaar Ministerie, tot woede van de nabestaanden van Tamar, zegt verslaggever Josephine Tree.
6: De ouders die waren het daar nooit van begin af aan niet mee eens met die boete. En te weinig vonden ze dat. En zij denken ook dat hij meer weet dan dat hij zegt, de verdachte.
2: Ze denken dat de bestuurder het lichaam van het meisje van de weg heeft gehaald om daarna snel door te rijden. Voor het Nederlandse crypto-platform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. En maken spontaan een praatje met elkaar. Dat gebeurt nu te weinig en daarom begint Sieren vandaag een nieuwe campagne. En daar hoort een campagnelied bij. De vrouw.

0: Frans. Vet. Nu zit ik in de bus waar ik een hondje aan je mag. Een praatje maakt je dag.
1: Ja, uit onderzoek van Sieren blijkt dat de meeste Nederlanders behoefte hebben aan een praatje, terwijl ze denken dat anderen er niet op zitten te wachten. Het weer, een mix van zon en wolken, en bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden.
2: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

van harte welkom. Het is 7 over 9. Dit zijn de arbeidsvitamine van dinsdag 30 juni 2026. En de liedjes vandaag aangevraagd door collega's, postbezorgers, enter. En een mailtje van Korte Kaas Meppel. Ik gok dat dat Wim is, want onderaan het mailtje staat groetjes van Wim.

0: Ik was erbij bij het Songfestival. Dat was een hele spannende puntentelling. En ze werden tweede op het Songfestival. Destijds in 2014 alweer. The Common Linnets en Calm After the Storm. Daarvoor de Rolling Stones en Angie. Goedemorgen, 13 voor 9:30. Dit zijn de arbeidsvitamine en de Kings.
1: The text

pijp met Eye in the Sky. Ik zit een beetje te gluren op het lijstje van de postbezorgers uit Enter. En toen dacht ik van ja, daar moet wel een plaat op staan op dat lijstje met liedjes. Een liedje gaat over The Postman. En dat klopt, dat is deze van de Beatles. Hey!

Running Scared. Met een beetje hulp van Rod Temperton, die zo'n beetje alle grote hits maakte voor Michael Jackson. Dit was Sweet Freedom. Elvis hebben we al gehad aan het begin van de arbeidsvitamine met Return to Sender. Dit is de Franse Elvis, mag ik toch wel zeggen, hè? Ja.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

En er wordt op dit moment hard gewerkt aan de laatste dagen van Amy Winehouse, die je net hoorde, Back to Black. Eerste aflevering van die podcast gaat online op 26 oktober. Duurt nog even, maar wel hartstikke mooi. 26 oktober de podcast, de laatste dagen van Amy Winehouse. Daarvoor nog de Bee Gees. De liedje is vandaag aangevraagd door onder andere de collega's van postbezorgers Enter. Wij bezorgen met z'n zessen in Enter de post voor PostNL en het lijkt ons leuk om daar muziek bij te hebben. De bezorgers zijn Herma, Janke, Gerrit, Manal, Jonas, Iwan en Bert. En onderweg luisteren we met oortjes naar de arbeidsvitamine. Groetjes van Bert. En op dit lijstje, je voelt hem al, uit 1957, de postkoets van de zelf.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen.

0: fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel, onder andere bij Bruna.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: Caroline, ik hoor net bij jou dat we wat meer moeten babbelen met elkaar. Meer praatjes maken.
8: Campagne, ja, maak eens een praatje, Corné.
7: Ja, gezellig. Kan ik jou blij maken met, kan ik jou blij maken met mijn courgettes uit eigen tuin bijvoorbeeld?
8: Ja, ja, heel graag. Ja. Zal Hoeveel ik dan voor jou de rode best twee... meenemen of heb je die ook?
7: Nou, lekker.
8: Ja?
7: Ja, heerlijk. Nou, krijg je die helemaal mij. Goed. Heb je er genoeg aan, 2 of 3? Of wat wil je hebben?
8: 1 is ook goed hoor, lekker. Nee,
7: ik zwel erin. Dus ik heb,
8: kom maar
7: ik
8: dan.
7: Heb meer courgettes dan geld, zeg maar. Goed, dat ga ik fixen. Morgen breng ik ze mee voor je.
8: Supergoed.
7: Genoeg gepraat. We gaan luisteren naar het nieuws met Caroline. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Mensen worden steeds vaker online opgelicht. Het aantal frauduleuze transacties nam volgens de Nederlandse Bank vorig jaar met 30% toe. Het gaat dan om fraude bij overschrijvingen, bij het opnemen van contant geld en bij betalingen met de pinpas. Criminelen hebben bijvoorbeeld de kaartgegevens gestolen of misleiden slachtoffers om snel geld over te boeken, en die betaaltransacties zijn lastig terug te draaien. Ook in Schagen is de woningnood hoog. Daarom offert de gemeente nu een stuk beschermd landschap op om maximaal 1500 woningen op te bouwen. Normaal is dat uit den boze, maar we moeten wat, zegt de wethouder tegen NH Nieuws.
9: Alle opties die er binnenstedelijk zijn, hebben we gewoon maximaal benut, zijn we mee bezig. Dus daar zit geen ruimte meer. Dus de enige ruimte is een stukje naar buiten, naar het landelijk gebied. Ik ga echt niet ontkennen dat dit landschap gaat veranderen. Maar ik denk ook dat we over 10, 15 jaar zullen zeggen van, hier is echt iets bijzonders gecreëerd.
8: Volgens de gemeente Schagen komt er in de nieuwe wijk geen hoogbouw en veel aandacht voor groen en waterberging. Prins Albert van Monaco heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van de explosie gisteravond in een appartementencomplex. Daarbij raakte een echtpaar en een 13-jarig kind gewond. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco noemt het een gerichte aanslag en de politie is nog op zoek naar de dader. En het is het Nederlands elftal niet gelukt de 8e finales op het WK te halen, en daar balen ook de spelers flink van. Zoals Jan-Paul van Hekken. Hij raakte tijdens de wedstrijd gewond toen de noppen van een Marokkaanse speler in zijn gezicht kwamen, en later werd hij nog 2 keer geraakt. Hij speelde met bloedvoorhoofd gewoon door en is ontgoocheld door het verlies.
10: Het is gewoon zo pijnlijk. Voor het land, voor het team. Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg. Sorry dat we niet door zijn gegaan.
8: De spelers kunnen naar huis, net als deze oranje fans in Emmeloord die samen in een kroeg de nacht hebben doorgehaald. Knipperend met hun ogen kwamen ze vanmorgen vroeg weer naar buiten.
11: Het is alweer licht. En we verliezen gewoon.
12: Doodzonde.
11: 1-1 hadden we gelijk, maar over de penalties helaas niet. Ja.
12: Ja.
11: Het is echt taai.
13: Het zat erop te wachten, ja, helaas. Good luck Marokko. Ik ga lekker ontbijten en volgend jaar weer, een paar jaar. We zien het wel.
8: Het weer, de bewolking neemt toe vanuit het westen, maar het blijft vrijwel overal droog bij 21 tot 26 graden.
12: tijdsvitaminen. Corné Kluijs.

bekend fenomeen. Hallo Hans en team. Hans is een paar weken op vakantie, dus eigenlijk is het Hallo Corné en team. Hierbij een lijst van 20 nummers voor de arbeidsvitamine. En die wil ik graag aan mijn familie, twee broers met aanhang en zuster Lydia met mijn zwager Jan laten horen. Mijn broers zijn Ron en Arno Kortekaas en zuster Lydia met mijn zwager Jan. Even kijken hoor, mijn broers die komen allebei uit Steenwijk, ze wonen daar. Het gaat bijzonder goed met ze en de kinderen doen het ook goed. Mijn zuster en zwager die wonen in Meppel, genieten heerlijk van hun pensioen. Ik woon zelf ook in Meppel, ook met pensioen. En daarom voor ons deze heerlijke muziek. Dank alvast en de groetjes van Wim. Dit is het lijstje van de familie.

0: Onze steun en toeverlaat bij Radio 5. Emma is de oranje vlaggetjes aan het weghalen. Wat is dat nou? Is er iets gebeurd vannacht?
1: Ja, geen commentaar.
0: Geen commentaar.

allemaal kriskras door elkaar. Dus de volgorde is niet oké. Het is jouw kans op het arbeidsvitamine puzzelboekje. We gaan puzzelen. Dit is de opgave. Luister goed. 1. 2. 4. Mocht je dus voor de eerste keer luisteren, kan ik me bijna niet voorstellen, dan is dit de bedoeling. Dit was dus niet de goede volgorde. Wat is wel die goede volgorde? Laat het weten via onze gratis app NPO Luister. Afgelopen zaterdag en zondag hebben we er genoeg van gehad. Storm and Thunder. Dit is Earth and Fire.

0: Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jan uit Purmerend aan de telefoon. Je hoorde Dana winnen, Jan.
1: Ja.
0: Het Nederlands elftal was vannacht geen winner.
1: Nee, helaas niet. Nee. Toch de penalty's weer.
0: Jij hebt gekeken, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja.
0: Hoe is het gevoel?
1: Nee, een deceptie weer. Ja, je denkt van, we zullen toch wel wat leren van de penalty's van het verleden. Maar dat viel toch weer tegen.
0: Heb jij een antwoord? Wat moeten ze doen? Wat doen ze niet goed?
1: Ja, inderdaad. Gewoon wat Pierre van Hoordenk zegt. Geen rare dingen met penalty's nemen. Gewoon een beetje schuin... Schuin aanlopen en geen gekke dingen doen, ja, met de penalties.
0: Nou, ik hoorde Evert vanmorgen nog bij Bert in de show. Die zei ook van, dat valt eigenlijk niet op te trainen.
1: Ja, nou ja, de zenuwen niet, nee. Maar in ieder geval spreekt dan zich dan inderdaad net als Ronald Koeman van... Ronald Koeman heeft er heel veel genomen. Dus ik denk van, geef dat advies door. Maar ja, misschien toch wel de zenuwenparten hebben gespeeld.
0: Ja, zeker. Ja. Nou ja, goed. Kan ik zeggen, het is maar een spelletje of gaat dat te ver?
1: Ja, ik heb jaren gevoetbald. Dus ik weet het ook een beetje. Maar ja, lastig.
0: Het is maar een spelletje, gaat te ver. Jan, maar we hebben ook nog een spelletje. Dat is onze puzzel. Wat is de juiste volgorde?
1: 4-3-2-1.
0: Ja, dat is een hele mooie 4-3-2-1. We gaan het even checken.
2: 4. Give me a ticket for an aeroplane. 3. Ain't got time to take a fast train. 2. Lonely days are gone, I'm a going home. 1.
0: Jan, gefeliciteerd. Jij bent wel een winner. Je hebt het helemaal goed. 4-3-2-1. En we gaan het boekje van de arbeidsvitamine zo snel mogelijk naar je toesturen.
1: Fijn, leuk.
0: Succes met de teleurstelling vandaag, hè?
1: Ja, bedankt.
0: Oké, fijne dag, Jan.
1: Is goed, fijne dag. Oké. Okay.

0: zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Wij zoeken veel vliegen in één klap. Het laatste adres voor de zomer met veel liefde. John werkte in de jaren 60 bij supermarkt Coat in Apkoude. En hij was toen op Bianca Otter. Luc was in die tijd stil verliefd op Margot van den Broek uit Geleen. Hou het niet stil.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en

paar dagen geleden was hij jarig. Deze Lionel Richie werd ook nog onwel tijdens een optreden. Midden in een concert moest hij het podium verlaten. Was een beetje aan de zieke kant. Lionel Richie. Dit was Say You, Say Me. Daarvoor zat...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
7: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+. Het is precies 11 uur. Dit is het Radio 5 NOS-journaal, gelezen door Carolijn Bari. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, Corné. Er zijn opnieuw iets minder baby's en peuters gevaccineerd, meldt het RIVM in hun jaarlijkse rapport. En dat had gevolgen. Vorig jaar kregen veel mensen mazelen, ruim 500. De ernstige infectieziekte kwam vooral voor bij kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. Bij tieners is die vaccinatiegraad wel gestegen. Zij haalden vaker een prik tegen HPV en meningokokken. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld meteen op een rekening staat. En ook bij kaartbetalingen gaat het mis, vooral online, zegt deze onderzoeker.
13: Dus dat iemand bijvoorbeeld je creditcardgegevens gebruikt. Maar ook nog steeds fysiek, dat we mensen hun kaart verliezen of dat een kaart gestolen wordt en dat fraudeurs die gebruiken.
12: Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude en zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Wat er is gebeurd is onduidelijk. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt RTV Oost. En er zijn meerdere gewonden. 1 ambulance is onderweg met een gewonde naar het ziekenhuis. En dat bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Ja, het WK is voorbij voor Nederland. In Monterrey ging Oranje na strafschoppen ten onder tegen het sterke Marokko. En wat moet je dan nog zeggen als Oranje-fan?
14: Ik heb er geen woord voor. Het is dramatisch. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen.
15: Nederland is penalty schieten, dat is niet ons ding. En dat weet iedereen, toch? Ja, jij ook, toch?
12: En terwijl Oranje-fans hun kater wegwerken, vieren Marokko-supporters nog steeds feest. In Den Haag waren ongeregeldheden, zijn 13 mensen aangehouden. In Rotterdam 4, in Brussel, maar ook in Amsterdam was de sfeer overwegend feestelijk, zegt de politie. Een verslaggever van AT5 zag vanmorgen overal fans in de hoofdstad die nog lang niet wilden gaan slapen.
16: Ik ga pas stoppen tot ik niet meer kan doorgaan, dus waar ik erbij neerval. Ja.
17: Ze hebben gestreden als leeuwen, eerlijk gezegd. Je hebt het zelf gezegd, we hebben verdiend gewonnen. Dus ik ben echt trots op mijn land, Marokko.
18: Nederland. Ik heb allemaal Marokkaanse buren. Wij gaan gillen en zij gaan toeteren. Dat is de deal.
19: Super erg mooi.
20: En ze moet naar school.
21: Ook nog. Nou, heel veel succes op school.
20: Tot volgende keer.
21: Volgende keer. Doeg.
12: Het weer bewolkt met ook wat zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden.
0: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

als je het mij vraagt, zeg ik... deze is beter, send me a postcard. En dat geldt eigenlijk ook voor Blossom Lady. Maar gelukkig, smaken verschillen. Venus natuurlijk ook een klapper. Dit was The Shocking Blue met Send Me a Postcard. Derde en laatste uurtje van de arbeidsvitamine. En de liedjes van postbezorgers Enter. En ook de familie Korte Kaas, Meppel. Zij hebben een hele fijne lijst gestuurd. Heb je zelf 20 favoriete liedjes? Dan zijn die liedjes van harte welkom voor in de arbeidsvitamine. En dat kan.

Radio 5. De beste evergreens. Elke dag tussen 9 en 12 in de arbeidsvitamine. Sterker nog, dat gaat gewoon 24-7 door. Je hoorde Chris Montez uit 1966, The More I See You. En prachtig, deze hoor je niet zo vaak. Crosby, Stills, Nash & Young en het prachtige Helpless. Dit zijn de vitamine. Neil Diamond komt eraan, maar nu wind en zeilen. Splitsing op 5.

Van Motown in de arbeidsvitamine met Diana Ross en de Supremes en Baby Love. Ik heb een paar weken geleden de film Michael gezien over Michael Jackson. En opvallend genoeg zit Janet dus niet in de film, maar ook Diana Ross niet. En zij staat te boek als de ontdekster van de Jacksons, maar klopt niet helemaal. De echte ontdekker is Bobby Taylor.

0: gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

Met Black and Wonderful Life. En daarvoor nog muziek van The Scorpions. Wind of Change hoorde je. En ook Bonnie Tyler met Lost in France. Gisteren had ik in de show Tina Turner met The Best. Dat is origineel eigenlijk van Bonnie Tyler. En dan klinkt het zo. The Best is niet origineel van Tina Turner, maar van deze Bonnie Tyler. En ik krijg nog een appje van Michael Tanzer. Hij schrijft, is er al iets meer bekend over Bonnie Tyler? Hoorde laatst wel dat ze is ontwaakt uit een coma. Ik heb het even opgezocht. Nou, meer dan dat kan ik ook niet vinden. Is geopereerd in Portugal, in Faro, Portugal. En nu een beetje...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
8: Goedemiddag, Daniel. Bij het vrijkomen van een gevaarlijke stof bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden zijn 14 mensen gewond geraakt. 13 medewerkers en een brandweerman, meldt de veiligheidsregio. In het bedrijf stond een heftruck waarbij de accu was drooggekookt. En toen medewerkers gezondheidsklachten kregen, zijn direct de hulpdiensten ingeschakeld. De medewerkers en een brandweerman worden onderzocht en behandeld in het ziekenhuis. Natuurlijk balen veel Oranje-fans dat het over en uit is op het WK-voetbal. Maar een aantal vierde het feest met de Marokko-fans gewoon mee. In Rotterdam bijvoorbeeld zag een verslaggever van Omroep Rijnmond.
9: Ben je verdwaald? Ja, een beetje.
10: Deceptie voor mij, maar ze hebben het wel verdiend.
11: Hoi! Holland, Marokko, gezelligheid, samen feesten, samen voetballen, samen verliezen en samen winnen. Huppakee, zo hoort dat.
8: De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. En die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Sieren is vandaag een nieuwe campagne begonnen om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat bijna 1,5 miljoen Nederlanders nooit spontaan een praatje maken met een onbekende, terwijl ze er wel behoefte aan hebben.
12: Mensen geven aan dat ze mensen in de buurt beter leren kennen. Draagt bij aan vertrouwen en tolerantie in onze samenleving. Je krijgt een positieve beeld van mensen. En mensen geven ook aan dat ze er gewoon simpelweg gelukkiger van worden. Als je praatje met een ander maakt, ja, dan voel je gewoon goed. En die ander voelt zich ook goed.
8: En om mensen nog een extra duwtje in de goede richting te geven, hoort er ook een liedje bij die campagne.
13: De kat

0: Heb ik nog een weerpraatje? Het is bewolkt met ook wat zon en vrijwel overal droog. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden.
1: Nou, dankjewel voor je praatje. Kom je zo nog terug?
0: Kom zo nog verder praten.
1: Gezellig.
2: Lunch Lekker met Daniel Dekker.

moment waren de Jacksons, wat daar nog van over is, nog in Nederland om op te treden. Ze waren in Rotterdam, in Groningen in de Oosterpoort. En ze gaven ook nog een optreden in het Muziekgebouw in Eindhoven. En deze Evergreen, die kwam ook voorbij. Goedemiddag, de muzikale lunch staat voor je klaar hier bij Omroep Max op NPO Radio 5. We zitten weer gezellig samen aan tafel. En over een paar minuten heb ik iemand aan de telefoon. Die is niet alleen voorzitter van de voetbalclub Telstar, maar ook al 40 jaar advocaat. En heeft daar een boek over geschreven. Zangeres Samantha Steenwijk die komt gezellig mee lunchen vandaag. Zij heeft een nieuw vrolijk liedje uit. Je weet niet wat je mist. Nou, dat moet je niet tegen die penaltynemers van Nederland zelf al zeggen natuurlijk. Dit is Lunch Lekker. Het is dinsdag 30 juni.

0: Zomerhit uit 1983 van een Italiaans duo. Riggiera was dat en Vamos alla Playa en voor de Birds. Dat was weer een mooie van ze en die kwam uit 1967. Dat was My Back Pages. Bijna kort over 12, nogmaals goedemiddag en van harte welkom. Eet ook smakelijk voor thuis natuurlijk. Wij zitten hier lekker te lunchen en Lex de Jager, die is al zo'n 40 jaar advocaat bij een groot advocatenkantoor. Heeft nu zijn meest opvallende verhalen gebundeld in een boek, De Vrolijke Advocaat. Dus even kijken of Lex ook een beetje vrolijk is. Lex, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je bent ook sinds begin van vorig jaar voorzitter van de voetbalclub Telstar.
1: Ook dat klopt.
0: Ja, daar ben je al van kleins af aan een groot supporter van, hè?
1: Ja, we hebben natuurlijk ook wat moeilijke tijden meegemaakt. Maar de laatste tijd gaat het wel goed, ja.
0: Ja. Ja. Ja, nou heeft dat ook met jouw komst te maken? Of,
1: Nauwelijks. Nee, dat wordt natuurlijk door de spelers en door de technische staf verzorgd, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar achter de schermen gebeurt er ook een hoop bij Telstar. Ja.
0: Ja, nou heb ik een beetje in het boek van jou zitten bladeren natuurlijk. Maar daar vertel je ook iets over, een tatoeage van het Telstar-logo dat je ergens hebt laten plaatsen op je lichaam.
1: Ja, dat is gewoon een wetenschap geweest die ik met mijn zoon Julius heb gemaakt toen we negende stonden in de eerste divisie.
0: Ja.
1: Dus dan kan je zo'n weddenschap eigenlijk veilig aangaan. Dat was namelijk op de promotie gericht.
0: Oh ja.
1: Maar ja, naarmate we nadat die weddenschap was gemaakt, begon het opeens te draaien bij Telstar. En ja, een beetje tot mijn schrik promoveerden we ook nog. En ja, die tattoo die staat hoor.
0: Ja. Ja, waar heb je hem laten zetten dan?
1: Linkerschouder.
0: Je, oh ja, nou ja, dat logo is natuurlijk niet verkeerd om op je schouder te hebben, toch?
1: Helemaal niet.
0: Maar wel de rest van je leven, Lex.
1: Ja, maar goed, ik ben ook de rest van mijn leven Telstar supporter. Dus dat is heel makkelijk.
0: Ja. Nou, je bent medeoprichter ook van Til Advocaat in Amsterdam. Je zit al 40 jaar in het advocatenvak. En je hebt op een gegeven moment bedacht, ik ga mijn verhalen bundelen in een boek. Wanneer kwam je daarop eigenlijk?
1: Ja, dat gaat een beetje voorzichtig aan. Eerst heb je een paar leuke verhalen die je toch wel een beetje wilt delen. Natuurlijk met alle geheimhouding die daar omheen zit. Maar later wordt dat boek wat uitgebreider. Het bestaat eigenlijk uit drie delen. Ten eerste, ik noem maar even de grappige of de grappig bedoelde verhalen in ieder geval. Situaties waarin ik kind terecht ben gekomen die voor mij ook niet altijd heel makkelijk waren. Ongemakkelijk. Mm-hmm. Het tweede deel is eigenlijk tips en tricks.
0: Ja.
1: Een beetje het blik achter de schermen. Hoe denkt een advocaat? Wat kan hij wel, wat kan hij niet? Ook tips voor jongere advocaten, maar ook voor klanten. Hoe moet je met je advocaat omgaan?
0: Ja.
1: En het derde deel, ja, dat zijn een wat rauwere verhalen. Want tot de advocatuur behoort natuurlijk ook dat je af en toe hele nare dingen meemaakt. En dat is het enige stuk wat niet door de titel wordt gedekt, zeg maar.
0: Ja. Maar nou heet het boek De Vrolijke Advocaat. Dus laten we vooral bij dat eerste deel dan beginnen. Heb je daar een mooi voorbeeldje van?
1: Nou, kijk, als je vlak voor een hele belangrijke bespreking en je mooiste pak meegenomen hebt, je pak uitpakt en dat zit onder de inkt omdat het in het vliegtuig met luchtdruk iets mis is gegaan. En dat je dan in allerijl een pak moet kopen ergens in Italië in een of andere winkel die net open gaat. Dat is bepaald ongemakkelijk. En ik deel dat met de lezers. Ik denk dat het boek in zoverre wat anders is dan andere boeken dat veel van mijn vakgenoten toch veel schrijven over zichzelf en ook over hun eigen successen. Nou, die successen heb ik ook echt wel behaald, maar ik probeer toch de wat meer kwetsbare kant van mezelf in dat boek te leggen en ook wat meer zelfspot tentoon te spreiden dan de gemiddelde advocaat.
0: Ja, er zijn natuurlijk verschillende type advocaten, dat heb je natuurlijk in ieder vak wel, maar jij bent, die verbinding met humor, dat maakt natuurlijk niet ieder advocaat, hè, die verbinding. Jij neemt jezelf niet altijd heel erg serieus, of zeg ik iets geks?
1: Nou, ik neem het vak wel serieus, maar ik denk om het vak goed te kunnen doen moet je ook een beetje om jezelf kunnen lachen af en toe. En ook het een beetje te kunnen relativeren. Een deel van het boek gaat ook over de zogenaamde agressieve advocaat, de bulldog advocaat. Wat heel prettig oogt voor de klant misschien.
0: Mm-hmm.
1: Maar eigenlijk heel slecht is voor de uitkomst van de zaak. Ik denk toch dat de voornaamste taak van een advocaat is om waar mogelijk zaken te regelen. Oplossingen te treffen. Dan moet je soms procederen. Maar de snelle oplossing is toch voor iedereen het fijnst, meestal. En dat is eigenlijk toch wel een beetje mijn stijl.
0: Het boek is nu uit, De Vrolijke Advocaat van Lex de Jager. En alles is ook waar gebeurd wat er in het boek staat. Alleen heb je soms natuurlijk wat namen aangepast. Want dat kan niet anders natuurlijk.
1: Ja, een klein stukje romantisering zit er ook wel in, hoor. Ik bedoel, ik heb het een klein beetje aangedikt, maar in de kern van de zaak is alles echt gebeurd. Ja.
0: Dan kom ik toch wel bij jouw voetbalclub Telstar uit. Want daar is een bizar verhaal over de nitraatbommen. Wat is dat? Wat zit daar achter, Lex?
1: Ja, dat is inderdaad... Ik ben ooit naar de tuchtcommissie gemoet omdat er vuurwerk was afgestoken bij het Telstra met die zogenaamde nitraatbommen. En daar krijg ik zelfs een enorme boete voor. Dus dat hebben we voor laten komen. En toen heb ik tijdens mijn pleidooi eigenlijk die nitraatbommen overal vandaan gehaald. Uit mijn schoenen, onder mijn oksels, uit mijn broekzak. Om te laten zien dat die ook heel makkelijk konden worden meegesmokkeld.
2: Ja.
1: Nou, we kregen een vrijspraak. En bij het weggaan uit Zeist door de bossen vond een van de... de functionarissen het nodig om eigenlijk die nitraatbommen alsnog af te laten gaan daar in de bossen. Dat heeft niet tot schade geleid, maar we moesten wel heel erg hard wegrennen. En volgens mij is dat ook niet helemaal hoe het hoort.
2: Nee. Nou, dat boek dat ligt nu dus in de boekhandel. En dan kom ik ook meteen op de cover, de voorkant van het boek. Want daar hang jij hoog in de lucht aan een touw aan een helikopter. En daar zit ook een mooi verhaaltje aan vast, toch?
1: Ja, dat was de klant die te laat kwam bij de rechtbank. En ik belde op en toen was er een hoop herrie en lawaai. En het bleek dat die klant uiteindelijk met de helikopter naar de rechtbank onderweg was.
2: Oh.
1: En die landde ongeveer 100 meter bij de rechtbank vandaan. dat deed niet erg goed bij de rechter. En dat was voor mij ook geen gemakkelijke middag. Maar opmerkelijk was het wel.
2: Nee. Maar wat bij mij een beetje blijft hangen, dat is wat je net vertelde over die bulldog-advocaten, dat de zaak geen goed doet. Waar heeft dat mee te maken eigenlijk? Want je zou toch ook denken als cliënt van, nou, ik moet die advocaat moet ik hebben, want die gaat vast goede resultaten behalen, want die zit er bovenop.
1: Nou ja, kijk, je moet als advocaat wel vechtlust hebben. Je moet ook wel een strijder zijn. Hè? En je moet ook, als het echt nodig is, het mes erin zetten en diep ook, om het maar even zo te zeggen. Maar als je in de rechtbank zo tekeer gaat, dan moet je even realiseren, tot wie is dat gericht? En het gaat uiteindelijk om de rechter. Die moet worden overgehaald. Niet je eigen cliënt, niet de wederpartij, maar de rechter. En bij rechters werkt dat gedrag in het algemeen toch heel veel irritatie. Dus het is uiteindelijk contraproductief. Het doet het goed bij de klant op de korte termijn. Maar op de iets langere termijn is het, doet het eigen zaak niet goed. Dus Amerikaanse toestanden, heftige gebaren in de rechtbank. Nou, het oogt leuk, maar het werkt niet.
2: Nee. Wat dat betreft is de advocatuur natuurlijk een beetje hetzelfde als het leven. Hè? Want zo'n rechter is natuurlijk ook een mens. Dus als je die gaat lopen irriteren met je gedrag, dan kan dat de zaak inderdaad geen goed doen.
1: Ja, klopt. En die gaat er uiteindelijk over. Ja. Niet de advocaten, niet de partijen. Die moet je overtuigen. Dus je moet toch een beetje in dat straatje gaan pleiten.
2: Ja. Tot slot nog even. Er is een mooie podcast van Royce de Vries. Waar jij ook in zat. Recht praten, de podcast. En dat gaat ook uitgebreid over het vak. En ik begrijp dat jij, Royce de Vries, ook het advocatenvak geleerd hebt in die afgelopen 40 jaar. Is dat waar?
1: Ja, hij heeft bij mij stage gelopen. En is daarna zijn eigen kantoor begonnen. Maar wij werken nog dagelijks met elkaar samen. Ja,
2: ja, en hij heeft ook een mooie quote voor je boek gemaakt, toch?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja.
2: Nou, leuk om je even aan de lijn te hebben gehad. We hoeven het niet over het wereldkampioenschap te hebben, want dat is voor ons afgelopen.
1: En, je kan beter naar het Telstra kijken, denk ik.
2: Ja, nou ja, inderdaad. Ik ga je heel veel succes wensen met je club. En gefeliciteerd met je boek, Lex.
1: Ja, dankjewel voor de aandacht.
2: Nog een mooie dag, hè.
1: Oké.

0: hebben, want dat is voor ons afgelopen.
1: En, ja, je kan beter naar Telstar kijken, denk ik.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Ik ga je heel veel succes wensen met je club. En gefeliciteerd met je boek, Lex.
1: Ja, dankjewel voor de aandacht.
0: Oh, nog een mooie dag, hè.
1: Oké.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet meer.
2: Ja, ik ga je meer keuze krijgen.
1: Als je meer keuze... Oh, je bent geweldig.
2: Ja, ik ben geweldig, hè. Dat komt vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel bestemd stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Oh, doe ze even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep.

Zo mooi klonk het ook op Concert at Sea, het festival in Zeeland dat ieder jaar wordt georganiseerd. Raccoon was dat. Goedemiddag, dit is Lunch Lekker met de allerbeste evergreens van de Everly Brothers bijvoorbeeld.

0: Ja, ik wacht altijd even op het vogeltje. Daar waren de Everly Brothers natuurlijk. On the Wings of a Nightingale. Slap uit de ogen, want de lunch is begonnen. We gaan naar het laatste nieuws met Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. De bestuurder van de auto die vannacht te water raakte in het Friese dorp Spanga was een minderjarige jongen, meldt de politie. Zelf overleefde hij het ongeluk, maar zijn 18-jarige bijrijder kwam om het leven. De minderjarige bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht en de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Vanaf morgen wordt tanken in Duitsland duurder. Nu kost de liter nog ongeveer 1,73 euro. Maar morgen verdwijnt de accijnskorting en komt er 17 cent bij. Omdat dat pas rond het middaguur gaat gebeuren, verwachten ze bij tankstations in Duitsland dat het morgenochtend nog flink druk kan worden.
0: Is het dan nog steeds goedkoper dan hier in Nederland?
1: Even rekenen hoor. Ja, nog net. Maar dat omrijden daarvoor, dat
0: dat slaat dan nergens.
1: Dan is je winst weg.
0: Ja, dat zou zonde zijn.
1: Van een spannende dag voor eindexamenleerlingen die hertentamen hebben gedaan. Zij horen vandaag of ze alsnog zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen. Nou, deze leerlingen in Middelburg hebben het goede nieuws al gehoord.
2: Gefeliciteerd allebei.
3: Ja, dank u wel.
2: Hoe voelt dat?
3: Ja, heel fijn, want je hebt 4 jaar netjes afgerond.
4: Ja, ik kijk er ook wel goed op terug, hoor. Ik heb een leuk jaar gehad met mijn vrienden. Dus,
2: Er staan hier volgens mij 2 relaxte jongeren voor me. Geen spanning.
4: Ik niet, maar mijn moeder vooral.
1: Ja, ze kunnen nu na de zomervakantie alsnog aan hun vervolgopleiding beginnen.
5: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, als je het ziet, dan geloof je je ogen bijna niet. Maar in Nijmegen is gisteravond een tekkel gered die op de nok van het dak van een woning stond. Hij had net genoeg ruimte om te blijven staan. Was volgens Omroep Gelderland via het zolderraam over de dakpannen naar boven gelopen. De brandweer heeft het baasje in een hoogwerker gezet en die langzaam naar die hond toe bewogen. Het baasje kon hem vastpakken en zo zijn beide uiteindelijk weer veilig beneden gekomen.
0: Heb je geen opname ervan?
1: Nee, ik heb me gek gezocht naar geluid, maar ik heb de foto wel, zoals je ze daar kunt zien.
0: Oh ja, ik zie
1: hij heeft
0: daar
1: net genoeg ruimte om precies op dat regeltje van het dak naast de schoorsteen daar te blijven staan.
0: Heb je natuurlijk, als je nu zit te luisteren, helemaal niks aan, maar ik zie nu dus een foto van een tekkel op een dak.
1: Ja.
0: Ja, op een heel klein regeltje.
1: Een heel klein regeltje.
0: Ja, je vindt meer wat voor een kat eigenlijk, hè, om dit te doen.
1: Ja, en wij dachten eerst nog van hoe komt hij daar? Misschien via de schoorsteen naar boven geklommen. Want tekkels zijn gefokt blijkbaar om konijnenhollen in te duiken en daar uit te graven. Maar ja, hij is dus via het zolderraam gewoon naar boven geklommen. Ik zie daar ook nog zonnepanelen liggen, dus ik vind het heel knap.
0: Ja, inderdaad, ja. Nou, goed, tot zover de foto, want daar hebben de mensen thuis helemaal niets aan.
1: Er was alleen maar voetbalnieuws vandaag.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Buiten is het bewolkt met ook wat zon en het waait nauwelijks. Het is 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Morgen geregeld zon, kans op een enkele bui, vooral in het noorden. En aan de temperatuur verandert weinig.
0: Dankjewel, Caroline. Zijn we lekker bijgepraat.

0: Misschien een maandje te laat, maar dat is niet zo. Daar ging het liedje helemaal niet over. De dubbeldekker quiz gaan we zo meteen weer spelen. Je hoort twee keer een fragment van Rhinestone Cowboy. Een beroemd nummer natuurlijk. Maar wie was er het eerst mee?
1: 1. Like a Rhinestone Cowboy.
0: Glen Campbell. Dat was dubbeldekker 1.
1: 2. Like a Rhinestone Cowboy.
0: Hey, dit is Larry Weiss. Maar wie was er nou eerder? Is het dubbeldekker 1 Glen Campbell? Of toch dubbeldekker 2 Larry Weiss? Jullie mogen het zeggen. Niet allemaal tegelijk, want we kunnen natuurlijk maar één kandidaat selecteren zometeen voor de quiz. Die krijgt dan 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed, dan wil je de lunch lekker kaasschaaf. Dus dubbeldekker 1 voor Glen Campbell met de Rhinestone Cowboy. Of dubbeldekker 2 Larry Weiss. Laat het ons weten via de NPO Luister-app.

0: muziek wordt er gemaakt in Nederland. Dit is Nona en haar nieuwe single What A Way To Die. In september gaat ze weer optreden en komt ze langs de Nederlandse clubs. Dit komt op het album te staan, Letters To My Habits. Die is inmiddels al uitgekomen trouwens. En daar is Theo uit Den Haag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Zo, ben je wakker gebleven vannacht of vroeg opgestaan?
1: Ja, helaas ben ik wakker gebleven.
0: Helaas? Wat dan?
1: Ja.
0: Nou, omdat het is afgelopen.
1: Het was niet om aan te zien.
0: Nou, die mening deel ik dan wel met je, ja.
1: Ze hebben het verdiend verloren.
0: Ja, nee, zeker. Terecht uitgeschakeld. Dus, maar je had dan een half uur al... Ja, misschien zien wij dan te veel voetbal. Maar na een half uur dacht ik, dit gaat hem niet worden.
1: Nee, dit was echt tragisch, dit. Maar ja.
0: En toen was ik nog heel erg blij, want ik denk, ja, uit het niets kom je dan toch nog op een voorsprong.
1: Ja, nou ja, ik was eigenlijk begin vanavond al een beetje gelukkig. Ik denk, hé, die Duitsers leggen eruit. Maar ja, dan gaan wij ook, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, je moet nooit, over afroepen. Een beetje blij zijn dat de Duitsers eruit liggen. Dan ben je zelf ook weg.
1: Ja.
0: Nou, Theo, ik hoop dat met de quiz wel wat beter gaat dan dat. Of wilde je nog een analyse geven? Dan wacht ik dat even af.
1: Nee, ook alles goed.
0: Oké, mooi zo. Nou, dan laten we het begin beginnen dan. Glenn Campbell of Larry Wise. Wie was er het eerst met de Rhinestone Cowboy?
1: Nummertje 2, Wise.
0: Ja, een jaartje eerder. En daarna heeft Glenn Campbell het ook opgenomen. Je hebt de Omroep Max sok al gewonnen.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, draag ze met trots. Met een mooi oranje logootje erop. Loop je niet mee verschut, hoor.
1: Nee, ik weet het.
0: Welke cowboy bracht in 1965 het nummer Het Spel Kaarten uit?
1: Gerard de Vries.
0: Cowboy Gerard? Ja, Gerard de Vries. Vraag 2. Wat is de naam van het paard van Lucky Luck? Is dat Salinero, Marengo of Jolly Jumper?
1: Jolly Jumper.
0: Salinero was natuurlijk Ankie van Gunsven. En Marengo, Napoleon.
1: Ja, Jolly Jumper, ja, klopt.
0: Gisteren is bekendgemaakt dat in februari 2030... het schaatstoernooi van de Olympische Winterspelen... in Tialf in Heerenveen gaat plaatsvinden.
1: Ja.
0: In welk jaar werden de Olympische Zomerspelen in Amsterdam gehouden?
1: 1923.
0: Ah, wat jammer. Net niet goed, het is 1928.
1: Oh ja.
0: Nou, net geen kaasschaaf, maar wel de sokken. En natuurlijk ook jouw favoriete versie van de Rhinestone Cowboy. Die gaan we nu op de radio laten horen, maar zeg het maar.
1: Oh, hartstikke goed, joh. We gaan luisteren.
0: Ja, maar welke wordt het?
1: Rhinestone Cowboy,
0: nummer 1,
1: weet
0: hij. Nou... Ja, het is natuurlijk... Je moet even gaan liggen nog, Theo. Even bijslapen. Die nummer 1 is van Glenn Campbell. Die wil je toch horen?
1: Ja, die wil ik horen.
0: Oké. Mooie dag nog, hè. Leuk dat je meedeed.
1: Oké, doei.

vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven en neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
14: Goedemiddag, Daniel. Bij een bedrijf in Genemuiden bij Zwolle is een gevaarlijke stof vrijgekomen. 14 mensen zijn onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Het zijn bijna allemaal medewerkers van het bedrijf. Het is niet bekend om welke stof het gaat, zegt de veiligheidsregio IJsseland.
15: Daar zekerheid van te hebben, maar we hebben het eigenlijk niet goed kunnen achterhalen. We hopen dat misschien de bloeduitslagen van de mensen die in het ziekenhuis zijn gebracht nog duidelijkheid geeft. Maar wordt gedacht aan CO of H2S? Of misschien een combinatie van?
14: Het kunnen ook andere stoffen zijn, want die stof kan vrij door een drooggekookte accu van een heftruck. De RIVM vreest dat steeds meer problemen de komende 10 jaar zich zullen opstapelen en een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid. Naast de klimaatverandering baart ook de afnemende invloed van de Wereldgezondheidsorganisatie de deskundigen zorgen. Doordat de VS zich uit de WHO heeft teruggetrokken, heeft de organisatie veel minder te besteden en daardoor veel minder slagkracht. Verder zijn er steeds meer bacteriën en virussen ongevoelig geworden voor medicijnen. En dat alles bij elkaar kan een nieuwe crisis veroorzaken, waarschuwt het RIVM. Klanten van het Nederlandse crypto-platform Knaken zijn waarschijnlijk hun geld kwijt. Er is een faillissement aangevraagd, zegt de economieredacteur Bart van der Heijden.
16: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
14: Het bedrijf voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. De Fiat bekijkt of Knaken ook strafbare feiten heeft gepleegd. En de explosie in een appartementengebouw in Monaco van gisteravond was volgens justitie in het Prinsdom een gerichte aanslag. De bom ging gisteravond af in de lobby van het gebouw. Een echtpaar en een kind van 13 raakten gewond. De man is volgens Franse media een steenrijke zakenman uit Oekraïne. De man die de bom achterliet is waarschijnlijk naar Frankrijk gevlucht. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Het is 21 graden aan zee tot 26 in Limburg. Morgen flink wat zon en misschien een enkele bui bij zo'n 23 graden.
2: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Collins and You Can't Hurry Love. Ja, eigenlijk is dit ook wel een evergreen. Terwijl de originele evergreen natuurlijk van de Supremes is. Uit de jaren 60. Nou, van harte welkom bij de lunchtafel van NPO Radio 5. Zijn we weer, hoor. Eet smakelijk allemaal. Zometeen hebben wij Samantha Steenwijk hier in onze lunchtafel. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht. Je weet niet wat je mist. Komt ze zo alles over vertellen.
1: De beleggingstips.
0: En die hebben we ook weer. En die, ja, die heeft alles met muziek te maken. We hebben 30 juni op de kalender. Dat is de geboortedag van André Hazes. Hij zou vandaag 75 jaar oud zijn geworden. En wij dachten dat is wel een mooie reden om aan jullie te vragen. Wat is nu het allerbeste liedje van André Hazes? Genoeg te kiezen. En ik zou in mijn hoofd wel alvast een rijtje kunnen maken wie de penalties moet. Nee, welke liedjes dat precies zijn. Maar welk nummer van André Hazes is dat wat jou betreft? Ik hoor het heel graag. Je kunt je suggestie doorsturen naar de NPO Luister-app.

0: Tavares was dat en Don't Take Away The Music. Hier hoor je echt de beste muziek. Daarvoor Scott McKenzie. San Francisco uit 1967. Ook een echte evergreen. Zojuist binnengekomen. Wat een gezelligheid. Samantha Steenwijk.
1: Morgen.
0: Morgen. Ben je wakker gebleven?
1: Ja, ik ben wakker gebleven. Ja, ja, ik heb er spijt van.
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk. Ik had nu wel lekker uitgerust hier willen zitten. Nu zit ik hier met een kater en ik ben moe. Maar ik ben wel blij dat ik jou weer zie.
0: Ja, maar we houden elkaar even wakker, toch?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, nee, maar je moet niet geen spijt hebben als er verloren wordt.
1: Nou, ja, maar de manier waarop. Jeetje, mina, wat zonde. Ja, ik heb geen verstand van voetbal, maar ja. Je zou toch zeggen, als je hem in ieder geval binnen de latten schiet... en de keeper haalt hem eruit, dan heb je in ieder geval een goede kans gehad.
0: Ik moet nog wel even vertellen dat jij samen met Bas Nijhuis, de scheidsrechter... altijd voorspellingen deed voor de oranje wedstrijden. Wat hadden jullie bedacht?
1: Nou, ik zei eerst 1-0 en daarna heb ik 2-0 gezegd. Maar goed, dat was allebei niet goed.
0: Nee, en wat had Bas?
1: Dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet.
1: Nee, ik heb geen flauw... Wat heeft hij... Weet jij dat
0: wel? Dat weet ik niet. Ik vraag het aan jou.
1: Nee. Ik heb geen flauw idee.
0: Jij bent echt toch wel een beetje een sportvrouw. Want je volgt altijd al die sportwedstrijden.
1: Ja, ik hou wel van sport kijken, inderdaad.
0: Ja, toch?
1: Ja, superleuk. Formule 1 natuurlijk vooral, ja.
0: Zit je helemaal bovenop. Je hebt zelfs Fernando Alonso ooit...
1: Ontmoet.
0: Waar was dat?
1: 3 weken geleden.
0: Waar was dat?
1: Nou, ja, wij waren bij vrienden op een boot in de haven in Monaco. En ja, het kan wel eens slechter natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ik kies mijn vrienden ook uit.
0: Zijn het vrienden met een boot of boot
1: ja,
0: met vrienden?
1: Ja, het zijn vrienden met een boot inderdaad. Ja. En die lagen daar. En 2 boten naast ons lag de boot van Aston Martin. Ze hebben natuurlijk al, elk team heeft zijn eigen boot daar. En toen zei ik nog van jeetje, als dan straks ineens die Alonso hier op die boot komt, dat zou het zijn. Nou, en verdomd, ik lag de zon op het voordek. En ineens komt iemand, Alonso, die is er. Dus ik schiet een jurkje aan mijn haar nog in de klit. Ik weet allemaal niet hoe ik eruit zag. Rennen naar die Fernando Alonso. En vlak voordat die bootje opstapte om weer weg te gaan, had ik hem te pakken. Ja, ik vond dat toch wel een dingetje. Daar ben ik echt een groepie.
0: En toen, wat zei hij? Wat zei hij?
1: Hola, senor.
0: Hola, senor.
1: Nee, señorita, zegt hij dan, hè. Ja? Ja, nee, ik zei alleen Fernando. En toen stopte hij gelukkig. En het heeft gewoon een selfie gemaakt.
0: Fotootje gemaakt.
1: Ja, ik vond het wel te gek.
0: Ja.
1: En ik was afgelopen weekend toevallig weer in Spanje. Want ik moest daar zingen. En ik lig daar op het strand. En er was zo'n bediende. En die jongen was een beetje chagrijnig. Ik zeg, kom eens hier naartoe. Ik zeg, ben je van Spanje? Ja, ik ben van Spanje. Ik zeg, kijk hier eens naar. Nou, die heeft het hele weekend mij niet meer bediend. Die was hartstikke boos. Die wilde dat zelf ook wel heel graag. Dus het heeft niet geholpen.
0: Ja, maar je vindt het leuk, sport.
1: Ja, ik hou van sport.
0: En de paardensport, hoe is het daarmee? Want je bent ook gek van paarden.
1: Ook, ja, dat gaat, ja absoluut. Ja, dat gaat ook best goed in Nederland. Op internationaal niveau bedoel je.
0: Ja, maar rij jij ook wedstrijden, wilde ik eigenlijk.
1: Nee, ja, ik doe wel shows op mijn paard. En dan zing ik live op mijn paard. Dat vind ik hartstikke leuk. En dan kom ik gelukkig met al mijn mazzel ook op de hele grote evenementen, zoals Jumping Amsterdam of Indoor Brabant. Echt de grote shows in Nederland.
0: Oh ja.
1: De grote wedstrijden. Dan zijn wij het pauzenummer in de wereldkampioenschap dressuur. Ik noem maar wat.
0: En dan kom jij met een paard, kom jij die ring in?
1: Ja, en dan doe ik een act van, het is elke keer verschillend, maar van ongeveer 1 minuut of 10. En dan zing ik live op mijn paard en dan doe ik alles. Stappen, draven, galopperen en allemaal kunstjes.
0: Oh, goed.
1: Stijgeren, liggen, knielen.
0: Maar wat zing je dan?
1: Ja, nou, we hebben nu een hele Nederlandse show. Ja.
0: Ik ben wel heel benieuwd wat je dat ziet.
1: We hebben nu een hele Nederlandse show, maar dat is natuurlijk echt maatwerk. Want je kan natuurlijk niet elk liedje galopperen en zingen.
0: Nee.
1: Sommige liedjes lenen zich daar niet voor, maar die lenen zich weer wel voor een galop. Dus dat is helemaal een in elkaar gezette show. Maar ik doe dus nu een Nederlandstalige show waar Rood onder andere in zit, van Marco Bassato. De Zee van Treintje Oosthuis zit erin. Hoe het Dans zit erin, van Armin van Buuren en Davina Michel. En Marco natuurlijk. Ja, en dat is een soort medley geworden met heel veel explosie eigenlijk. En dan weer een momentje van stilte, van rust. En dan laat ik het paard weer liggen, dan wordt het heel mooi. En op het eind, dan eindigen we natuurlijk knallend.
0: Wat goed.
1: En ja, dat is superleuk.
0: En het paard vindt het ook leuk.
1: Ja, dat denk ik wel. Hij doet nog steeds zijn best.
0: Ja, maar dat hoor ik wel eens van mensen.
1: Nee, je ziet het aan een paard. Ja. Als je echt in de paarden zit, dan zie je aan een paard wanneer hij het leuk vindt of wanneer hij het niet leuk vindt.
0: Ja.
1: En die van mij, die groeit 3 meter als hij een showring binnenkomt. En hoe harder je applaus geeft, hoe beter hij zijn best gaat doen.
0: En jij hebt al jaren hetzelfde paard. Volgens mij is het Rota.
1: Nee,
0: oh,
1: Rota?
0: Dat dacht ik.
1: Nee, ik heb 8 paarden, maar er heet er niet 1 Rota.
0: Er staat hier dat er in maart een veulentje is geboren van haar Mary Rota.
1: Nee, Rita.
0: Oh, Rita.
1: Ja, Rita heet die Mary. Ja, die naam heb ik niet verzonnen.
0: Oh.
1: Maar de naam van het veulentje wel, en dat is Hazes.
0: Oh.
1: Het veulentje heet Hazes.
0: Oh, wat nou. En vandaag is de dag.
1: De verjaardag van André Hazes, inderdaad.
0: We zijn ook op zoek naar het beste liedje van André Hazes. Welk is dat voor jou?
1: Oh, ja, ik leef mijn eigen leven. Heb ik natuurlijk zelf het meeste daar heb ik mijn eigen verhaal bij. En daar ben ik natuurlijk nog steeds dankbaar voor dat dat liedje überhaupt bestaat. Want anders was mijn carrière misschien ook wel heel anders gegaan.
0: Dat is waar, ja.
1: Dus ik zou zeggen, ik leef mijn eigen leven.
0: Oké. Ik ga eerst even iets anders draaien. Een liedje dat je samen met Wesley Bronkhorst hebt gemaakt, nog niet zo lang geleden.
1: Nee, inderdaad. Een maand of 2, 3 geleden.
0: Nou, dat gaat ook bij jou, hè?
1: Ja, we moeten gast erop. Ja, gast erop. Ik ben helemaal hip tegenwoordig.
0: Goed zo. Samantha Steenwijk met Wesley Bronkhorst in mijn armen.

0: Rod Stewart en Hot Legs, dat gaat dan om de benen.
1: Gaat over mij?
0: Nee.
1: Oh.
0: Dat gaat over Rita.
1: Oh.
0: Want een paard heeft benen, toch?
1: Ja, dat is waar.
0: Je mag nooit zeggen dat een paard poten heeft.
1: Nee, maar ik zeg het ook wel eens, hoor.
0: Ik vind ze hele grote beesten, zijn het, hè, van dichtbij.
1: Ja, ze zijn wel groot, inderdaad. Ja, ja, ik heb eentje van, ja, die is 1,72 meter. En dat is dan schofthoogte, hè. Dus dat is onderaan de hals. Daar zit zo'n knobbel en die is dan 1,72 meter. Daar moet je dan op.
0: Maar jij kan het toch heel goed, Samantha? Je kan toch heel goed paardrijden?
1: Nou, heel goed. Ik ben geen prof. Maar ik ben wel gedreven in mijn hobby. Dus,
0: je bent echt een Amazone.
1: Ik doe wel mijn best.
0: Ja. Samantha Steenwerk bij ons vandaag. En we gaan zo meteen naar je nieuwe single luisteren. Je weet niet wat je mist. Maar eerst nog eventjes terug naar Monaco. Want daar was jij met jouw vrouw Daisy.
1: Ja.
0: En jullie zijn al flink wat jaren bij elkaar.
1: Klopt inderdaad, ja. 20 jaar. Dit jaar 20 jaar.
0: Ja, en jullie zijn getrouwd ook officieel, toch?
1: 12,5 jaar, ook dit jaar. En ja, het is één jubileum.
0: Dat moet gevierd worden, toch? Of heb je dat al gedaan in Monaco eigenlijk?
1: Ja, we vieren het al het hele jaar. Ja. Het is best een leuk jaar tot nu toe eigenlijk.
0: En wat doe je voor leuke dingen dan?
1: Nee, we zijn niet aan Monaco geweest. Maar dat was natuurlijk echt wel een feestje. Maar niet dat we per se dat gaan doen. Maar we zijn nog aan het kijken om eind van het jaar misschien een feestje te geven.
0: Okay.
1: Dat vind ik wel leuk. Je moet het niet ongemerkt voorbij laten gaan. En we worden ook nog een keer allebei 40 dit jaar. Ik ben net 40 geworden. Dus het is het jaar van het jubileum.
0: Ja, leuk.
1: Ik wil dat eigenlijk doen met de finale van het WK, maar dat doe ik toch maar niet.
0: Nee, dus laat dat maar even over. Daar gaan we het niet meer over hebben. Ja, goed. Je was laatst ook nog in een televisieprogramma actief. Je hebt in heel veel programma's wel gezeten, hè? Door de jaren heen.
1: Ja, klopt.
0: Het mooiste vond ik wel dat. Ja, die tijd was natuurlijk onvergetelijk. Toen was ze muziekexpert bij RTL Boulevard. Ben je ook nog een tijdje?
1: Oh ja. Ik heb nooit een muziekexpert genoemd.
0: Nee, heb jij zelf nooit gezegd?
1: Nee, zo, dat heb ik ook nooit eronder laten zetten.
0: Dat stond er wel onder op mijn televisie.
1: Nee, dat stond zangeres.
0: Nee, er stond bij mij Samantha Steenwijk, muziekexpert.

0: Toen dacht ik, nou, dat is toch een zangeres.
1: Dat kan niet. Ja, dat kan niet.
0: Ik had 4K-beelden. Ik weet niet of
1: het. Is dat het? Nee, ik zei altijd, wie is nou een muziekexpert?
0: Jij wilde dat toch niet meer doen, heb je mij toen verteld. Jij vond het eigenlijk toch niet meer zo leuk.
1: Nee, ja, ik vond het niet leuk, omdat het heel vaak kritisch gaat tegenover collega's.
0: Ja.
1: Zeg maar. En dat vond ik, daar had ik een beetje moeite mee. Want ik ben niet zo. Iedereen doet heel erg zijn best. En ik weet hoe iedereen zijn best doet om een manier te scoren. En dan denk ik, ja, wie zijn wij of iemand anders om dat af te branden? Want je weet nooit hoe een liedje loopt. Dus dat was gewoon niks voor mij. Nee. En de coronatijd was ook weer voorbij, dus ik had het weer druk genoeg met zingen. Dus dat,
0: ik kon gewoon weer overal gaan optreden natuurlijk. Ja. Jij bent natuurlijk gewoon zangeres.
1: In the end wel, ja.
0: En al heel erg lang natuurlijk.
1: Ja, ook heel lang. Ja, vanaf mijn 16e. Nou ja, ik ben nu 26, dus dat is 10 jaar. Nee, ik ben 40.
0: Het is voorbij gevlogen, hè?
1: Het is voorbij gevlogen, die 10 jaar.
0: Nee, maar je hebt wel een bestendige carrière. Je bent al best wel lang bezig.
1: Ja, ja.
0: Er is nu een nieuwe tijd aangebroken, heb ik het idee.
1: Ja, zo voelt het voor mij ook inderdaad, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik heb echt een superleuk team om me heen waar ik aan kan hangen. Dat vind ik lekker. Ik heb heel vaak beslissingen zelf moeten nemen. Maar dat kan je niet altijd goed. Dat is gewoon zo.
0: Maar ik vond dat Daisy, jouw vrouw, altijd ook wel goede beslissingen nam.
1: Vond je?
0: Ja, vaak wel. Vaak
1: heb je nooit op de bank gezeten bij ons thuis?
0: Nee, dat niet. Dat niet. Maar.
1: Nee, schrapje.
0: Nee, zakelijk toch wel. Zeker die keek wel een beetje met je mee.
1: Absoluut. Absoluut. Maar het is fijn dat je muzikaal ook een beetje gesteund wordt. Daar was ik heel lang naar op zoek. En dat team heb ik nu gevonden. Dus ik ben
0: Wie zit er daarin dan?
1: Nou, Ronald, daar zit hij daar in het hoekje. Ronald de Bas is erbij vandaag. De enige echte.
0: Maar ik bedoel, de muziek, de producers, schrijvers.
1: Oh, zo. Nou, we zijn met heel veel verschillende mensen bezig.
0: Ik kan geen liedjes schrijven, hoor.
1: Hij kan wel lekker managen. Dat
0: helemaal nooit meer in het.
1: We zijn met heel veel singer-songwriters bezig. Ik denk niet dat een liedje, en dat zie je ook eigenlijk de laatste jaren met de hits, die komen echt niet meer van één schrijfduo of schrijver individueel af. Het zijn heel veel verschillende mensen. Dus we zijn nu ook gewoon met heel veel verschillende mensen in de studio. De ene keer produceert die hem, de andere keer die. Het is maar net wat liedje nodig heeft. Dus in ieder geval met de gasten die er te doen. Daar zijn we mee aan het werk.
0: Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. En zometeen komt natuurlijk de nieuwe single voorbij. Je weet niet wat je mist. Die vind ik in ieder geval al heel goed geworden.
1: Dankjewel.
0: Blijf nog even lekker bij ons zitten aan onze lunchtafel. Zometeen ook nog het laatste nieuws natuurlijk. Want even wat de jongens ook weer binnengekomen. Dus even kijken wat er nog te melden is natuurlijk. Maar we gaan nu even terug. Nou, lang geleden. Dit is van Talabé. En een evergreen natuurlijk hier bij het

0: 1966 van Tellebees. Rescue me. Het is 2:30 geweest. Het laatste nieuws nu met Ewout. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Het heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. En na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. Vertrekkend premier Starmer van het Verenigd Koninkrijk heeft verhoging aangekondigd van de Britse defensiebegroting. De komende jaren gaat het om een investering van 350 miljard euro. Volgens Starmer genoeg om Rusland af te schrikken. Er wordt al langer aangedrongen op verhoging van het budget. Defensieminister Healey was zo ontevreden dat hij deze maand ontslag nam. Steeds meer mensen gebruiken AI, zelfs ook voor hun trouwerij. Bijna de helft van de Nederlanders laten huwelijksgeloften, die toch erg persoonlijk zijn, maken met behulp van kunstmatige intelligentie. Een huwelijksspecialist heeft er onderzoek naar laten doen en zegt dat vooral jonge mensen even aan bijvoorbeeld ChatGPT vragen wat ze voor het altaar tegen hun geliefde moeten zeggen.
0: Ja, ik wil, toch?
1: Ja, het lijkt me ook makkelijk. Hè? Ja,
0: dat hoef je niet op te zoeken, of wel? Het
1: enige wat je hoeft te antwoorden is ja.
0: Ja, dus,
2: ja. Ja, nee, kan ook. Ja, ik heb op tv gezien pas.
0: Het zou wel mooi zijn dat je gaat trouwen. Ja, dat
1: tv, ja.
0: Maar ChatGPT zei dat ik nee moest zeggen.
1: Ja. Ik ga nog even over voetbal hebben. Want,
0: leuk.
1: Ja, ja, leuk. Hè. Ook Duitsland ligt uit het WK voetbal. Net als Oranje moest de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann strafschoppen nemen om door te kunnen naar de volgende ronde. Maar het ging mis tegen Paraguay. Ja, Duitsers dropen na de wedstrijd teleurgesteld af naar huis.
3: Das Glück war halt nicht auf unserer Seite und jetzt heißt es nach Hause fahren, ne?
1: Ja, het geluk was niet aan onze zijde, zegt ze, dus maar naar huis. De Duitsers waren er behoorlijk chagrijnig over. Bemoedigende woorden van bondskanselier Merz schoten de lezers van Bild in ieder geval in het verkeerde keelgat. Hij waagde het om te zeggen dat het toch wel een mooie wedstrijd was.
0: Ja, ja.
1: Had hij niet moeten doen. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Het is 21 graden aan zee tot 26 in Limburg. Morgen flink wat zon, misschien een enkele bui en zo'n 23 graden.
0: Dankjewel, Ewa.

0: En zo waren we in de zomer van 1983. Toen was dit een hele grote hit. Ryan Paris en Dolce Vita.
1: De beleggingstips.
0: 75 jaar oud of jong zou hij vandaag zijn geworden. André Hazes. Op 30 juni 1951 werd hij geboren in de Gerardouwstraat in Amsterdam. Vlakbij de Albert Kuip. In de Pijp, zoals ze dat daar in Amsterdam noemen. En op 23 september 2004 overleed hij. En 4 dagen later waren zo'n bijna 50.000 mensen aanwezig in de Amsterdam Arena bij de afscheidsceremonie. Ja, dat is hoe dan ook toch een hele prachtige avond geworden die in ieders geheugen geschrift staat. Zijn muziek leeft voort en dat is maar goed ook. We zijn vandaag op zoek naar het beste liedje van André Hazes. Natuurlijk staat deze er al tussen.

0: de Hazes mogen wij zo meteen draaien als beleggingstip. Je mag je favoriet doorgeven. We kiezen er gewoon eentje. Er zijn genoeg nummers waar we uit kunnen kiezen natuurlijk. Vandaag bij ons Samantha Steenwijk. Even kijken of ik nog iets vergeten ben. Nou, nee. Ja, we gaan het natuurlijk ook hebben over je nieuwe single. En over het muziekteam.
1: Leuk, hè?
0: Maar dat zijn allemaal verschillende mensen, heb ik begrepen al.
1: Ja, zeg maar echt qua de creatieve invulling zijn het heel veel verschillende mensen.
0: Maar wie hebben dit dan gedaan?
1: Dit is gekomen van Gregor Kwak. Zo heet hij. Ja. Dat is wel heel erg leuk. Zijn vriendin was daarbij. En die is sinds kort is zij dus singer-songwriter. En zij werkt dus eigenlijk gewoon op het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Op de afdeling chirurgie. En die vindt dit heel erg leuk om te doen. En die was erbij. En die heeft zulke leuke dingen toegevoegd aan het liedje.
0: Oh ja?
1: Ja. En Bram Hogeboom heet hij. Ja, sorry. Ik zit gelijk Ronald aan te kijken, moet wel die namen goed zeggen. En met hetzelfde team, want ik ben zo blij met dit liedje, zit ik dus volgende week weer. Ik zeg, we moeten gelijk weer wat plannen. Maar het was zo leuk.
0: Er komen dus nog meer nummers aan van jou. Want
1: ja,
0: wat
1: komen
0: wat zijn je plan eigenlijk een beetje?
1: Nou, heel veel muziek. We zijn echt aan het focussen op muziek. Zoals we net al hadden over de coronatijd heb ik heel veel televisie gedaan. Wat ik heel erg leuk vind om te doen ook. Mm-hmm. Maar uiteindelijk ben ik wel zangeres. En moet ik natuurlijk wel muzikaal... Dat moet mijn prioriteit zijn. Dus.
0: Ja, en als je dan toch meedoet op televisie, dan moet je misschien wat je deed onmogelijke duetten.
1: Ja, dat was leuk, hè?
0: Dat vond ik wel leuk. Nou.
1: Ja, dat was met Tina Turner heb ik daar een duet gedaan. Ja. Ja, dat was bijzonder, inderdaad. Ik weet niet of er nog een tweede seizoen van komt.
0: Nee, maar dat zou dan wel leuk zijn, want dat gaat ook echt over muziek.
1: Dat gaat inderdaad over muziek, ja. En dat is ook voor jezelf ook wel bijzonder natuurlijk om te zien. Ik was toen bij dat concert van Tina Turner, wat we gebruikt hebben in dit televisieprogramma. Daar was ik letterlijk in de zaal die avond. En nu stond ik met haar op het podium, allemaal natuurlijk. Ja, dat is niet eens AI, want ze doen het natuurlijk op een hele andere manier. Tegenwoordig gaat dat ook alweer veel makkelijker. Maar ja, zo heb ik nog wel 30 onmogelijke duetten die ik zou willen zingen.
0: Ja?
1: Absoluut.
0: Is Tina Turner wel een van jouw voorbeelden eigenlijk?
1: Ja, is mijn held.
0: Ja?
1: Ja, dat is echt... Ik heb ook een paar collectors items van haar thuis. Hè, met een echt gouden plaat met een handtekening erop. En een replica van haar ring die ze ooit verkocht. Allemaal dat soort dingetjes. Ik heb altijd, als ik dan aan het optreden ben en het is echt heel erg druk... en ik denk, jeetje, waar moet ik nu de energie vandaan halen? Zet ik één liedje van Tina Turner op en dan ben ik er weer.
0: Ja, dat
1: ik heb maar
0: ik
1: één liedje nodig.
0: Ja, vooral live is zij natuurlijk wel zijn sensatie.
1: Ja, dat is bizar, joh. En vorig jaar ben ik... dat trouwens was ook het EK-voetbal toen voor dames. Dat was in Zwitserland, daar ben ik naartoe geweest.
0: Heb jij nog een nummer opgenomen voor het Nederlands elftal?
1: Ik heb het liedje inderdaad, maar Tina Turner woonde in Zwitserland. Dus toen ben ik daar naartoe geweest. Ik wilde heel graag gewoon een keer in de buurt van het huis zijn. Ben ik daar geweest, er is gewoon helemaal niks daar zo. Er is een poort en er liggen geen bloemen en daar staat geen naambordje en er is gewoon niks. Het is dat ik weet dat het dat huis is, maar...
0: Stond je niet bij het verkeerde huis? Valt me wel een beetje
1: was Ramazzotti.
0: Je bent in Monaco op een boot en je gaat naar Fernando Alonso toe. En nu ben je in Zwitserland in het huis van...
1: Van Tina Turner. Ja, ik wilde daar gewoon een keer in de buurt
0: zijn. Maar dat snap ik eigenlijk wel, dat je groot voorbeeld is.
1: Ja, maar ik denk dat er meer te halen is dan in Amerika in waar ze echt geboren is. Daar is ik weet dat het schooltje waar zij op heeft gezeten vroeger, dat gekocht is door haar. En dat is uiteindelijk ergens anders neergezet, maar daar kan je naartoe. Ze is een soort bedevaartsoord geworden. Maar in Zwitserland zie je weinig Tina Turner.
0: Je weet niet wat je mis is geproduceerd door John Deerne. Natuurlijk ook een begenadigde producer. Het is meer echt wel popmuziek ben je nu een beetje aan het maken over.
1: Nou, ja, het is een beetje... Tegenwoordig mag dat, hè. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik vind het een beetje de René Vroeger uit de 90's. Die had allemaal een beetje die disco-vibes-achtige liedjes. En dat is weer helemaal terug. Maar dan Nederlandstalig. En ik vind dat zelf de allerleukste muziek die er is.
0: Dus, dat past ook wel goed bij je.
1: Dankjewel.
0: Ja,
1: ja als het dan nu ook mag, deze tijd, dan moeten we het er ook maar vol van nemen.
0: Alles mag, net of jij daar iets van hebt aangetrokken ooit.
1: Nee, dat is wel waar.
0: Wat het niet mag eigenlijk. Ja, hier schrik ik ook weer een beetje van.
1: Dan klopt ook wel weer, maar zeg dat nou niet op de radio hardop. Waarom doe je dat nou?
0: Optredens komen er ook natuurlijk weer aan. Van Samantha Steenwijk. Niet alleen met het paard dat je bij die grote sportwedstrijden bent.
1: Nee.
0: Maar je bent ook volgens mij volgende week in Zwolle. Kom je ook weer op televisie zingen? Want dat is muziekfeest op het plein.
1: Ja, inderdaad. Ja, heb ik ook heel veel zin in.
0: En de jaarbeurs in Utrecht, wat gaat daar gebeuren?
1: Ook, geen flauw idee. Nou, het is echt heel erg. Ik kom net uit Spanje, joh. Ik heb nog niet eens gekeken wat ik volgende week ga doen.
0: Utrechtse zomerspektakel.
1: Ja, dat ga ik wel doen, dat weet ik.
0: Ja, natuurlijk alleen in je agenda staan dat je naar mij toe moest.
1: dat vind ik heel belangrijk.
0: Vanaf daar zie ik het wel weer, dacht je.
1: Nee, ja, superveel. Sowieso leuk. Allemaal leuke festivals van de zomer. Dus ja, ik heb er zin in. Ik ben vol energie. Helemaal 100%.
0: Goed zo. Nou, dat kunnen we ook wel horen. Ook op je nieuwe single.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er weer was, Samantha.
1: Ja, ik vond het ook gezellig. Altijd, veel te kort weer.
0: Ja, altijd gezellig dat je even loskomt.
1: Dankjewel.
0: Je weet niet wat je mist. We gaan het niet over voetbal hebben.
1: Nee, niet meer.
0: Nee, niet meer.
1: Oh,
0: Samantha Steenwijk, hier is ze met haar nieuwe single.

Samantha Steenwijk, je weet niet wat je mist. Heel veel goede reacties komen erbij. Nee, het is een heel leuk liedje geworden. Die ga je vaker horen. Wat je ook vaker hoort in dit programma. Iedere dinsdag

voegen weer een liedje toe en we gaan terug naar 1957. In dat jaar nam de 16-jarige Maurice Williams een nummer voor het eerst op met zijn band, de Gladiolas. Elvis nam het nooit op in de studio, maar hij zong het wel verschillende keren tijdens zijn concert. En dat deed hij dan tussen 1975 en 1977. Een live versie, opgenomen op 24 april 1977, verscheen in datzelfde jaar op Elvis' zijn laatst uitgebrachte album Moody Blue. Vanaf vandaag, nieuw in de Elvis Encyclopedie. Daar is hij met Little Darling. Little Darling.

0: Radio. Magical Mystery Morning was dat.
1: De beleggingstips.
0: We gaan naar een van de allerbeste liedjes van André Hazes. En ik heb aan de telefoon even kijken hoor. Marlies is dat, uit Loen aan de Vecht.
2: Ja, hallo. Goedemiddag, Daniel.
0: Hoe is het met je, Marlies?
2: Ja, heel goed.
0: Goed zo. Fijn om te horen. Je bent wel een beetje een liefhebber van de muziek van André Hazes, hè?
2: Ik vind dat niet alles, maar zeker wel een paar liedjes heel leuk. Ja.
0: Nou, en een van de leukste hebben we uitgezocht. En jij mag hem aankondigen als je dat leuk vindt, tenminste ook.
2: Nou, dat is natuurlijk superleuk. Nou. En gaan we dat doen?
0: Ja, doe maar. Ja. Nou, je mag ook een hand opnemen, dan wacht ik eventjes. Ik weet niet welke hoek je gaat nemen, maar dan gaan we even opzij.
2: Nee, ja. De leukste van André Hazes. Ja, toch. Bloed, zweet en tranen.

0: Reclame Max.
1: Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Geworden in het open huis. En we zitten toch wel een beetje gek in deze dag natuurlijk. Voor sommige mensen was het 11 uur geleden wakker worden. Ik heb gewoon doorgeslapen. Jij, Ewout?
15: Ja, ik heb gewoon doorgeslapen.
14: Ja, ik ben wel om 17:30 met het gezin even gaan kijken, uitgesteld. Nou, dat was leuk.
15: Ja. Ja, ik heb ik ook niet gedaan.
14: Heb je ook niet gedaan? Weet je al wel de uitslag?
15: Ja. Okay, ik werd vanochtend wakker en toen keek ik op mijn telefoon en dacht ik, oké.
14: Dat was het.
15: Jammer.
14: Met dank aan de collega's. Maar nu het huidige nieuws. Dank je. Ja,
15: precies. Het Openbaar Ministerie eist 8 weken celstraf tegen de man die wordt verdacht van het doodrijden van Tamar van 14. 6 jaar geleden werd het meisje doodgevonden langs de weg in Marken, Noord-Holland. De bestuurder was doorgereden en kreeg daarna alleen een boete van €1.500. De ouders waren er woest over en dwongen alsnog een rechtszaak af. De moeder van Tamar kwam net aan het woord.
16: Een onderzoek dat een waarheid leek te vertellen, maar waarbij ik nog altijd het gevoel heb dat het noodzakelijke vervolgonderzoek onvoldoende is geweest. Ik heb 6 jaar moeten vechten. Mijn hoop op antwoorden, dat onderzoek is vervlogen. Mijn hoop is nu gevestigd op deze strafzitting.
15: Het aantal extremisten in Duitsland blijft maar toenemen, zegt de Duitse inlichtingendienst. Volgens de dienst is vooral extreem rechts bezig met een opmars en komt dat door sociale media. Correspondent Gien Balduk.
17: De dienst zegt dat vooral jongeren daar in korte tijd radicaliseren. Dat zij daar een zorgwekkende online fancultuur zien rond rechtsextremistische geweldplegers, waarbij ook echt geweld wordt goed gepraat. Die trend zien ze ook bij islamitisch extremisme, schrijft de dienst ook nog. En daar zien ze ook veel geweldplegers jonger dan 14 jaar zijn, waardoor ze ook strafrechtelijk niet te vervolgen zijn.
15: Het RIVM vreest dat er binnen 10 jaar een zogeheten polycrisis kan ontstaan. Dat gebeurt als meerdere gezondheidsdreigingen tegelijk optreden en elkaar versterken. Bijvoorbeeld doordat steeds meer bacteriën en virussen niet meer op medicijnen reageren. En dat is niet alles.
18: De laatste jaren zien we dat daar een aantal nieuwe grote dreigingen bijgekomen is. Bijvoorbeeld de toename van des- en misinformatie en de toenemende druk op internationale samenwerking. En we zien dat die combinatie van die dreigingen, dat eigenlijk een grote dreiging met zich meebrengt voor de Nederlandse volksgezondheid.
15: Volgens het RIVM is het belangrijk dat er binnen de overheid meer wordt samengewerkt om de problemen tegen te gaan. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd. Dat zegt adviesorganisatie BDO. In die nieuwe regels mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. En veel ZZP'ers besloten daarom de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Het is 21 graden aan zee tot 26 in Limburg. Morgen flink wat zon en misschien een enkele bui bij zo'n 23 graden.
0: Open huis, Henk van Steeg.

0: 10 minuutjes na tweeën. Het is de dinsdagmiddag in het huis met Arthur Conley, die het huis opende met The Sweet Soul Music. Sim Cooke zit er ook een beetje in verwerkt. Nou, wat gaan we nog meer doen deze middag? Nou, de beste evergreens onder andere van Stevie Wonder, The Beach Boys en ook nog Chris Andrews. En daarnaast ga ik nieuwe muziek voor je draaien van Ibrahim Malouf. Bring the light. Als je een beetje wakker moet worden deze dag, dan gaat het helemaal goed komen. En zoals altijd ben ik natuurlijk ook weer op zoek naar
1: jouw sleutelwoord.
0: Ja, en het leuke is, ik heb eens even erbij gepakt wat we zo de afgelopen tijd al hebben binnengekregen. Van huisgenoot tot dankbaarheid. En van tuinieren tot repetitie. Het is allemaal voorbeelden van sleutelwoorden van open huizers die de afgelopen tijd dus zijn ingestuurd. Ja, en dan is de vraag altijd, wat is jouw sleutelwoord? Het sleutelwoord is eigenlijk jouw dag in één woord. En dan is dus de vraag, hoe is jouw dinsdag zover? Laat me maar even weten via de NPO Luisterapp. Dat is de digitale brievenbus. Vind ik leuk om daar je berichtje in te ontvangen. En wie weet maak je daarmee wel kans op de gouden sleutelhanger. Ik ga nog even nadenken over mijn sleutelwoord. Dus er spoken er een aantal door mijn hoofd. Welke dat wordt? Nou, ik vertel het je zo.
2: Jij bent thuis. Dit is open huis.
0: Zometeen nog de Carpenters, maar eerst Ariel Speedwagon, nu op 5.

helemaal aan het begin van hun carrière in 1970. Hun eerste succes, nog niet eens met een eigen nummer, maar eentje van Burt Becker en Hal David. De Carpenters waren dat op NPO Radio 5. En zometeen nog Jay and Americans. Maar ik probeer iets te starten. En ik zag het al bij de collega's aan de andere kant. Maar we zijn goed equipped hier natuurlijk. Dus we gooien gewoon even het systeem open. Even iets erbij. Even kijken, een klein snoertje.

0: Alles doet het nog hoor, mensen.
1: Het zou toch wel wat zijn op deze dag waar we toch allemaal een beetje brakkies zijn.
0: Nee, de meeste mensen hebben natuurlijk doorgeslapen, toch?
1: Ja, nou, als ik naar de sleutelwoorden kijk, die zo al binnenkomen. Het was trouwens Lawyers Lane met Takes a Million. Soms om iemands hart te bereiken, dat kan gewoon gebeuren. Maar als ik naar de sleutelwoorden kijk, dan is het wel zo'n soort dag. Maar ook, Peter bijvoorbeeld, die zegt brak na de hitte van de afgelopen dagen en na gisteren te zijn opgebleven voor Oranje. Ja, met een kateruitslag voel ik me nu brak. Nou, mag gezegd worden. Matthijs die heeft iets moois in het vooruitzicht, want die heeft concert geappt als sleutelwoord. We zijn onverwacht op weg naar Arnhem, naar het concert van Helene Fischer. Atemloos terug die nacht, een echte evergreen. We zouden vandaag thuiskomen van vakantie, maar hebben er gewoon een extra dag aan vastgeplakt. En twee kaartjes hebben we namelijk cadeau gekregen. We zijn heel groot fan. Nou, Matthijs, morgen even een kleine concertrecensie als sleutelwoord. En René die zegt lang. Ja, dat zegt wat over de dag. Die begon namelijk zonder wekker om 3:01 vannacht. Nou, tot aan de strafschoppen gekeken en om 6:00 achter mijn bureau gekropen. Straks om 5:30 een zomerfeestje op mijn werk. Wat, hoe hebben ze dat gepland? Niet even het schema gekeken. En daarna nog een avondje bridgen. Verwacht 11:30 thuis te zijn en dan mijn bedje op te kunnen zoeken. Rond middernacht ben ik 21:00 achter elkaar wakker. Dat deden we vroeger toch altijd op die manier. Nou, leuk om jouw sleutelwoord ook nog toe te voegen. Mag ook brak of moe of lang zijn, maar mag ook iets wezenlijk anders zijn. Stuur het in via de NPO Luister-app, de digitale brievenbus van ons.

0: dan weet je meteen in welk album je zit, toch? De Bad Sounds uit 66. En het mooie is, het is echt een samenwerking tussen Brian Wilson, die zingt de coupletten, Mike Love doet dan de brug en de band. Nou, dat hoor je dan gewoon lekker stapelen.
1: Jouw sleutelwoord.
0: En daarvoor nog Stevie Wonder, Superstition, op NPO Radio 5. In het huis waar het grondvest even trilde, maar we gewoon weer lekker uitzending kunnen maken vanuit het huis. Dat is fijn. En mooi om ook mee te lezen in alle levens. Het klinkt wat heftig, maar bijvoorbeeld het bericht van Beb, die stuurt als sleutelwoord kanjer. Onze zoon heeft zondag 4 bergen in 1 dag gefietst. 177 kilometer en 5500 hoogtemeters. Hij heeft het puur op karakter uitgereden. En het was eigenlijk veel te warm. En we zijn zo ontzettend trots op hem. Nou, bij deze Beb, we hebben het doorgegeven. Linda, die is ook lekker bezig. Personal trainer. Wauw, vandaag ben ik begonnen met personal training. En dat ga ik de komende 20 weken doen. Nou, misschien wel leuk als je ons even een fotootje deelt voor, tijdens en na. Of gewoon eens een beetje de ervaring met een personal trainer. Ik heb nooit meegemaakt, dus het is misschien wel leuk dat je de komende week even wat deelt over wat er zoal gebeurd is. En we gaan naar Eline. Eline, even kijken of ze de telefoon op kan nemen. Eline, goedemiddag. Hallo.
2: Ik sta je heel slecht, hallo. Hallo.
0: Ook centamateur, of niet?
2: Ja, ook.
0: Ja, dat is het. Nou, leuk je even te spreken.
2: Goedemiddag.
0: Vervente open huizen, maar er is iets in jouw leven gaande als ik jouw sleutelwoord lees. Wat bij mij, ik weet het moment nog dat ik hem kreeg. Ik ben er zelfs door de sneeuw voor naar Hilversum gegaan. Vertel, wat is er in jouw leven gaande?
2: Een nieuwe telefoon, waar ik het, ik kan het merk natuurlijk niet noemen.
0: Nou, je mag het 1 keer noemen als vergelijkend waaronderzoek.
2: iPhone.
0: Die heb jij aangeschaft. En hoe ver zit je in het proces van overstappen? Want dat is een dingetje.
2: Ik kom van Android af.
0: Ja.
2: En het is nog een heel gedoe, maar ik ben er rustig mee bezig. Zijde gaat het pas echt aan. Dan doe ik de simkaart, de nieuwe simkaart erin. Dan zullen we het zien, maar nu werkt het nog allemaal heel goed.
0: Nou, wat?
2: Aan ligt hier voor, maar alles van de iPad staat erop. Dan heb ik het van overgezet en het werkt.
0: Ja.
2: Daar ben ik blij mee.
0: Ja, nee, ik snap het, maar ik zit even te kijken. Want je zegt ook in je appje dat je dan goed in de markt ligt.
2: Ja, dat was een onderzoek verleden jaar.
0: Echt?
2: En dat is dat mensen, als je gaat daten, dat dan mensen afknappen als je een Android-telefoon uit je broekzak haalt.
0: En dat was voor jou de belangrijkste reden?
2: En als je dan van dat bepaalde merk, van dat duurdere merk, als je dat laat tonen, dan ben je beter in de markt.
0: Oh, en
2: ja, niet dat voor mij nog geldt, maar je weet maar nooit.
0: Ja, ik denk, iPhone zoekt iPhone, dat hadden we natuurlijk een nieuwe aflevering van kunnen maken.
2: Ja,
0: maar dat is niet nodig. Geen omschrijving nodig? Nee? Oké.
2: Nee.
0: Nou, hou ons op de hoogte hoe het vrijdag gaat. Je mag vrijdag meteen, dan kun je inchecken bij de bus bij Stefan. Dat kun je dan met je nieuwe telefoon doen. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn.
2: Dat ga ik gelijk vrijdag doen,
0: Nou, heel goed. Dan ga ik Stefan alvast voorbereiden. Betekent ook dat jij de sleutel van het open huis krijgt met daaraan de prachtige open huis sleutelhanger. Maar die gouden sleutel, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat betekent dat je altijd naar binnen mag. Berichtje sturen, voice appie bellen. Dat kan je doen met die gouden sleutel.
2: Oké, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: En ik heb ook uit een onderzoek begrepen dat mensen met een gouden sleutel beter in de markt liggen. Maar dat heb je niet van mij.
2: Oké, prima. Hartstikke leuk.

0: het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
1: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5. Okay.

klinkt alsof er heel veel mensen aan meedoen. En dat is ook helemaal waar, dus die ga ik ook nu allemaal even noemen. Ibrahim Malouf, trombone shorty, die hoorde dan weer op de trombone. Ibrahim op de trompet. Anthony Evans, dat is dan de gospelzanger die je hoort. En ook een beetje de koorleider van het gospelkoor. John Baptiste zat er nog in. Weedy Bryman, als ik het goed uitspreek. Pedrito Martinez, een beetje voor de wat meer Caribische invloeden. Wat meer Afro-Cuban. En ook nog Mono Nio. Als het goed is heb je die in stereo gehoord. Bring the Light, zo heet de plaat. Nou, de dipje is helemaal weg. Daarvoor nog Cloud met Save Me. En ook nog Cadans voor de Intimiteit. NPO Radio 5 brengt je de beste evergreens. Want, ken je deze nog? Geregeld komt hij voorbij. We gaan terug naar 1969.

glimlach, maar het is wel gemeend, toch? Ga je schamen, schamen, schamen, schamen. Shirley & Company was dat in 75 en daarvoor nog de Pretty Belinda in 69. Had natuurlijk ook nog iets met Yesterday Man en To Whom It Concerns. Maar dit was Pretty Belinda. Het is 3:06 en dat betekent dat we alvast naar de andere kant van drieën kijken. Ewout zometeen met het nieuws. En daarna Hermes Hermits met Dandy en ook de Doobie Brothers met Listen to the Music. En dan is het zo'n, wat zullen we zeggen, 8:58. En heb ik een plekje vrij in het huis voor jouw plaatje. Waar moet hij aan voldoen? Nou, een stukje service in het huis, de derde na drie. Want ik heb het gevoel dat er vandaag mensen zijn die een liedje als een soort oorworm in het hoofd hebben. En er is maar één remedie tegen. En dat is eigenlijk een hele eenvoudige. Is het liedje helemaal uitzingen. En dat is eigenlijk gewoon een kwestie van het liedje opzetten. Nou, die service kan ik jou dan aanbieden. Heb jij een liedje wat al de hele dag in je hoofd zit, sinds vanochtend 3:00 of sinds vanochtend 6:30 of sinds vanochtend 9:00, net hoe je de dag bent begonnen. Maar laat het maar even weten via de NPO Luisterapp, de digitale brievenbus van het huis. Titel en artiest, dat is voldoende. En dan ga ik hem zometeen als derde na drie helpen uit je hoofd. Dus wat is de oorworm die jij vandaag al de hele dag in je hoofd hebt? Laat het me weten via de NPO Luisterapp of de digitale brievenbus van het huis. Terug naar 69.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Hoe zouden we de Engelsen het ook weer zeggen? When you're time's flying, when you're having fun. Zometeen muziek voor
6: de Engelsen dat zo zeggen, hoor.
5: Wat zeg je?
6: Ik weet niet of de Engelsen dat zo zeggen.
5: Oh, nou prima. Ik denk dat altijd. Maar hoe zouden ze dat dan zeggen?
6: I wouldn't know.
5: Oké. Okay. Je hebt meer verstand van het nieuws. Ewout Jong, goedemiddag. Ja.
6: Goedemiddag. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en doorreed, is 8 weken cel geëist. Als het aan het OM ligt, moet hij ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis. Eerst kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn 14 mensen naar het ziekenhuis gebracht nadat een gevaarlijke stof was vrijgekomen, vertelt de brandweer.
7: Toen hebben ze de ambulancedienst gebeld en die is gaan rijden. En die kregen onderweg steeds meer meldingen van mensen die zich niet lekker voelden hier.
8: En wat is er binnen gebeurd?
7: Er is een accu van een vorkheftruck droog gaan koken. En dat heeft een gevaarlijke stoffen vrijgekomen.
6: Ook een brandweerman moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Inmiddels is er geen gevaar meer. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar dat gebeurde toch en na een evaluatie vindt Defensie die niet goed genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. En ook mag de beheerder van het terrein voortaan een oefening uitstellen of stilleggen. En een bijzonder project voor leerlingen van het Assink Lyceum in Neede in de Achterhoek. Tijdens het vak bouwkunde hebben ze een tiny house gemaakt voor hun docent. Die vertelt bij Omroep Regio 8 dat dat best al goed uitkwam.
9: Ik woon in een huurhuis. Dat huis moest ik uit omdat het gesloopt werd en er zouden nieuwe woningen komen. Dan ben ik op zoek gegaan naar wat wil ik dan. Nou, eigenlijk liefst een grote tuin en er hoeft niet zo'n groot huis op.
6: En op school begon toevallig een project over duurzaam bouwen. En 1 en 1 is 2, dat leer je ook op school. Het heeft wel even geduurd, zegt een van de leerlingen.
10: Alles bij elkaar heeft denk ik wel zeker wel 2 jaar gekost, het timmeren zelf. Maar er zit natuurlijk ook heel veel voorbereiding vooraf aan, tekeningen en vergunningen. Dat is ook wel, wat ik daarvan hoorde, wel een paar jaar geduurd.
6: En waarschijnlijk komt het huisje in Lochem te staan. En er komt ook een tiny house warming.
5: Open huisje. Ja, leuk.
6: Open huisje.
5: Nou, misschien moeten we een sleutelhanger sturen. Dat is toch een mooi gebaar die kant op.
6: Ja, lijkt me toch mooi.
5: Ja, ja, zeker.
6: Het weer nog even. Wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog bij 21 graden aan zee tot 26 in Limburg. Morgen flink wat zon en misschien een enkele bui bij zo'n 23 graden.
5: Ja, het wordt wel een klein feestje, want het, ja, je kon het niet keren. Ewout, dankjewel. Tot over een uurtje.
6: Kleine glaasjes champagne. Ja.
5: Alles klein. Leuk.
4: Open huis. Henk van Steeg.

Deze moet je ook helemaal tot het einde horen. Anders blijft hij de rest van je de dag in het hoofd zitten. Maar dat is op zich ook niet erg, want het is ook weer een oproep om lekker de radio aan te laten. Listen to the Music, de Doobie Brothers bracht ons terug in 72 en daarvoor nog naar de 60s met Dandy van Hermes Hermits. Goeie

0: een minuutje later geworden. Alles vandaag lekker, relaxed, rustig aan. Het huis geopend voor alle oorwormen. En dat zijn er toch best wel een heel aantal. Ik heb er even twee uitgepikt die ik alle twee ga draaien. Ik ben in een gulle bui. Willemien, die hebt namelijk de oorworm die mij in het hoofd zit, is van Toon Hermans. Als je lachen kan, moet je het doen. Dat is de hele titel en die ga ik zo draaien. Maar we gaan ook even naar John. John, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Al wakker?
1: Jazeker.
0: Nog wakker?
1: Ja, ik heb teruggekeken.
0: We kunnen elkaar de hand geven, inderdaad. Dat is toch makkelijker als het saai is, even doorspoelen. En dan kun je het in anderhalf uur ook doen.
1: Ja.
0: Nou, dat is een mooie pot, toch?
1: Ja, het is zeker spannend. Jammer dat het zo afliep, maar het is spannend.
0: Het is zo. Nou, ja, ergens terecht ook wel verloren, toch? Er had natuurlijk meer in gezeten, maar uiteindelijk waren ze gewoon beter. En de penalties, daar moeten we maar niet meer over hebben. Misschien moeten we gewoon nationale opleiding gaan starten. Dat we al onze kinderen, kleinkinderen er gewoon mee grootbrengen. En dan moet het denk ik wel goed gaan komen.
1: Hey,
0: ooit. Laten we eens even kijken naar de oorworm die jij hebt. Hoe heb je die opgelopen? Zit die al de hele dag in je hoofd?
1: Nou, hij zit regelmatig in mijn hoofd, want mijn vrouw zit in een koor en die gaan dat liedje ook opzingen. Dus zij zegt oefenen. en dat is lastig. En dan hoor ik dus ook dat nummer heel de tijd en dan is ze weer aan het oefenen. Dus ik dacht, nou, als jullie een oorworm zoeken, dan vond ik dat wel een leuke.
0: Ja, en dan zingt ze dan gewoon de normale lijn die we allemaal met elkaar kennen. Hey, Geronimo, hey! Of zingt ze een bovenstem?
1: Ja, zij zingt altstem.
0: Altstem, oh, wauw. Ja, dat is nog een stukje hoger inderdaad. Daar gaan wij niet aankomen. Wij gaan gewoon lekker de gewone stem meezingen. Want dat helpt. Dan zingen we hem gewoon uit ons hoofd. En ik denk dat die bij een hoop mensen dan nu ook weer in het hoofd gaan komen. Hey, dankjewel. Okay. Groeten aan je vrouw. Wanneer is de uitvoering?
1: Zaterdag.
0: Nou, wens ze heel veel succes ermee. En waar kunnen we zien?
1: Het is in Zwijndrecht.
0: Nou, voor iedereen in Zwijndrecht. En hoe heet het popcorn?
1: Popcorn Be Colorful.
0: Nou, dat is een mooie oproep. Laten we dat doen. En we gaan lekker meezingen. Alvast een voorproepje op zaterdag. Dankjewel, hè.

De mondhoeken gingen omhoog bij Toon Hermans. Willemien, ontzettend bedankt voor deze suggestie. Leuk om die weer eens te draaien. Als je lachen kan, moet je het doen. En als je in je hoofd blijft zitten, nou ja, dan weet je wat je te doen staat. Gewoon hem helemaal uitspelen. Zometeen nog The Trucks. Met niet hun eigen nummer, Wild Thing. Het was een cover, maar eerst terug naar Italië. Umberto Tozzi, dit is Glow.

tram-bom. Hele verschillende uitvoeringen zijn er geweest. Dit is de bekendste van de Trucks. Ook nog de Muppets hebben het gedaan. Miss Piggy inderdaad, Wild Thing. En dit is dan weer het origineel. En het lijkt er wel op. The Wild Ones. Het was geen hit, maar het was de demo voor de Trucks. Die zeiden,

Ja, en dan, wij als mannen vinden het soms lastig om iets te zeggen over ons gevoel. Jim Croce heeft het daarom in een liedje gedaan. Dat zometeen. En de man van wie alles mogen weten, zeker in de liefde, is Bruno Mars.

is wel waar. In ieder geval voor mij. En misschien ook voor jou als man wel. Dat je ze moet leren praten een beetje over je gevoelens. En ook dat je het soms op een andere manier zegt. Dus ik heb ook wel eens een heel cd'tje gebrand voor mijn geliefde. Die ging toen een tijdje naar het buitenland. Dacht ik, nou, dat zijn allemaal liedjes die ik je allemaal mee wil geven. Toen hadden we nog geen WhatsApp en dat soort dingen. En toen heeft ze iedere dag zo'n beetje een liedje gehad. En op die manier kun je toch iets meer zeggen over je gevoel dan dat je het in het echt zegt. Jim Croce die maakte er een liedje over voor zijn eigen vrouw Ingrid. Want die had hem aangesproken op zijn zwijgzaamheid. En ik kwam 's nachts thuis van de studio's, kreeg een beetje ruzie. En de volgende ochtend speelde hij dit nummer. Ja, wat wil je dan nog meer als vrouw? Trouwens, over vrouwen gesproken. Een vrouw achter de drums en op de zang, de Honeycombs.

Kamp. Achter de drums, dat was toen echt een noviteit. Een vrouw achter de drums en ook nog de zang. That's the way. En dan naar twee vrouwen die al jaar na jaar samen in het theater staan. Jentel en De Boer. Afgelopen voorjaar mocht ik het genoeg hebben om bij hun in de zaal te zitten. En er was één liedje. Nou ja, ik kwam er niet meer van bij. Ik ben heel blij dat ze het nu officieel als single hebben uitgebracht. Het heet Beloofde Cadeautjes. En je kunt je er iets bij voorstellen hoe dat dan gaat. Ook in mijn gezin. Met Vaderdag of met Moederdag. Oh, we hadden even niks klaar liggen. We doen wel een waardebon. Hoe vaak ik niet een waardebon eerlijk heb gegeven en niet heb ingewisseld. Dus het is ook een reminder aan mij. Misschien herken je het. Misschien denk je er nog nooit van hoort. Of de reminder dat je nog wat moet organiseren. Komende vrijdag ga ik lopen met mijn paard.

allemaal weer een kleine reminder om daar iets mee te doen. De voorstelling waar deze uitkomt, Rekhalsen, die is volgens mij dit najaar ook in reprise te zien. Jentel en de Boer beloofde cadeaus. Kijk, nog een muis, wat moet ik nog een keer maken voor iemand? En nou ja, dat komt wel goed. Nu Aretha Franklin op 5.

0: hij zelf, vader. Joshua Nolet, Chef Special, schreef het nou, ruim 12,5 jaar geleden kwam tot single uit daarvoor. 2011 stond het al op plaat. En nou ja, over een vader die gemist wordt. We kunnen ons er allemaal iets bij voorstellen. En daarvoor nog de muziek van Aretha Franklin, Think. En dit is ook zo'n liedje. Als je het opzet en het verhaal hoort, denk je... Hey, ken ik dat niet ergens van? Two Sets of Jones, Big Tent Revival nu.
1: Well, this

Van de zoon van Mies Bouwman, Joost Tim Bloem. Even uit mijn moeder vragen uit 1980. Oh, lekker dit, hè. Even loom richting de zomer. Het is even wat minder warm, maar...

misschien heb je hem wel getaped op een cassettebandje. En het hele album Double Fun, waar deze vanaf komt, van Robert Palmer wel meegenomen op vakantie. En het was Best of Both Worlds, stond daar op 78. De zomer van 78. Zeg ik. Een fijne basspeler. Dan kom je al snel uit bij Mark King als we het over de jaren 80 hebben. Jaren 70. Level 42. Zometeen heel veel plezier met Gerja Wolf. Hij is een beetje lief voor haar. Ze bijt niet. Maar ze gaat een hele fijne show neerzetten. Zometeen vanaf 4 uur in Bert op 5. En ik zie jou morgen weer via de radio. De beelden maak je zelf erbij in het open huis. En bedenk alvast voor morgen wat jouw sleutelwoord is. Dan kom je er sneller.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
5: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Twee uur lang Bert op vijf zometeen. Maar eerst het nieuws van 4 uur met Ewout de Jong.
9: Goedemiddag. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in het halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Het dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. En steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren. En de laatste tijd zijn meerdere aanslagen voorkomen. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken aanreed en daarna doorreed, moet wat het OM betreft 8 weken de cel in. Het Openbaar Ministerie rekent het de man aan dat hij niet zat op te letten en doorreed na het ongeluk. Verslaggever Josephine Trehi.
10: Waar hij volgens het Openbaar Ministerie toch had moeten weten dat hij iets heeft geraakt. Zoals de verdachte zelf zegt, dat hij dacht dat het misschien een dier was. Daarvan zegt het Openbaar Ministerie, ja, hij had toch moeten checken of dat zo was, of dat het een mens was. Vandaar dus die 8 weken in totaal. En ook nog een schadevergoeding van 2 keer 20.000 euro en de kosten van de begrafenis.
9: In eerste instantie kreeg de man alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog een rechtszaak af. En daarvoor bood het OM vanochtend excuses aan. Transgenderzorg in Nederland is goed geregeld en kan gewoon blijven zoals hij is. Dat is de conclusie van de Gezondheidsraad. Die deed onderzoek naar nadat SGP en NSC daarom hadden gevraagd. Die maakte zich zorgen na een kritisch Brits rapport over de transgenderzorg daar.
11: Ja, de kritiek uit Engeland was je eigenlijk met 2 gesprekken al puberteitsremmers kon krijgen. Wat we zien in Nederland en hoe de zorg hier is ingericht, is dat we eigenlijk veel meer tijd nemen om goed te kijken met de jongeren en het kind wat er aan de hand is.
9: Met andere woorden, het gaat hier heel anders dan in Groot-Brittannië. Jongeren krijgen hier niet zomaar een behandeling, zegt de Gezondheidsraad. Telers vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of een boete. Het weer, misschien een enkele bui. Vanavond overwegend bewolkt en droog. In de loop van de nacht helder met minima rond 13 graden. Morgen veel zon. In het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Het wordt morgen ongeveer 23 graden.
8: Dankjewel Ewout Jongen. Tot over een half uurtje.
9: Tot zo.
7: Bert op 5. Gerrie

0: zal wel een stad geweest zijn die daar gebouwd is door Starship. Het vervolg trouwens Starship van de Jefferson Starship, ook wel bekend als Jefferson Airplane. Welkom bij aflevering 2035 van Bert op 5.
1: Dit is Bert op 5!
0: Ja, vandaag start de campagne Een Praatje Maakt Je Dag. Want praat jij wel eens met een onbekende? We spreken zo meteen iemand die hier wat tips over kan geven. En gisteren ging het Bert op 5je er op het nippertje toch nog uit, na een kleine rectificatie van mijn kant. Zometeen een nieuwe slimste mens. En eerst nog even een entreevraag. En vandaag het laatste lieve gebaar voor de zomer. En vanmiddag heeft lief gebaar alles te maken met een trein en de natuur.

Van the Man, Van Morrison en Brown Eyed Girls. De eerste single als solo-artiest nadat hij Them had verlaten. En wat een lekkere plaat. Ja, ik wil het er eigenlijk helemaal niet meer over hebben. Ik heb er zo ontzettend genoeg van. Het is gewoon elke keer hetzelfde. Steeds weer gaat het mis. Zeker bij bondscoach Ronald Koeman. Daarom nu voor eens en altijd, het is penalty en geen penalty. Want zeg nou eerlijk, als we het woord al niet eens goed kunnen uitspreken, ja, dan blijven we voor eens en altijd zitten met dat penalty-trauma.

0: denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè? Dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

0: Wat een lekkere plaat. De nieuwe Rolling Stones, Jealous Lover. Nou, het is nog heel even wachten, nog een paar nachtjes. 10 juli komt het nieuwe album Foreign Tongues uit. En naast de Stones zelf hoor je op het album ook Paul McCartney. Jawel, die had ook nog wat tijd over. Steve Winwood, Red Hot Chili Peppers drummer, Chad Smith. En Bruno Mars. Ze zijn allemaal terug te horen straks op het album. Ik kan niet wachten, ik ga hem zeker aanschaffen. En Steve Winwood, die hoorde je trouwens ook op dit nummer. Hij zat gewoon achter de toetsen.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: Ja, voor het eerst is de omzet bij de streamingsdiensten hoger dan bij de reguliere televisie. En het piano, het speelgoedpianootje dat jarenlang werd gebruikt in dat populaire BNN-VARA-programma, even tot hier. Dat speelgoedpianootje krijgt nu een plek in de collectie van Beeld en Geluid.
2: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.
3: Hoe heet je hond, mevrouw?
2: Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans.

0: Ja, je hoort het al, een praatje maakt je dag. Maar steeds meer mensen hebben daar best wel moeite mee, terwijl ze wel behoefte hebben aan een praatje. En daarom is Sieren de campagne gestart, een praatje maakt je dag. Iris Posthouwer, zij heeft een boek geschreven genaamd Small Talk Survival. En ze geeft hierin tips hoe je nou een gesprek het beste kunt laten verlopen. Goedemiddag Iris.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Dag. Ja, doe je dat zelf ook vaak, een praatje maken met een onbekende?
1: Ja, ik heb me daar in bekwaamd. Ook voor het boek van alles geprobeerd. En dat heb ik niet meer losgelaten. Dus ik maak veel korte praatjes. Ja, vanmorgen nog liep ik naar de plek waar ik ging training geven. En toen zag ik twee meisjes met een Marokkaanse vlag om. Ja. Dus dan kon ik natuurlijk even zeggen gefeliciteerd. Of hoe was de wedstrijd.
0: Ja.
1: En, nou, heel kort. En dan loop je weer door. Zoiets.
0: Wat voel je je nou daarna beter als je dat gedaan hebt?
1: Ja. Ja, want het is een soort bevestiging van elkaars bestaan. Even contact maken met een vreemde. Dat is ook bewezen. Er komt ook uit onderzoek dat je humeur een beetje omhoog gaat. Ook omdat je een beetje je best doet. Je zet wat meer je beste beentje voor een vreemde soms. Mm-hmm. Als je in ieder geval een goede dag hebt.
0: Yeah.
1: En dat werkt door. Grappig, hè?
0: Ja, daar zeg je wat bij als je een goede dag hebt. Want ik vind het knap dat jij dan vanmorgen die meiden kon feliciteren. Want dat voor hetzelfde geld.
1: Was je zuur?
0: Nou, een beetje wel.
1: Ja.
0: Nee hoor.
1: Ja.
0: Maar het doet mij ook denken van alsof je een hond uitlaat. Even snuffelen aan elkaar door zo'n klein praatje te
1: doen. Ja.
0: Beetje...
1: Ja, die vergelijking wordt wel vaker gebruikt inderdaad. Ja, dus het kan inderdaad ook een soort voorportaal zijn voor wat meer contact.
0: Ja.
1: Of waar gaan we naartoe met elkaar? Blijkt ook dat onderhandelingen en allerlei gesprekken beter verlopen als je eerst eventjes iets hebt uitgewisseld.
0: Ja.
1: Dan komt er een beter resultaat voor iedereen uit.
0: Ja. Maar als je dat nou heel lastig vindt, hè, en er zijn best veel mensen die dat moeilijk vinden, hoe begin je nou spontaan zo'n gesprekje met iemand die je helemaal niet kent?
1: Ja, op straat bijvoorbeeld,
0: ja.
1: Bedoel je?
0: Mm-hmm.
1: Of op een feestje of zo. Ja, kan
0: of
1: eigenlijk
0: in de
1: overal,
0: tram.
1: Hè.
0: Ja.
1: Of in de tram, ja. Iets gemeenschappelijks is altijd fijn. Dus die tramchauffeur heeft er ook zin in vandaag. Als hij heel jolig is of juist heel bot. De hitte was natuurlijk, het is een beetje cliché, maar het is wel iets wat verbindt. Hoe ga jij daarmee om? Of iets waar allebei je ogen opvalt. Een compliment werkt fantastisch. Dus wat een bijzondere tas. Of wat ruik je lekker. Nou ja, dat is misschien een beetje.
0: Dat heb ik
1: maar,
0: toevallig
1: zelf ligt er een beetje aan.
0: Ik heb dat een tijd geleden fietste ik achter een mevrouw en die rook heel lekker op de fiets. En toen stonden we allebei bij het stoplicht. En toen zei ik tegen die mevrouw, mag ik even zeggen, u ruikt zo ontzettend lekker. U heeft zo'n lekker luchtje op.
1: Dat is toch geweldig?
0: En toen kwam zo'n grote glimlach om de mond. En ik dacht, nou, hartstikke leuk. En het kost mij geen enkele
1: heel
0: moeite.
1: Heel leuk.
0: Dus inderdaad.
1: Ja.
0: Is het
1: iets wat... compliment is heel fijn. Ja.
0: Ja. En is dat iets wat nu veel minder gedaan wordt door de jonge generatie?
1: Ja, dat wordt wel gezegd, hè, dat de jongeren ook in de coronatijd wat hebben gemist daarin. Maar eigenlijk vindt iedereen het heel lastig. Dus heel veel mensen hebben schroom om een praatje te beginnen. Want de meeste mensen denken, zit de ander daar wel op te wachten?
0: Ja.
1: En ze denken ook, ik ga zelf liever in de stiltecoupé zitten. En als je mensen die keuze geeft, gebeurt dat vaak ook. Maar... Er zit ook een paradox in. Een wetenschapper noemt dat de antisociale paradox.
0: Ja.
1: Want uiteindelijk vinden we het leuk en worden we er blijer van als we het eenmaal doen.
0: En hoe komt dat, denk je, dat die paradox? Hoe is die ontstaan? Want we vinden het spannend, maar we hebben er ook behoefte aan. En ook juist jongeren, las ik, die hebben er behoefte aan. En juist zij vinden het zo moeilijk om zo'n gesprekje te beginnen.
1: Ja, het is wonderlijk, hè? Ja, er zit natuurlijk iets van gezichtsverlies, mogelijk gezichtsverlies in als je begint. Ja, dus we zijn heel sociale dieren. Dus we hebben ook een diepe angst om afgewezen te worden. En je laat jezelf wel zien, eventjes. Dus dan kan dat lastig zijn. De mensen hebben vaak ook een veel te groot beeld van hoe je zo'n gesprek zou moeten beginnen. Terwijl je dat met hele kleine dingetjes kunt doen, heel laag risico.
0: Precies. En wat zou je zeggen tegen mensen die het eigenlijk niet durven, die er wel behoefte aan hebben, maar die het te eng vinden? Heb je daar een tip voor?
1: Ja, als je...

0: we hebben ook een diepe angst om afgewezen te worden. En je laat jezelf wel zien eventjes. Dus dan kan dat lastig zijn. De mensen hebben vaak ook een veel te groot beeld van hoe je zo'n gesprek zou moeten beginnen. Terwijl je dat met hele kleine dingetjes kunt doen, heel laag risico.
1: Precies. En wat zou je zeggen tegen mensen die het eigenlijk niet durven, die er wel behoefte aan hebben, maar die het te eng vinden? Heb je daar een tip voor?
0: Ja, als je een lenige dag hebt, ga eens wat uitproberen en geef jezelf dan een taak.
1: Mag je even een lenige dag? Wat is dat precies?
0: Nou, als je denkt, ik zit wel lekker in mijn vel. Weet je, als je denkt, ik ben vandaag heel chagrijnig en Nederland heeft verloren en ik haat iedereen. Ja. Ja, dan is misschien niet je dag om nieuwe dingen uit te proberen. Moet contact zoeken, dat kan. Maar als je denkt, ik ga er eens voor en geef jezelf dan een taak. Want wat veel mensen benadrukken in hun hoofd is, ik vind het heel moeilijk en straks zitten ze niet op te wachten. En dan word je ook niet een veel betere smalltalker.
1: Nee,
0: dus eigenlijk het helpt als je jezelf iets voorneemt.
1: Eigenlijk zeg je gewoon doen en leg die lat niet te hoog. Gewoon iets kleins en wees niet bang om af te gaan, want dat valt echt reuze mee. Zo snel gebeurt dat niet.
0: Ja.
1: Dankjewel Iris Boshouwer over de campagne Een Praatje Maakt Je Dag. En ik wens jou nog een hele fijne dag. En morgenochtend om 8:15 bij Goeiedag Haendrikman hoor je meer over deze campagne. En dan met Rob Jansen, die de sierencampagne heeft bedacht.

0: televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
1: De slimste mens in Bert op 5.
2: Gisteren haalde Koos 65 punten en dus gaat er een Bert op 5'je naar Oude Wetering. Hij is al onderweg, denk ik. En misschien gaat er vandaag ook wel weer een Bert op 5'je uit. Je kan het proberen, maar dan moet je eerst de entreevraag goed hebben. En die luidt vandaag. Ik heb het bijna te makkelijk om hem uit te spreken. Van welke drank kennen we Earl Grey? Van welke drank kennen we Earl Grey? Er wordt hier hard gelachen in de studio. Het hart is door een Wout de Jong. Ik ben benieuwd of je het goede antwoord weet. Als jij het weet, mag je bellen 0800 30555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app.
0: Speel mee met de slimste mens.
1: De slimste mens.
0: In Battle 5.

0: Die heerlijke stem van Fats Domino en There Goes My Heart Again, 1964. En dat maakt het tijd. Het is 16:30. Tijd voor Ewout de Jong.
1: Ja, de dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen. Vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Het gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De man mag ook 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. En morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan João Fonseca. En de politie in Mexico heeft de afgelopen tijd 5 mogelijke dieven kunnen pakken die op een gekke manier werden gevonden. Ze waren met duct tape aan een lantaarnpaal vastgeplakt. De eerste werd eerder deze maand gevonden. Op zijn hoofd stond het woord dief geschreven en op een bord boven zijn hoofd stond wat hij allemaal gedaan zou hebben. Had onder andere een motor gestolen, geloof ik. De Mexicaanse politie wil graag weten wie dat allemaal doet, want ja, helaas, het mag niet. Het weer, vooral in het zuiden wat regen. Vanavond overwegend bewolkt en droog. In de loop van de nacht helder met minimaal rond 13 graden. Morgen veel zon. In het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. En dan wordt het ongeveer 23 graden.
0: Lijkt wel of de oude schandpaal terug is uit de middeleeuwen.
1: Ja, het is niet voor niks dat het niet mag natuurlijk.
0: Nee, snap ik ook al. Dankjewel Ewout. Tot over een half uurtje.
1: Oké.
2: Tot 6:00, Bert op 5.
1: Vanmiddag met Gerjan Wolf.
2: E ora, musica italiana.

0: je precies wat je voelt. Più bella cosa, en dat betekent letterlijk het mooiste wat er is. Het nummer is dan ook een ode aan de liefde van Eros Ramazzotti.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Ja, het lied Mijn land is jouw land komt van het album In een ander licht uit 2009. De NCRV had Stef Bos gevraagd om liedjes te schrijven over 12 Bijbelse figuren. En Stef wilde, los van het geloof, kerk en dogma's, die Bijbelse figuren uit de context van het boek halen. En daardoor gingen we ze met andere ogen bekijken en werden ze in één keer mensen van deze tijd. Mijn land is jouw land is het lied van Rut, die haar eigen land Moab verlaat en met haar schoonmoeder Naomi meegaat naar een voor haar wildvreemd land. Het verhaal van Rut is tijdloos, omdat het laat zien dat moed, trouw en liefde levens kan veranderen. Rut bezit geen macht of rijkdom, haar kracht ligt in haar karakter. En door haar keuze om Naomi niet in de steek te laten, wordt zij uiteindelijk een van de belangrijkste vrouwen in de Bijbelse geschiedenis. En je kunt het lied natuurlijk ook horen als een soort liefdeslied van Stef Bos aan zijn vrouw. Die is Zuid-Afrikaans en hij woont er ook gedeeltelijk. En misschien spreekt het lied mij daarom ook wel aan. Mijn eigen twee dochters zijn allebei voor de liefde in het buitenland gaan wonen. Allebei het vertrouwde ingeruild voor het onbekende.
2: Ik is een vreemde hier. Ik heb mijn land gelost, ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug, moet niet op mij vertrouwen, maar jij is het deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker en die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis, recht door die woestijn, recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk, jouw taal is mijn taal, jouw God is mijn God en jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad, jouw toekomst. Mijn toekomst, jouw hart is mijn hart.

En ik weet, jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen, daar waar die afgrond is. En ik zal

0: Een van Tina Charles' grootste hits en een van de kenmerkende disco-hits uit de jaren 70. Ik voelde het in mijn benen. Ik kan hier niet stil op blijven staan.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30 5.
0: Ja, en de slimste mens. Ik ga het vandaag spelen met Edith. Goedemiddag, Edith.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hi. Hoe is het ermee?
3: Goed hoor.
0: Ja, ik zie je woont in Biddinghuizen. Is het daar een beetje goed toe voor vandaag?
3: Heerlijk. Ja. Ik heb al gezwommen.
0: Oh, dus, lekker. En doe je dat in een zwembad of in open water?
3: Nee, doe ik in het zwembad, zeg. En dan doe je morgen even.
0: Elke morgen? Wauw, wat goed. Ja. Lekker baantjes trekken?
3: Ja.
0: En dan daarna dan kan je verder met de rest van de dag?
3: Dan kunnen we weer rustig aan doen, hè.
0: Dan heb jij je activiteit er alweer op zitten. En dan,
3: ik wou het zeggen.
0: Ja, wat goed, joh. Hey, er zijn nog 3 vragen over, maar voordat ik hem ga stellen, dan moet ik natuurlijk eerst even kijken of die entreevraag van jou goed beantwoord wordt. Want vertel eens.
3: Oh, ja.
0: Waar kennen we die Earl Grey van? Van welke drank?
3: Nou, dat is toch gewoon thee.
0: Nou, dus zou het zo zijn? Ja, het is zo. Ja hoor. Helemaal goed. Het was ook niet heel moeilijk, hè?
3: Nee, was ook niet zo moeilijk. Nee.
0: We dachten, laten we het ook eens een keertje wat makkelijker maken.
3: Ja, nou, als je vragen stellen dat ook doet, dan...
0: Nou, dat is goed dat je dat zegt. Ik heb er nog 3 voor je klaarstaan. Je mag kiezen tussen Stefan Stassen van de Magical Mystery Tour op vrijdag, zaterdag, zondag. Of Jacques Leuters van de zondag. Of van Antje Montero van Theater van het Sentiment.
3: Nee, dan ga ik voor Stefan Stassen.
0: Ja, volgens mij ben je een vaste luisteraar van de Magical Mystery Tour, als ik het zo hoor.
3: Oh, we luisteren regelmatig af op Radio 5. Dus,
0: wat goed om te horen. Nou, ben jij er klaar voor? Weet je trouwens hoe het werkt of niet? Anders leg ik het nog even
3: Ik weet perfect hoe het werkt. Ja.
0: Nou, dat is heel fijn. Dan zal ik dan maar gewoon Stefan het woord geven.
3: Ja hoor, laat Stefan maar gaan.
0: Laat Stefan maar lullen, wou je zeggen.
3: Ja, dat zeg ik niet.
0: Nee, dat maak ik er nou meer van. Hier komt de vraag. Heel veel succes, hè?
4: Ik heb al heel wat mooie dingen mogen doen voor de radio. En ik prijs mij gelukkig dat ik al vele decennia dat werk mag doen. De waardering van de luisteraar is een goede motivatie om mooie programma's te blijven maken. Als die dan soms ook nog in de prijzen vallen, dan is dat helemaal fijn. Laatst kreeg ik zelf een prijs. Ik won de Ere Zilveren Reismicrofoon. Dat is echt de kers op de taart. Wat weet je eigenlijk van de kers?
0: Ja, Edith, de vraag van vandaag. Wat weet jij van de kers? Je tijd gaat nu lopen.
3: Is fruit, groeit aan een boom, 2 stelen, zit op de appelmoes van de valk. Kersenvlaai, kersenjam, kersenpit. Pas.
0: Ah, oké. Dus even kijken. Ik tel in elk geval 4 goede antwoorden. En je had toch kunnen zeggen kriek.
3: Weet ja, daar kwam ik niet op.
0: Het biertje voor kerst is gedraaid. Dan had je er 5 gehad. Maar je hebt er 4. En ik ga eens even naar Yvonne toe. Yvonne, heb je enig idee?
5: Ja, zeker. Ze heeft 100 punten.
0: Wauw.
5: 4 goede antwoorden. En 15 seconden over.
0: Nou, hoor je dat,
5: dus
0: Edith?
5: 115.
3: Ja!
0: 115 punten.
3: Wow.
0: Dus nou, dat is in elk geval een Bert op 5. Het is niet genoeg voor de eerste plaats. Maar we gaan jou zeker in de lijst opnemen. En je hebt het hartstikke goed gedaan. En het Bert op 5 komt in elk geval jouw kant op.
3: Nou, super. Hartstikke leuk.
0: Oké. Okay.
3: Ik weet wat ik wist, dus...
0: Nou, hey, ik wens je nog een hele fijne dag, hè?
3: Ja, hetzelfde, hè.
0: Oké.
3: Okay.
0: Dag, hoor.
3: Doeg.
0: Dus even kijken en dan gaan wij lekker door met muziek.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

Geweldig, samba-party, een lekker zomersgevoel met Santana. En ja, ik wil even zeggen, Edith, als je luistert, jij had maar liefst 112 punten en daarmee sta je tweede. Tweede, en even kijken, wie stond er ook weer bovenaan? Oh ja, John Boerdonk uit Os, die staat nog steeds op kop met 162 punten. Maar als goede tweede is daar Edith uit Biddinghuizen met 115 punten. Dus chapeau en well done you. Zometeen nog een heel uur, Bert op 5. Maar we gaan eerst even zo naar het nieuws van 5 uur. Dat doen we met Ewout de Jong.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: De beste evergreens en de beste nieuwslezer van Nederland, Ewout de Jong.
5: Dankjewel. Goedemiddag. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Er rijden wel bussen, maar volgens verslaggever Jeroen de Jager is het chaotisch bij de vervangende bussen op Rotterdam Centraal.
6: Er staan, nou wat zal het zijn, 100 mensen die eigenlijk niet zo goed weten welke bus ze moeten nemen. Komt het een beetje georganiseerd over?
7: Nou, wat denkt u zelf?
6: Ik weet het niet.
7: Nee, niet echt. Maar ze doen hun best. Ja. Eindelijk. Nou, gauw erin, want ze staan al heel lang te wachten.
6: Oh ja, hoe lang?
7: Ja, 3 kwartier.
5: Ja, normaal reizen dagelijks tienduizenden mensen op dit traject. Telers vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan geregeld in de fout met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat een derde van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of een boete. Tennisser Jesper de Jong heeft zich op Wimbledon geplaatst voor de tweede ronde. De wedstrijd werd gisteravond stilgelegd omdat het te donker werd. En vanmiddag ging het verder. Het was een lange en spannende wedstrijd, zegt tennis-commentator Mark Brasser.
8: 4 uur en 20 minuten, zo'n beetje een 5-setter, verdeeld over 2 dagen. Gisteren afgebroken, vandaag afgemaakt, gelukkig afgemaakt. En het goede nieuws voor Jesper de Jong is dat hij de partij heeft gewonnen. 6-3 in de 5e set voor Jesper de Jong. De volgende tegenstander wordt wel ietsje zwaarder, maar deze heeft hij in ieder geval binnen, evenaar zijn prestatie van vorig jaar toen hij ook de tweede ronde haalde. De jong is dus door.
5: En morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan João Fonseca. En Portugal zet zich schrap voor een hittegolf. Mogelijk wordt het later deze week daar in het binnenland 44 graden. Het blijft waarschijnlijk wel onder het record uit 2003. Toen werd het daar in Portugal ruim 47 graden. Nou, het weer in Nederland, het valt hier mee. Vooral in het zuiden wat regen. Vanavond overwegend bewolkt en droog. In de loop van de nacht helder met minima rond 13 graden. Morgen veel zon. In het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. En dan wordt het ongeveer 23 graden.
4: Het klinkt een heel stuk beter dan 47.
5: Overzichtelijk, hè?
4: Dankjewel, Ewout. Tot zo meteen.
3: Bert op 5. Gerrie

Hoorde je ook die mannenstem tussendoor? Dat was de stem van Johnny Bristol. Hij schreef het nummer namelijk. En hij was ook aanwezig bij de opname in de studio met Diana Ross. En dat verliep niet helemaal zoals hij het voor zich zag. Dus hij besloot Diana Ross een beetje aan te moedigen tijdens het zingen. Dus hij ging er een beetje doorheen zingen. En per ongeluk werd zijn stem ook opgenomen. En toen Johnny Bristol dit hoorde, vond hij het eigenlijk wel heel goed bij het nummer passen. En hij zegt, weet je wat, we laten het er gewoon lekker in zitten. Nou, iemand die geen enkele aanmoediging nodig heeft in de studio is Sir Cliff Richard. Hier is hij samen met zijn Shadows.

0: 1962, Cliff Richard en The Young Ones.
1: Bert op 5 en Caro en Cervé presenteren Lief Gebaar.
2: Een steuntje in de rug, gewoon even helpen. Een inzamelactie. Er voor iemand zijn. Maak een lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5.
3: Morgen kan liever. KRO en CRV.
0: Ja, het is alweer de laatste van dit seizoen. Het laatste lief gebaar van dit seizoen. En na de zomer gaan we er gewoon mee verder. Maar vandaag dus de laatste lief gebaar op deze dinsdagmiddag. Want van mei tot oktober rijdt er elke zondag een duurzaam en een fluisterstil treintje door de Ooipolder. Je weet wel, dat prachtige natuurgebied bij Nijmegen. En die treinlijn die wordt volledig bestuurd door vrijwilligers van Stichting Steen en Natuur. Marcel Willemsen is medeoprichter van die stichting. Goedemiddag Marcel.
4: Goedemiddag Marcel.
5: Goedemiddag Yvonne.
0: Dag, zeg maar Gerja.
5: Oh, Gerja, sorry.
0: Ja, geeft helemaal niks. Vertel eens even, wat is het precies voor trein?
5: Nou, het is geen trein zoals we die bij de NS kennen, maar het is een wegtrein op wielen.
0: Ja.
5: Die rijdt dus op de openbare weg. En het bijzondere daarvan is dat die ook aan de bovenkant helemaal voorzien is van zonnepanelen. Waardoor ook weer de zonne-energie wordt gebruikt om door de Ooipolder rond te rijden.
0: En hoe is het initiatief ooit ontstaan voor deze trein?
5: Dat gaat al meer als, ik denk, 27 jaar terug. Toen er een subsidieregeling van het ministerie van RVO openging over leefbaarheid op het platteland. Dat heb ik met een collega een plan ingediend om meer aandacht te besteden aan de relicten van de steenindustrie, die in de Ooipolder veelvuldig te zien is. En om bezoekers rond te leiden met, in eerste instantie dachten wij toen nog smalspoortreintjes, maar dat was iets te hoog gegrepen. En toen zijn die wegtreinen op zonne-energie gekomen. En ja, dat is toen goedgekeurd met destijds nog een miljoen gulden.
0: En neem ons eens even mee op zo'n tocht door die Ooipolder. Want we zijn vertrokken. Ik kijk links uit het raam. Wat zie je?
5: Nou, we zien enerzijds restanten van de steenindustrie. En anderzijds zien we prachtige natuur. We zien monumenten langs de weg. We zien Callaway-runderen, koninkpaarden, allerlei vogels. En daar geven wij toelichting op.
0: Hoe lang duurt een tocht?
5: Die varieert van ongeveer een uur, maar het kan ook 2 uur zijn. Dat hangt helemaal af van de groep die met ons meereist.
0: En hij is dus door iedereen te boeken?
5: Ja, hij is door groepen te boeken. En op zondag rijden wij, wat je inderdaad zei, van mei tot oktober. Rijden wij een rit waarbij mensen individueel een kaartje kunnen kopen.
0: Ja.
5: Die groepsritten doen wij vanaf maart tot november.
0: Ja. En nou heeft Paul van Kempen al een keer een rit gemaakt met die trein op zonne-energie door de Ooipolder. Goedemiddag Paul.
6: Hallo, goedemiddag.
0: Dag. Zeg, waarom is een tocht met die trein een echte aanrader wat jou betreft?
6: Wij hadden een familiereunie bij de Torrentse Molen. En als afleiding, als een keer even wisselen van mensen, iets anders zien, waarbij je toch blijft praten, hebben wij de zonnetrein ingeschakeld. En dat duurde dan ruim een uur. En dan ga je door een heel mooi natuurgebied. En ik ben zelf geboren en getogen Nijmegenaar. Ik heb in het verleden altijd met de kinderen, toen ze klein waren, heel veel door de Ooi gefietst en gewandeld. Maar het verrassende voor mij was nog dat met de zonnetrein dat ik toch nog op plaatsen ben gekomen waar ik nooit was geweest eigenlijk.
0: Ja.
6: En waar ik ook gewoon de uitleg die gegeven wordt, met name over die oude steenindustrie nog, dat was voor mij toch wel heel nieuw. En het gebied is verder gewoon ontzettend mooi met die waterplassen, met de runderen, de vee, de boerderijen.
0: De hele familie was dol enthousiast, begreep ik.
6: De hele familie was dol enthousiast.
0: Hey, ja. En het wordt dus allemaal gerund door vrijwilligers, begrijp ik.
6: Ja, dat klopt.
0: En waar zouden we zijn hè, zonder vrijwilligers?
6: Zeker.
0: En is er altijd goed aan te komen aan genoeg vrijwilligers?
6: Dat zou je Marcel moeten vragen.
0: Nou, Marcel, vertel.
5: Nou, we hebben op dit moment, als ik kijk naar chauffeursgidsen, bestuur en mensen die zich bezighouden met onderhoud van de relicten van de steenindustrie, hebben we ongeveer 35 vrijwilligers.
0: 35?
5: En we kunnen er altijd bij gebruiken.
0: Oké. Okay. En waarom vind je het zo belangrijk dat de mensen deze trein kunnen nemen?
5: Nou, belangrijk is dat mensen kennis nemen van het belang wat de steenindustrie destijds had voor dit gebied. En daar heb ik het niet alleen over de economische situatie, maar ook over de natuurontwikkeling. Want heel veel mensen vergeten dat door de steenindustrie zijn gebieden ontwikkeld. Er is de klei afgegraven, er is zand afgegraven. Maar vervolgens is het ook weer een cultuurlandschap geworden. De natuur zou niet zo mooi geweest zijn zonder de steenindustrie.
0: Nee, dus ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Dankjewel. Dank Marcel en dank aan Paul. En meer informatie over die stichting Steen in Natuur die is te vinden op bertop5.nl. Ik zou zeggen, kijk daar vooral eventjes op.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

volhouden en de moed niet opgeven. Daar gaat Try Again van Danny Vera en Marlon Pichel over. En die twee die kennen elkaar al een tijdje, hoor. Want Marlon Pichel was al support act van Danny Vera. En de twee gaven vorige maand nog een kampvuurconcert bij Kasteel Groeneveld in Baarn. Wauw, daar had ik wel bij willen zijn. En nu zijn ze dus vereeuwigd op de plaat. Bijna tijd voor het nieuws van 5:30. En dat doen we na Billy Joel. Billy Joel? Billy Joel? Penalty? Penalty? Oh ja, zo zijn er nog wel meer woorden. Maar eerst maar luisteren.

0: Dit is zo'n nummer wat de rest van de dag bij je blijft. Je raakt het niet meer kwijt. De welbekende oorworm. En met die oorworm is het 5:30 geworden. En dat is tijd voor Ewout de Jong.
1: Ja, het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar melden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar daarvoor. Volgens het centrum komt de stijging vooral doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Sinds de oprichting van het Centrum Seksueel Geweld in 2012 kwamen er ieder jaar meer meldingen bij. Het ministerie van Volksgezondheid stond toe dat verzorgingstehuizen bewoners verplicht binnenhielden tijdens de eerste coronagolf. Terwijl dat juridisch helemaal niet mocht. Dat blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De maatregel stond in een instructie aan het personeel en bleef 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid eraan meewerkte. Het leger gaat beter opletten bij oefeningen tijdens droge periodes. Zo worden de regels aangescherpt nadat er bij zulke oefeningen 2 maanden geleden grote natuurbranden ontstonden. Om dat verder te voorkomen mag bijvoorbeeld een beheerder van een oefenterrein voortaan een oefening afbreken of uitstellen. En Robbie Williams treedt vanavond op in Sevilla en heeft op straat alvast een voorproefje gegeven. Robbie Williams kan goed zingen, je hoort het al. De rest misschien minder, maar goed. Hij zag een gitarist, pakte een microfoon en zong zijn grootste hit, Angels. En er werd dus ook volop meegezongen. Nog.

0: Ja, prachtig. Vanavond treedt hij dus op in Sevilla. Ik heb nog even gekeken of ik kon zien of het uitverkocht was. Maar ik kon het zo snel niet vinden.
1: Jammer. Dus anders was ik gegaan.
0: Ja, je kan het gokken nog, hè?
1: Even op en neer.
0: Het weer, vooral in het zuiden wat regen. Vanavond overwegend bewolkt en droog. In de loop van de nacht helder, minimaal rond 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland stapelwolken en overwegend droog. En dan wordt het ongeveer 23 graden.
1: Dankjewel, Ewout. Tot zo meteen.
0: Joep, tot straks.
2: Dit is Tot 6 uur, Bert op 5. Vanmiddag met Gerja Wolf.
3: Hi, I'm Robin Gibb.
4: I'm Barry Gibb.
5: And I'm Maurice Gibb.

0: You don't know what it's like to love somebody. Dat waren de Bee Gees.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Sommige stemmen die zijn groter dan muziek alleen. Bijvoorbeeld die stem van Mercedes Sosa, de Argentijnse zangeres. Draaide vorige week ook al iets van haar en ik ben gek op haar stem. Het is warm, het is krachtig, het is vol menselijkheid. En ze werd niet voor niets La Voz de América Latina genoemd. Met haar liederen gaf ze een stem aan de gewone mensen. Aan hoop, aan geloof en aan verbondenheid. En peregrinación. La peregrinación, dat betekent zoveel als die bedevaart of de pelgrimstocht. Het is een heel ontroerend lied, geschreven door de Argentijnse componist Ariel Ramirez. En in de uitvoering van Mercedes Sosa krijgt het lied nog een extra laag. Haar warme altstem laat je de reis voelen. Niet alleen als een tocht door het landschap, maar ook als een reis van vertrouwen en een reis van verwachting. Hier is ze, Mercedes Sosa met La Peregrinación.

0: Rob de Nijs en dagzuster Ursula.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, misschien Gertie stuurt ons nog een leuk appje via de NPO Luisterapp. Hij zegt, misschien moeten ze penalty gewoon even pingel noemen. Zoals vroeger, toen we op straat voetbalden. En er zijn trouwens nog veel meer uitspraken van penalty. Je hebt de penalty. En die uitspraak is afkomstig van Wim Rijers, trainer bij het Belgische KV Kortrijk, begin jaren 80. En met zijn one-liners was hij een dankbare gast in tv-interviews. Zijn bekendste uitspraak deed Wim nadat Kortrijk een 2-2 gelijk spel haalde bij Club Brugge. Inmiddels een aangevochten penaltyfout. En dat klonk zo.
3: Wat penalty, hoe penalty, waar penalty? Penalty is penalty.
0: Pinanti is Pinanti. Het is een beetje als ik Kees van Koot hoorde. Zijn stem lijkt een beetje op die van Kees van Koot. Leuk om te horen.
2: De laatste ronde.
0: In de entreevraag van de slimste mens ging het vandaag over Earl Grey thee. En Pieter appte ons dat Earl Grey thee de favoriete drank is van Jean-Luc Picard uit de serie Star Trek, The Next Generation. Nou, dat hebben we natuurlijk even opgezocht. En Pieter, je hebt helemaal gelijk. Want wat voor James Bond vodka martini shaken not stirred is, is voor Picard dit.
4: Tea Earl Grey hot. Tea Earl Grey hot. Earl Grey. Tea Earl Grey hot. Tea Earl Grey hot.
0: Tea Earl Grey hot. Het is maar even dat je het weet.
2: De laatste ronde.
0: Ja, en René Brouwer die appt ook nog. Hij zegt Joel, het ging over de uitspraak, is het nou Billy Joel of is het nou Billy Joel? Daar zegt hij zelf het volgende over.
5: Well, when I growing up in the States, it's Joel. But every time I go to Europe, I'm called Joel. So I really don't know. I kind of like Joel.
0: Dus zelf zegt hij, ja, het mag allebei. In Europa zeggen ze Joel, in Amerika zeggen ze Joel. Dus hij zegt, kies zelf maar. Nou, René, wat jij dus graag wil.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

groot applaus voor John Denver. En helemaal terecht. Thank God I'm a country boy. En van John Denver naar Ilse de Lange is eigenlijk maar een hele kleine stap. Ook zo'n geweldige zangeres. Hier is ze. Incredible.

Heerlijk dit. Turn to Stone, ILO hoorde je. En dat was het einde alweer van deze aflevering van Bert op 5. Angela staat al naast mij, klaar om het over te nemen. Heel veel plezier zo meteen met de avondstart met Angela. En ik ben er om 8 uur weer met de avond van 5. Dus heel graag tot dan. En dank voor alle berichtjes. Ik wens je nog een hele fijne avond en veel plezier zo meteen met Angela.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: En het is 6:00 en we gaan luisteren naar Ewout de Jong met het laatste nieuws. Hi.
6: Goedenavond. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Volgens de NCTV zijn het steeds vaker minderjarigen die online radicaliseren.
7: Niet alle jongeren die online dingen doen die niet mogen, dat zijn meteen extremisten. Maar er zitten ook types bij, en dat is echt wel zorgwekkend, die uiteindelijk zo dol zijn op geweld en zo graag een status willen verkrijgen, dat ze, om zich te laten zien dat ze echt heel goed zijn daarin, ook daadwerkelijk geweld gaan toepassen. Dat is ook internationaal het geval. Denk ook aan school shootings in de Verenigde Staten of het verheerlijken van aanslagen die op andere plekken zijn gepleegd.
6: Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor deze zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. En die hebben inmiddels bij elkaar ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. De site van de NS was de eerste dagen heel slecht bereikbaar vanwege de grote belangstelling. In Ghana en Ivoorkust zijn bij overstromingen zeker 24 mensen om het leven gekomen. Veruit de meeste doden vielen in de omgeving van de Ghanese hoofdstad Accra, waar wegen en woonwijken onder water staan. Sinds zaterdag regent het hard in de West-Afrikaanse landen. Bijna 500 mensen zijn door de hulpdiensten uit huis gehaald. En die hulpacties zijn nog steeds bezig. En nog precies een jaar, dan moet het levend koken van kreeften en krabben in restaurants verboden zijn. Dat zegt landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens vandaag. De Tweede Kamer wil al jaren een verbod. En ook deze kok is blij dat het er komt.
8: Ik denk dat het sowieso op het moment dat we voedsel, in dit geval ook uit de wildernis, verkrijgen, dat we, ja, we doden het, we eten het, maar we moeten er wel op een hele zorgvuldige manier mee omgaan. Zodat het beestje wat we vangen of bereiden, zo min mogelijk hoeft te leiden. Dus ik juich dit absoluut toe.
6: En volgens de staatssecretaris zijn een hoop restaurants inmiddels al gestopt met het levend koken van kreeften. Het verbod moet ervoor zorgen dat ook de rest ermee ophoudt. Het weer, vooral in het zuiden nog wat regen. Vanavond overwegend bewolkt en droog. In de loop van de nacht helder met minima rond 13 graden. Morgen veel zon. In het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. En dan wordt het ongeveer 23 graden.
5: Kijk, dat hoor ik graag. Dat is heerlijk. Dankjewel, Ewout. Lekkere avond.

0: Cliff Bennett and the Rebel Rousers got to get you into my life. En deze cover van natuurlijk de Beatles, die we zo goed kennen, kwam uit op precies dezelfde dag dat het Revolver-album van de Beatles uitkwam. En daar staat het origineel op. Weet je hoe dat kwam? Cliff stond in het voorprogramma van de Beatles en hoorde dat nummer ergens in de kleedkamer en dacht, ah, dit nummer moet ik hebben. Dit moet ik gewoon hebben. En dat mocht van Paul. Ja, lieve jongens eigenlijk, die Beatles. Nou ja, en daarmee zijn we begonnen met je avondstart. Ja, ik ben Angela en tot 8 uur moet je het met mij doen. Dan ga ik de mooiste evergreens ooit gemaakt voor je draaien. En een paar prachtige onbekende parels uit de catacombe der vergetelheid. En er is natuurlijk ruimte voor publieksparticipatie, want daar zijn we dol op.
1: Avondspreuk.
0: Ja, we hebben een avondspreuk van Bruce Springsteen voor je. Nou, ja, je kan er alle kanten mee op. En ik ben, ik ben vandaag weer voor de vaste luisteraar. Ik heb mijn twee mannen weer bij me hier. Ze zijn er alle twee.
2: Goedenavond.
0: Grady.
2: Goedenavond.
0: Ja. Dus het wordt weer natuurlijk een rommelige bende hier, dat begrijpt u. Maar dat komt gewoon die jongen.
2: Dat ligt niet aan ons.
0: Nee, nou ja, nee. Jullie moeten gewoon af en toe even terug in het hok. Jullie moeten gewoon af en toe even terug in het hok.
2: Kunnen we door met de show?
0: Ja, laten we door met de show. We hebben een uitspraak van Bruce Springsteen, uitgezocht door de mannen. Ik ben heel benieuwd aan welk liedje ik moet denken. The release date is just one day, but the record is forever. De release datum duurt maar 1 dag, maar het album blijft voor altijd. Laat maar weten. Nou, je kan er eigenlijk alle kanten mee op, lieve luisteraar. Dus laat me weten via de NPO Luister-app. En dan gaan we nu lekker even swingen met de Dexy Midnight Runners.

0: Julien Clerc, Venise, die hoor je wel heel vaak op Radio 5. En jullie zijn er vast dol op. Uit 76. En vanuit Frankrijk gaan we naar een piepklein dorpje in South Carolina. Le Goff.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Want daar ziet in 31 Benjamin Franklin P. het levenslicht. Als kind wordt hij omringd door gospel en wanneer hij oud genoeg is om zelf het avontuur in de muziek aan te gaan, verandert hij zijn naam naar Brooke Benton. Ietsje makkelijker. En die ken je dus misschien nog wel van zijn klassiekers Rainy Night in Georgia, ook veel gecoverd. En Baby, You've Got What It Takes, een duet met Dinah Washington. Nou, we gaan hem draaien. Je hoort hem nu uit 1970 met Shoes. Brooke Benton.

Down on the Street, Shaka Taka. Lang niet gehoord. Voordat de zangeres Jill Sawart de muziek in ging, werkte ze als stenotypiste. Dat is iemand die gesproken tekst snel vastlegt met een soort tekentjes. En dat vervolgens uitwerkt tot een geschreven moment. Ik vind dat wel wat hoor. Beetje dit zo. Ja, maar dan anders. De avondspreuk van vanavond, en dan hoort het eigenlijk de avondspreuk, maar die heb ik even niet. Die is van de Bos. Bruce Springsteen, the release date is just one day, but the record is forever. De release dag van een album duurt maar één dag, maar het album blijft voor altijd. Ja, en welk nummer gaat er nu door je hoofd? Ik krijg al, Vincent zegt, ja, inderdaad, alles kan. Dus ik bedoel, dit is ook je kans, hè, om even een plaat ertussen te gooien die er eventueel bijpast. Laat het me weten via de NPO Luister-app. We gaan luisteren naar Tangerine. Die zijn aan het samenzingen met het Zo Gospel Choir. En dat klinkt zo.

0: Kayak, Chance for a Lifetime, is te vinden op het album Royal Red Bouncer uit 1975. Compleet geschreven, bijna compleet geschreven door Ton Scherpenzeel, een waanzinnig talent. Met ook een royale rol voor de piano. En Patricia Pai kan je ook horen zingen erop. Ze deed toen de tijd met haar zuster heel, heel, heel vaak koortjes. Waren ontzettend goed stel. En Ton is ook al sinds jaar en dag de man achter de muziek van Joep van het Hek. Hij heeft ooit ook de muziek geschreven van de musical Ik, Jan Kramer. En dat is een van de weinige liedjes die ik gewoon nog kan op. Die heb ik één keer gezien. Die kan gewoon nog zingen. Dus die Ton Scherpenzeel is wel heel bijzonder, hoor.
1: De muzikale drieling.
0: Ja, de muzikale drieling. Drie platen en één overeenkomst. Wat zal ik draaien als derde? Je weet het, hè? Je suggesties zijn welkom via de NPO Luisterapp. En we gaan beginnen met Poco.

0: Ja, de muzikale drieling was wel duidelijk, hè? Het thema is Twice, of tweemaal. En het liedje wat je net hoorde was Vesta Williams en Once Bitten, Twice Shy. En daarvoor Sitting on a Fence van Twice as Much uit 66. En de drieling begon met Poco, You Better Think Twice. Dus dat was wel duidelijk. En nou, jullie hebben weer massaal geappt. Want in de luisterapp zie ik dat Chris zei, en nog wel meer hoor, Bob Dylan, Don't Think Twice, It's All Right.
1: You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right.
0: Ah ja, mag wel langer van mij hoor, jongens. En mijn grote vriendin Celine Dion, speciaal natuurlijk voor Jonathan, die komt ook even langs met Think Twice.
2: Baby, think twice.
0: En we zien weer nog meer. Dinah Shore, Church Twice on Sunday. Ja, dat was vroeger. Crowded House, Twice if you're lucky. Commodores, Play This Record Twice. En dan een fragment uit 1930.
3: You can do it nice. You won't have to do it but once or twice. In advance, you can always chance that once or twice.
0: Oh, dat vind ik zo mooi. Dit is Andy Kirk en his 12 Clouds of Joy, Once or Twice. En daar en deze nog.

Benton, Think Twice, BZN, Called You Once, Called You Twice, Nancy Sinatra werd heel veel genoemd. Door Gerrit, door Marco, door Vincent, allemaal vaste luisteraars. En die zijn er goed in hoor, You Only Live Twice is dat liedje. Anita Meijer, die heb ik ook nog hier. Anita Meijer heb ik nog staan met haar disco versie van You Never Loved The Same Way Twice. Nou, Annie, kom maar.

0: En als jullie nou Grady hadden gezien, die was zo gelukkig. Die is zo gelukkig als Anita Meijer wordt gereden. Dus ik heb hier een jonge gast die houdt van Anita Meijer. En een andere gast is dol op Celine Dion. Daar word ik dan mee opgescheept. Maar nog net op tijd binnen in de NPO Luister-app. Niet van André van Duin, maar van Max van Praag. Als ik tweemaal met mijn fiets bel.
1: Als ik tweemaal met mijn fiets bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, dan wacht ik voor de deur.
0: Oh, dat vind ik zo leuk, dankjewel Jonathan. Nou, wij gaan verder met Graham Gouldman, Sunburn.

0: De mannen van Agda en de Munich Schoolplein.
1: De avondspreuk.
0: Ja, Bruce Springsteen zei ooit: de release dag duurt maar één dag, maar het album blijft er altijd. En dit is hem geworden. Ik vind het ontzettend leuk. You Spin Me Around van Dead of Alive.

Wat is toch lekker, hè, dat gitaartje. En vooral die dampende baslijn van Bernard Edwards. En die heeft heel veel artiesten geïnspireerd. Zoals Queen for Another One, Bites the Dust. En bijvoorbeeld de Sugar Hill Gang met Rapper's Delight. Luister maar even. Ja hoor.

Ontzettend leuk. Nou ja, de hele week gaan we hiermee door natuurlijk. Onze avondster is de Pretenders. En daar gaan we straks even op terugkomen. Maar nu gaan we naar het nieuws met Neil Diamond en Sweet Caroline.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
6: Er zat bij mij op de balie een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
7: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
6: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
5: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
8: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
5: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt een algemene welzijn daarop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland stapelwolken en overwegend droog. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Peter Sayre, I Feel the Thunder in My Heart uit 77. En ja, hij scoorde ontzettend veel hits in de jaren 70 en hij was een grote musicalster ook nog. En in Kathmandu, dat is de hoofdstad van Nepal, is er een café en dat heet, die heet Leo's Bar. En er hangen allemaal foto's van Leo Sayre. En al zijn platen worden daar door de barman achter elkaar opgezet. Is vast fan. Voorzitter van de fanclub. Ja, nou, welkom terug hier bij de avondstart. Tweede deel. En we hebben Aretha Franklin voor je. Het zal niet zo zijn. En de Blues Brothers en de Eagles. En er is natuurlijk ook weer kans op een op die felbegeerde muziek sleutel hangen. Oké, laten we naar Amerika gaan met de Beach Boys. California Girls. Kunnen we er altijd bij hebben dit, hè? Let vooral op dat heerlijke orgeltje. Daar komt ie. Waar dat ik hem had. Ja, daar gaan we.

0: Uit 81, Kiki D. Star.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ik neem je mee naar het internationale Essener Pop and Blues Festival in Duitsland in 1969. De hoofdact wordt verzorgd door Fleetwood Mac en ze worden ondersteund door allerlei bandjes met bijzondere namen: Spooky Tooth, Pretty Things en Warm Dust. En in die laatste band zit op dat moment een gruppie uit Sheffield die later door gaat breken met de band Ace en vooral onder zijn eigen naam Paul Garrick, een van de beste zangers die we hebben. Je hoort hem nu met het allereerste bandje Warm Dust met Keep On Trucking.

0: The Queen of Soul, Natural Woman. En natuurlijk een compositie van Carole King, zeker, hè? Ja.
1: De Avondster.
0: Ja, de hele week schijnen wij ons licht op de Pretenders. En de bandnaam werd gekozen door Chrissy Hynde. En zij was toen een jongen aan het daten die niet alleen verliefd was op haar, maar ook op dit liedje van Sam Cooke.
2: Oh yes, I'm the great pretender.
0: Ah, mooi, hè?
2: Just laughing and gay like a clown.
0: Ach, zo'n mooi liedje. Het heet The Great Pretender en is officieel van de Platters. Maar ook dus de inspiratie voor de naam van de groep. En in 1979 verschijnt dan de eerste single van The Pretenders. En die is geschreven voor iemand die later ook verliefd zou worden op Chrissy Hynde. Namelijk Ray Davies van de Kinks. Ja, en ik was ook verliefd op hem. Maar goed... Toen was zij was voor. Ja, nou, we gaan lekker luisteren. Stop Your Sobbing van The Pretenders. 79.

Ach, de Blues Brothers. Wat was dat toch een leuke film. Dit is hun cover van de Spencer Davis Group, Gimme Some Loving. En er zijn zo ontzettend veel covers van gemaakt van dit liedje. Deze bijvoorbeeld vind ik heel leuk. Janse Bagge Band, ken je die nog? Leuk, hè? En dan ook nog in dialect, hè? Of in een dialect. Ik vind dat heel mooi. Oké, we hebben een snippet voor je van de Notenkraker. Komt-ie, hou je vast. Nou, jeetje. Ja, het is. Ik haal hem even terug en dan mag je hem nog een keer horen, hoor, van mij. Nou, dat is in ieder geval heel iets anders dan wat we nu gaan draaien. Doen we speciaal voor Grady. Is er een fan van dit nummer? René Vroger en Waylon. Hoe de liefde gaat.

Eagles. Desperado uit 73, ja. Nou, even wakker worden hier in de studio, hè, jongens? Ja, de jongens waren in slaap gevallen. We hebben onze huisband klaarstaan. En daagt je uit met een bekend nummer in een compleet nieuw jasje. Je weet het, hè, we zijn op zoek naar de titel en je moet wel bellen. Dat is 0800 3000 555. Nou, ben je er klaar voor? Dan komt-ie, hoor.

0: zijn allemaal wakker nu. Hebben we iemand al? Goedenavond met Angela. Wie hangt er aan de andere kant?
1: Met Willem.
0: Hi Willem. Nou, jij bent snel. Ja, heb je het herkend?
1: Ja, here comes the night.
0: Nee. Is niet goed, Willem.
1: Nou, nee. Jammer dan.
0: Jammer, hè? Dankjewel voor het bellen.
1: We gaan weer even, Angela, bedankt.
0: We gaan nog een keer draaien.

0: Ach, lieve luisteraar, je zou toch moeten zien hoe de jongens kijken. Trots zijn ze met z'n tweeën. Echt, dat ze dit voor elkaar hebben gekregen. Dat er niemand... Hebben we iemand hangen? Hallo, met Angela. Met wie spreek ik? Hallo?
1: Hallo, met Jantine.
0: Hey, Jantine. Nou, ik ben blij dat ik even... Ik dacht, wat een stilte. Hey, Jantine, wat fijn dat je belt. Ben jij erachter gekomen welk liedje dit is?
1: Ja, volgens mij is het Golden Earring met Another 45 Miles to Go.
0: Ja! Nou, hartstikke goed, Jantine. Nou,
1: ja.
0: Oh, je hebt die legendarische muzieksleutelhanger heb je net gewonnen. Dus ben je een van de gelukkige eigenaren straks. Dus blijf even aan de telefoon. Dan gaat Jonathan even je adres opnemen. En dan gaan wij hem even draaien voor je.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, hè? Ben je fan van de Earring?
1: Zeker, goede muziek.
0: Ja, goed hè, vooral dit is een hele oude, maar we gaan hem draaien. Dankjewel, Jantine, hier is de Earring met Another 45 Miles.

Maar dat is toch echt heerlijke muziek, dit, jongens. Ik kan het toch niet anders zeggen. Gilberto Gil met Palco uit 81. Ja, dat zijn nog eens fijne grooves uit Brazilië. Daar kunnen ze echt wel. En hij was voormalig minister van Cultuur. En hij maakte zijn hele leven al lang muziek. Moest wel een tijdje Brazilië verlaten, omdat zijn sociaal kritische teksten hem in de gevangenis deden belanden tijdens de militaire dictatuur in de jaren 60. Ja, dat was een zootje daar, jongens, toen. Oi, oi, oi. Dus kwam hij in Londen terecht en werkte daar met bands zoals Yes en Pink Floyd. En nu hebben we deze prachtige platen. En dan gaan we even verder met dansen. Archie Bell en The Drell.

Ja, dat was Elvis de Pelvis, You're the Devil in Disguise. En daarvoor Blondie, Sunday Girl. Nou, we zijn er alweer doorheen, lieve mensen. Heel veel plezier straks met Gerja in de avond van 5. En wij gaan eruit met wel een bijzondere zanger. Hij is niet meer onder ons, maar hij was prachtig. Beetje non-binair, geweldig zanger. Dance Around the World, Richanelle.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
5: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
4: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluiver, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
6: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
4: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, wel overwegend droog. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

Ah, lekker hoor. Een cover van Tu sais je t'aime, gezongen door Chaké, een zanger uit Maleisië. En die zong dan voornamelijk in het Frans, en vandaar dat Tu sais je t'aime. En zijn echte naam is trouwens Sheikh Abdullah bin Ahmad. Gelukkig heet onze André van Duin gewoon André van Duin.

0: Goedenavond en welkom bij de avond van 5. Wat fijn dat je luistert. En wat een heerlijk begin is het nog altijd van de uitzending. Tot 11 uur zijn Cynthia en ik vanavond bij je. Want de app al mensen, goedenavond Gerje en David / Niels. Doorhalen wat niet van toepassing is.
1: Maar er is gewoon een extra optie bijgekomen.
0: Ja.
1: Ik? Cynthia.
0: Ik zeg gek. Ja, we kennen jou natuurlijk van de vrijdagavond. Ja. Daar hebben we ook een tijdje samen gezeten, 3 maanden lang.
1: Ja.
0: En nou zitten we gezellig vanavond. Want David is nog op vakantie. Is volgende week weer terug.
1: Ja, helaas. Want ik vind het wel altijd gezellig.
0: Ja, ik ook. Ja. Dus blij dat je er bent vanavond. En ik weet zeker, het is, voordat we het weten, is het weer 11 uur.
1: Precies.
0: Hey, heb jij vannacht een beetje overleefd? Even beginnen we en daarna houden we erover op.
1: Ja, nee, ja, dus eigenlijk wel. Maar ik wilde eigenlijk doorslapen. Alleen, ik woon in een buurt waar toch wel iedereen aan het luisteren was. Dus ja. Er werd heel wat vuurwerk afgestoken.
0: Doorslapen was er niet bij.
1: Dus uiteindelijk heb ik toch moeten kijken.
0: Okay.
1: Ja, en dan is het toch even een deceptie.
0: Maar jij bent zelf een voetballer. Je bent voetbalt op een hoog niveau. Dus hoe heb je ernaar gekeken?
1: Toch wel met een beetje afgunst.
0: Volgende onderwerp, zeg maar.
1: Ja, dat vind ik niet best. Nee, gelukkig. Maar gelukkig hebben we zoveel leuke muziek klaarstaan. Precies. Dat ik denk, daar komen we wel weer overheen.
0: Ja, en René die appt, hij zegt, wat doe je nou met Waar is Bob? Gaat hij nou op het vliegtuig naar huis? En daar hebben we eigenlijk nog niet over nagedacht.
1: Nee.
0: Hij zit er nog. Dus vanavond zit hij in elk geval nog gewoon ergens in Amerika, Mexico of Canada.
1: Heeft Bob niet kaartjes voor de finale gehaald? Hij was vrij overtuigd, toch?
0: Hij was ervan overtuigd dat we die gingen halen. Ja. Dus wie weet blijft hij gewoon de volle 4 weken daar zitten. Het zou zomaar kunnen. Bob is Bob. Maar goed, hij komt dus zometeen met zijn eerste hint over de plek waar hij vanavond staat. En jij zegt het al, Cynthia. Aan de muziek gaat het zeker niet liggen. Maar dat doet het eigenlijk nooit, toch? Hoor maar, Sandy Coast en True Love. It's a Wonder.

0: Ja, niet voor iedereen dan. De een werd wakker met een behoorlijke kater en de ander kon zijn geluk niet op. Maar voor Michael Bublé was het in elk geval wel een beautiful day. En voor veel meer mensen. Doetinchem en Ketjikotti. Dat is misschien niet meteen een combinatie waar je aan denkt. En toch staat die stad in de Achterhoek morgen voor het eerst stil bij Ketjikotti. Initiatiefnemer Raymond Heerenveen. Hij vond het samen met anderen hoog tijd worden om ook in Doetinchem stil te staan bij de afschaffing van de slavernij. Goedenavond, Raymond.
1: Goedenavond.
0: Dag. Zeg, als jij zegt we organiseren Ketjikotti in Doetinchem, dan kijken sommige mensen misschien even verrast op. Waarom vond jij nou dat het juist hier tijd was voor een herdenking?
1: En, in Doetinchem, wij vonden dat het werd altijd in Amsterdam gevierd, zeg maar, en landelijk. En langzamerhand ging ook andere steden dat ook apart vieren. Mm-hmm. En laatst in Arnhem, dat is dicht bij Doetinchem, hebben ze het ook gevierd. En toen vonden wij ook, nou, dan kunnen wij dat willen we dat ook graag in Doetinchem doen. Om de mensen daar in de Achterhoek, zoals we dat hier noemen, ook de mogelijkheid te geven om zo'n dag te herdenken en te vieren.
0: Ja, want jij bent geboren op Curaçao en je hebt Surinaamse wortels, maar je woont al jaren in de Achterhoek. En, en wat gaat er dan door je heen als je beseft van, ja, er gebeurt hier eigenlijk helemaal niets rondom Ketjikotti?
1: Dat vond ik wel heel erg jammer.
0: Want ging je altijd naar Amsterdam elk jaar? Ging je naar een plek?
1: Ja, nou, nee, we zijn wel in Arnhem geweest.
0: Oh ja.
1: Maar Amsterdam heb ik het alleen maar op de televisie en zo gevolgd.
0: Ja.
1: En elders ook in Almere en andere plaatsen. Ja. Maar in Amsterdam zijn we nog niet geweest.
0: Maar nu kun je het dus gewoon in je eigen woonplaats vieren.
1: Ja.
0: Hoe mooi is dat?
1: Ja.
0: Nou krijgt de muziek daar morgenavond een hele belangrijke plek. Gospelmuziek ook. Wat vertellen die liederen over vrijheid? En dat de muziek kan vaak meer vertellen dan woorden. En is dat ook morgenavond zo?
1: Ja, morgenavond. Ik heb gekozen, omdat ik dat zelf ook zing, om een aantal Negro spirituals te doen.
0: Ja.
1: Van de tot slaaf gemaakte afstammelingen in Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Want die Negro spirituals zoals Go Down Moses en andere liederen die de Negro spirituals zingen.
0: Ja.
1: Die hebben te maken met de slavernij, zeg maar. Ze komen uit de slaventijd kregen zij die inspiratie en die gevoel en hadden ze heel erg steun bij om zulke liederen te zingen.
0: Ja, zeker.
1: En dat soort liederen gaan wij morgenavond in het koor gaan dan zingen. En een Zuid-Afrikaans een kerklied, zeg maar, gaan wij ook
0: mooi,
1: zingen.
0: Mooi,
1: ook
0: hoor.
1: Ook in het Zuid-Afrikaans.
0: Ah, oké. Okay. En ben je die taalmachtig, Zuid-Afrikaans?
1: Nee, Baja. Nee, Baja slecht, laat ik zo zeggen.
0: Ja. Hey, nou las ik dat je ooit ook bij een internationale atletiekwedstrijd een shirt droeg met de titel Let
1: My People Go.
0: Ja.
1: Dat is dus die Negro spiritual Go Down Moses.
0: Ja.
1: Die Negro spiritual, daar komt dat zinnetje in voor. Let my people go.
0: Ja.
1: En ik ging toen, in 1975, ging ik in Zuid-Afrika protesteren tegen de apartheid wat daar was. En daar had ik op mijn trainingspak de teksten Black is beautiful. Ja? Dus zwart is gewoon mooi. En let my people go.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij het duidelijk ook de Bijbelse tekst waar je vandaan komt, zeg maar.
0: Ja.
1: Heb ik ook bij vermeld. Zodat zij mij niet kunnen beschuldigen van dat ik iets vijandig met hun bezig ben. Maar dat ik in vrede liefend kon hun komen vertellen dat ze toch mijn volk moeten laten gaan en bevrijden.
0: Ja. En Raymond, stel je voor, er zit iemand te luisteren nu en die denkt, Ketjikotti, ik heb geen Surinaamse achtergrond, dus eigenlijk is dat niet voor mij. Wat zou je dan tegen die luisteraar willen zeggen?
1: Ketjikotti is de viering van de afschaffing van de slavernij.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij willen met dit Ketjikotti bijeenkomst en niet alleen vieren, en niet alleen maar herdenken, maar ook vieren.
0: Ja.
1: En het gesprek aangaan met ook de medemensen, met ook het andere deel van de Nederlandse bevolking. Ja. Over onze gedeelde geschiedenis. Mm-hmm. En daar...
0: Dus het is voor iedereen eigenlijk, zeg je?
1: Het is voor iedereen, want het doel is ontmoeting en bewustwording en verbinding.
0: Ontmoeting.
1: We moeten ons bewust worden inderdaad van het slavernijverleden.
0: Zeker mooi.
1: En aan beide kanten. Ja. En dan moeten we samen daarmee verder de toekomst in op een gelijkwaardige basis. Mm-hmm. En proberen alle negatieve dingen die nog overgebleven zijn vanuit de slavernij, waardoor dus ongelijkheid is ontstaan in met elkaar omgaan, dat we die weghalen, dat we die vereffenen.
0: Die laten we achter ons en we gaan voor de verbinding.
1: En dan gaan we goed.
0: Precies.
1: Dus we gaan het verwerken en verzoenen. En zodat we met elkaar verder kunnen, zeg maar, op een gelijkwaardige wijze.
0: Ik vind het goed uitgelegd. Dank je wel, Raymond Heerenveen. Ja. En nou, je had het over Go Down Moses. Ik heb hem klaarstaan, de versie met Louis Armstrong en Cy Oliver.
1: Ja,
0: we gaan er naar luisteren.
1: Dat vind ik heel mooi.
0: Nou, dank voor je verhaal. En ik wens je een hele fijne Ketty Kotti herdenking in Doetinchem.
1: Dank je wel.
0: Oké, dag hoor.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Roveren.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: En

0: En dan wat Mississippi, Pussycat. Ja, misschien is het wel een van de plekken waar Bob vanavond is. Wie zal het zeggen in Amerika?
1: Waar is Bob?
0: Want daar is het tijd voor. Waar is Bob? Zit hij in Canada, in Mexico of in Amerika? Aan jou om te raden waar hij staat. Je krijgt van mij 3 hints en dit is de allereerste hint.
2: Ik sta onderaan een brede stenen trap van iets dat vroeger een tempel was. Ik doe even een stap achteruit om het hele ding op de foto te krijgen. Lukt natuurlijk net niet, maar ja, het is natuurlijk ook zo druk met toeristen die dit wereldwonder allemaal wel willen zien.
0: Oké, je staat dus ergens bij een tempel. Nou, volgens mij hoef je dan niet heel erg in Canada te zijn, denk ik zo. Maar ja, misschien ook wel hoor, misschien zeg ik nu iets heel raars. Geen tempels in Canada. In Amerika weet ik eigenlijk niet eens. Nee. Maar goed. Denk maar eens even na, waar zou die kunnen zijn? Het is pas de eerste hint, hè? Je krijgt er nog 2 vanavond. Dus heb je nou geen idee, raak vooral niet in paniek. Dan moet je gewoon even blijven luisteren. Dan krijg je zo meteen de hint nummer 2. Maar misschien is dit voor jou al genoeg. En als je het denkt te weten, laat het me weten via de NPO Luister-app.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

Frank Boeien en Zwart-Wit. Was weer in 1984. Ik weet dat het nummer uitkwam en maakte heel veel indruk toen. En dat doet het eigenlijk nog steeds. En daarvoor hoorde je de schijf van NPO Radio 5. Nog één dag, de laatste dag, Raccoon, samen met Faela. En morgen dan klinkt de nieuwe schijf van NPO Radio 5 voor de hele maand juli. Feestje! Zodra je de eerste maten hoort van Get Down Tonight, dan sta je vanzelf weer in die discotheek. En dat is niet zo gek. Casey en de Sunshine Band schrijven het nummer nadat Harry Wayne Casey, ook wel gewoon Casey genoemd, en zijn vaste schrijfpartner Richard Finch regelmatig het uitgaansleven in Miami induiken. Ze bezoeken de clubs, ze kijken wat mensen op de dansvloer doen en ze laten zich inspireren door die sfeer. En het nummer heet in eerste instantie dan ook helemaal geen Get Down Tonight, maar What You Want is What You'll Get. Dus wat je wil, kun je krijgen. Pas tijdens het opnemen besluit Casey van titel te veranderen. Hij denkt na over de dingen die hij zelf graag doet. Nou, dat zijn dansen, verliefd zijn en plezier maken. Dat laat niks aan de verbeelding over. Do a little dance, make a little love and get down tonight. Volgens Casey is het eigenlijk gewoon een liedje over het leven en de dingen waar mensen van genieten. En dat slaat aan, want Get Down Tonight wordt de eerste van uiteindelijk 5 Amerikaanse nummer 1 hits voor Casey en zijn Sunshine Band. De groep weet precies wat er op dat moment in de club speelt. Hun platenmaatschappij runt niet alleen een studio, maar distribueert ook platen. En daardoor kunnen ze precies zien welke nummers goed verkopen en welke geluiden populair zijn op de dansvloer. En met die mix van funk, soul en disco creëren ze zo een nieuw geluid. En dat geluid past perfect bij het midden van de jaren 70. En met Get Down Tonight hebben ze meteen één van de grootste disco-hits van dat tijdperk te pakken.

Joe Jackson en Elaine Caswell. En Elaine was al een langere tijd een van, van de achtergrondzangeressen van Joe Jackson. En hij dacht, het wordt wel eens tijd om een duet samen op te nemen. En dat werd dit heerlijke nummer. Ik heb er nog twee voor je klaarstaan. We gaan langzaam richting het nieuws van 9 uur. Ah, eerst naar de Turtles. Hier zijn ze. She'd rather be with me.

Hoe later op de avond, hoe lekkerder de muziek, zeggen ze toch vaak. Nou, dat is vanavond ook zo. Dus ik zou lekker blijven luisteren als ik jou was. Zometeen gaat de avond van 5 douchen aan. Spelen we Shower Power. En als je meespeelt, dan maak je kans op het strandlaken. Ik wou zeggen, die vliesdeken. Maar nee, het is een strandlaken. We gaan de zomer in. En voor Waar is Bob ligt er een waterfles klaar om weg te geven. Dus mooie prijzen. Dus lekker blijven luisteren. Dan zie ik jou heel graag zometeen aan de andere kant van 9 uur.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt, nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
7: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen, ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
6: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten

0: Jacqueline maakt mijn hele dag weer mooi met schitterende muziek. Nou, daar zijn we ontzettend blij om. Dat we je straks heerlijk rustig op bed kunnen leggen. Door deze prachtige muziek. Dan maken we alles weer een beetje mooier mee met elkaar.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Je hoort het al, de douche is aangegaan. En aan jou om te raden wat er wordt gezongen onder de douche. Ik moet er ook weer om lachen vanavond. Er zit weer een heerlijke kikkertje in de stem, hoor maar.
2: What I was looking for in my was always insecure.
3: Ja.
0: Ben, weet je of die gaat jodelen onder de douche?
3: Ja, dan ben je Elvis Presley en dan gaat het toch nog fout.
0: Zou dat dan zeg maar de kraan zijn die dan net even op koud gaat? Of,
3: Nou ja, hij staat al zo lang onder die douche te zingen. Ik denk dat zijn stem gewoon weg is.
0: Ja, dat zou ook wel kunnen, ja. Ja, dat kan inderdaad ook. Maar heb je het herkend wat hij zong? Heb je het herkend? En als je dat hebt gedaan, dan mag je dat even laten weten. Je mag bellen 0800 3000555. Of je mag even een appje sturen als je weet... Als je weet wat dit is.
2: What I was looking for in my was always insecure.
0: Lekker nummer hoor, dus ik hoop dat het geraden wordt. Dan kan ik hem helemaal draaien. Ik ga iets draaien van Suzanne en Freek. Ken je deze nog? Lichtje branden. Die hebben een ontzettende drukke tijd achter de rug. Met 10 uitverkochte Gelderdroomconcerten. Pinkpop stonden ze op te zingen. Nou, waar zijn ze niet, kun je beter zeggen. Even een rustpuntje in de show. Een lichtje branden. Hier zijn ze, Suzanne en Freek.

0: Emmalou Harris en C'est la vie. En Jacqueline zegt, ik was 22 mei in het Gelderdoom met mijn dochter en ik heb genoten van Emmalou Harris. Maar Pedro zegt dan, ze zingt af en toe een beetje door de neus. Beetje nasaal, beetje door de neus. Ja, het kan zijn, ik zal er eens op letten de volgende keer. Wie weet.
1: Shower Power, doe mee en raad de plaat.
0: Er wordt naar hartelust gezongen onder de douche en Ruud denkt te weten wat er wordt gezongen. Goedenavond, Ruud.
2: Goedenavond, Gerard.
0: Dag. Hallo. Hey, ik lees dat jij onderweg bent van het zwembad naar huis. Klopt dat?
2: Ja, ik kom net van het zwembad gedaan. Ja. En om deze tijd wordt vaak het spelletje gespeeld.
0: Dat klopt inderdaad. Dat klopt helemaal goed. Want je luistert dus wel vaker naar het programma.
2: Zeker. Heel vaak.
0: Ja, volgens mij hebben we...
2: Radio 5 s'avonds vaak, ja.
0: Nou, en wat volgens mij hebben we elkaar nog nooit aan de telefoon gehad, of wel?
2: Jawel. Ja, dat wel alweer. Ja, maar ik denk dat toch weer zomaar weer 2 jaar geleden is. Maar dat is wel een keer gebeurd.
0: Nou, 2 jaar geleden. Dan mag het. Hey, maar dat zwemmen, doe je dat voor de warmte of doe je dat voor gezondheidsredenen? Of gewoon omdat je het leuke sport vindt?
2: Nou, beide, maar ik ben nog behoorlijk rugpatiënt. Dus zwemmen helpt enorm om mijn spieren te gebruiken zonder mijn rug te belasten. Zeg
0: precies,
2: maar.
0: Ja, heerlijk. Ja. En dan ga je lekker baantjes trekken een tijdje lang, een uurtje?
2: Baantjes trekken, ja. Uurtje en dat doe ik 4 keer per week, 3 keer, 4 keer per week.
0: Oh, goed man. Nou, dan zit je lekker met natte haartjes in de auto naar de radio te luisteren en je dacht, weet je wat, ik ga gewoon eens even appen. Ik ga eens even meedoen of even bellen. Wat denk jij te horen onder de douche? Vertel eens.
2: Ik denk dat het Ten Sharp met You is.
0: Ten Sharp met You, en dat is helemaal...
3: Yes!
0: Ja, hartstikke goed dan. We gaan een strand...
2: Volgens mij ook nog Nederlands.
0: Ja, dat klopt helemaal. Marcel Kaptein van Ten Sharp, yes. Hij is later, wat is hij geworden? Klompenmaker is hij. En hij heeft hele andere dingen gaan doen. Maar hij is ook weer terug bij de muziek. Maar dan alleen maar echt muziek die hij zelf fijn vindt om te maken. Want het hele commerciële, daar was hij een beetje klaar mee. En hij doet het nu gewoon weer vanuit zijn hart. Lekker muziek maken met mensen om hem heen. Maar het is een man van vele ambachten. Maar een hele leuke vent, Marcel Kaptein. Hij is hier ooit live in de studio geweest. En dat was echt genieten. Maar het strandlaken...
2: Komt jouw kant
0: op. Dus de volgende keer als je gaat zwemmen...
2: Nou,
0: ja, dan kun je lekker afdrogen met het avond van 5 strandlaken. Haha.
2: Ik ga iedere week naar het zwembad met het Radio 5 laken.
0: Hartstikke goed. Ja. Daar hou ik je aan, Ruud. Hey, dankjewel voor het meedoen en tot de volgende keer. Ja. Hè. Doei.
2: Oké, dankjewel.

0: Papa Gets High en Mama Gets By. Van het nieuwe album van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Hij kijkt daarmee terug op zijn leven. En dit nummer dat vertelt dan ook weer dat verhaal van zo'n sterke vrouw. Die man is een beetje een waa, maar die vrouw is echt een sterke vrouw die man toch lief heeft, ondanks al zijn tekortkomingen. Ik vind het een prachtig liedje van een heel mooi album.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar is Bob? Het is tijd voor de tweede hint. En er zijn al wat goede antwoorden binnengekomen, maar die rode hoge hoed zit nog niet eens half vol. Dus ik zou zeggen, ja, ik ga voor veel meer goede antwoorden, mensen. En misschien heb je deze hint dan even nodig.
2: Dit was ooit een grote stad van de Maya's. Je ziet hier tempels, een krijgerscomplex en zelfs een rond gebouw dat vaak als observatorium wordt beschreven.
0: Nou, dit is toch een hele goede, stevige hint. Je weet dat je nu al van niet in Canada hoeft te zitten en ook niet in Amerika. Het is dus ergens in Mexico, dat is wel duidelijk. Maar waar precies, ja, dat willen we dan ook wel even van je weten. Als je het denkt te weten, dan mag je dat laten weten. Wat een boel wetens. Via de NPO Luister-app. En die staat de hele avond voor je open. Voor alles wat je kwijt wil. Dansschoenen aan. Zullen we dat doen?

Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

0: geweldige muzikale duo Ike en Tina Turner en River Deep Mountain High.
1: 277 containers dobberen sinds deze week in de Noordzee. Speelgoed, meubels en allerlei ander spul spoelt aan op de Waddeneilanden. Hoe kunnen zoveel containers van een schip afvallen? Voor die vraag moet je beseffen hoe groot containerschepen tegenwoordig zijn. Op de MSC Zoe, het schip dat de containers verloor, passen bijna 20.000 containers.
0: Ja, 7 jaar na de containerramp met die MSC Zoe ligt er nog altijd afval op de bodem van de Noordzee. 7 jaar later dus nog. En morgen gaan duikers van Stichting Duik de Noordzee Schoon opnieuw het water in om het deel daarvan op te ruimen. En een van die duikers is al jaren betrokken bij dit werk, is Peter van Ling. Goedenavond, Peter.
2: Ja, goedenavond.
0: Dag. Zeg, jij duikt al sinds 1997, al bijna 30 jaar in de Noordzee. En ik las laatst dat er zelfs een nieuw sponsensoort is ontdekt, de citroenspons. Wat zien wij vanaf het strand niet, wat jij daar onder water wel ziet?
2: Ja, wij zien onder water heel veel leven. Dat is onvoorstelbaar. Ik duik al 30 jaar in de Noordzee op wrakken. En wrakken, dat is een hard substraat in onze Noordzee, wat hoofdzakelijk uit zand bestaat. En op die wrakken groeit heel erg veel leven. En dat is heel erg mooi om daarop te duiken.
0: Ja, dat is dus ook wel een goed bericht op zich. Dat daarmee gaat het dus goed in de Noordzee.
2: Ja, daarmee gaat het goed in de Noordzee. Maar aan de andere kant ook, het gaat op heel veel terreinen ook wat minder goed in de Noordzee. En dat is ook de reden waarom wij natuurlijk eigenlijk al 15 jaar lang als organisatie heel veel wrakken ook schoonmaken. En de visnetten, de vislijnen, het vislood verwijderen. Want dat is natuurlijk iets wat niks te maken heeft met MSC Zoe, maar wat we heel veel oppakken tegengekomen. En ook ander afval wat bij de wrakken is. En onder andere ook afval van MSC Zoe wat wij natuurlijk tegengekomen.
0: Want veel mensen herinneren zich het misschien nog vaag, die naam MSC Zoe. Wat gebeurde er ook weer precies in 2019?
2: Er was een vrij grote storm, heb ik begrepen. En dat schip dat vaart op een iets andere route dan ze normaal gesproken zouden moeten doen. Ze zijn iets dicht langs de Wadden, langs het Waddengebied gekomen. En door die storm en door een hele zware zeegang hebben ze heel veel containers verloren. Okay. Die zijn overboord geslagen. En die hebben natuurlijk ook een groot natuurgebied wat onze Noordzee is. En ook de Wadden natuurlijk behoorlijk vervuild.
0: Ja. Maar dat 7 jaar later nog altijd niet is opgeruimd, dat is toch ook, dat is toch ongelooflijk, of niet?
2: Ja, en aan de andere kant, als je naar beneden gaat, onze organisaties zijn toch ook een beetje de ogen ook van heel veel organisaties. Wij zien hoe wrakken erbij liggen. Ja. Aan de ene kant is het erg mooi om te zien natuurlijk dat de wrakken, dat zijn de kraamkamers van de Noordzee, dat is heel veel vis. Maar dat is ook de oorzaak van natuurlijk dat veel dagvissers daar ook gaan vissen. Dus met vislijnen, vislood, en die blijven vaak ook steken achter wrakdelen, dus dat blijft achter. Ja. En ook omdat er wat meer vis is bij en rondom wrakken gaan ook heel veel vissers, dus met viskotters, gaan ook vaak in de buurt van wrakken vissen. Okay. Want dan hebben ze meer kans om vissen te vangen. Ja. En ook heel vaak blijven die visnetten ook achter. En dat zien wij natuurlijk onder water. En die halen wij natuurlijk, als het eens is kan, proberen wij dat eruit te halen.
0: Ja. En wat kom je nog meer tegen als je op die plekken duikt waar die containers zijn verloren? Wat zie je dan allemaal?
2: Nou, je ziet niet heel veel vis, je ziet hele mooie begroeiing. Afgelopen week, ik heb 5 dagen heb ik op de Noordzee gedoken. Ja. Ik ben vanuit Lauwers overgetrokken, ook richting Helgoland. En je ziet heel veel kreeft, je ziet heel veel krabben, je ziet heel veel kleine vis. Je ziet wat minder kabeljauw in die omgeving. We hebben ook een duik gemaakt waarin we velden met dodemansduin ook gezien hebben. Dat is de enige Nederlandse koraalsoort. Dat denk ik tenminste. Ik ben geen marinebioloog, maar in ieder geval dat is wel een Nederlandse koraalsoort. Ja, je ziet heel veel leven, maar je ziet gelijktijdig ook heel veel afval. Ja. En dat is ook iets van waar wij natuurlijk actief mee bezig zijn om proberen de Noordzee een beetje schoner uiteindelijk ook achter te laten.
0: Ja, precies. Want de overheid die beschouwt een groot deel van die lading tenminste ondertussen als zwerfafval, hè, begreep ik. En daardoor ruimen ze het nou niet meer actief op.
2: Ja, het is natuurlijk ook heel erg lastig ook om exact ook dat weer tegen te komen. Ja. Want ik vraag me af hoe onze overheid precies weet wat er boven gekomen is en wat er nog ligt. Ja. Naar mij ligt er nog heel erg veel. Er ligt ook heel veel ook onder het zand, wat wij natuurlijk uiteindelijk ook niet zien. Mm-hmm. En door de sterke stromingen ook in dat gebied. En de bodem bestaat uit zand, merendeels. Heb je ook dat er verplaatsing van zand plaatsvindt. Ja, dus soms kom je heel veel afval tegen en soms zit weer ook onder het zand ook verdwenen.
0: En waarom vinden jullie dat er wel degelijk iets moet gebeuren, ook door de overheid, om dat wel op te ruimen?
2: Ja, het is ook een natuurgebied. En je moet uiteindelijk ook zorgen dat afval, dat gaat uiteindelijk ook, dat wordt vaak microplastics. Dus wordt steeds kleiner en kleiner. Dat komt ook in het milieu terecht, ook in de vissen. En komt daardoor ook in de voedselketen terecht.
0: Ja.
2: En gelijktijdig wat wij natuurlijk ook zien, we hebben de afgelopen week, we hebben dus in totaal, we hebben 13 big bags hebben wij naar boven gehaald. Dat is zo onvoorstelbaar veel. Er zijn we als organisatie ook echt trots op. We hebben ook 11 kreeftenkooien hebben we naar boven gehaald. En in al die kreeftenkooien, daar zitten gewoon nog kreeften in en krabben zitten erin. Dus als wij dat niet naar boven halen, en ook niet lossnijden beneden, dan uiteindelijk gaan ze sterven.
3: Dan blijft dat,
2: We hebben ook heel veel loods gevonden. We hebben ook nog van de MSC Zoe een heel groot kleed gevonden. We hebben nog wat kleine andere spullen gevonden nog van de MSC Zoe. Ja. En we hebben ook gelijktijdig met het naar boven halen van visnetten en vislijnen ook heel veel kreeften, tientallen kreeften en krabben hebben we bevrijd.
3: Dat is goed werk.
2: Dat geeft heel veel voldoening wat je dat kan doen.
3: En hoe lang zijn jullie, denk je, nog bezig met het opruimen van het afval?
2: Ik denk dat we nooit klaar zullen zijn. Het komt erg vaak voor dat als wij gaan duiken op pakken, ook op wrakken van waar ik normaal gesproken, als ik niet met duikmasterschoon actief ben, voor de kut van Scheveningen, dan zie je daar heel veel weer nieuw vismateriaal ook liggen. Dus visloot, andere dingen. Dus dat blijft natuurlijk uiteindelijk ook doorgaan. Ja. Ik denk wel dat er na verloop van tijd iets minder visnetten achter zullen blijven. Want ook vissers weten veel beter dan vroeger natuurlijk waar ze wel of niet uiteindelijk ook kunnen vissen. Ja. En het is natuurlijk ook vissers ook heel vervelend als zij net kwijtraken, laten we wel wezen. Natuurlijk ook niet op te wachten. Nee. Maar er ligt nog heel erg veel. En wij doen ons best, maar dat is het.
3: Jullie zijn nog wel even bezig. Jullie zijn in elk geval bezig met goed werk. Dankjewel Peter van Ling van Stichting Duik de Noordzee Schoon. En wil je nou het hele verslag van die expedities eens teruglezen? Kijk dan eens op de site Duik de Noordzee Schoon. Mag ik je hartelijk danken, Peter van Ling?
2: Nee, graag gedaan.
3: Ja hoor, fijne avond.
2: Daar.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: 10 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
9: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
8: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsenvereniging.
10: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
8: De huisartsorganisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog. Dan een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van 5. Gerja Wolf.

Wat een goede tip van Tom Robinson. Listen to the radio. En als het muzikaal een tijdje niet zo goed met hem gaat, met Tom Robinson, vlucht hij naar Hamburg in Duitsland. Zijn idool, David Bowie, deed dat namelijk ook ooit. Die vluchtte naar Berlijn in een mindere periode van zijn leven. En hij dacht, nou, misschien als ik dat ook doe, gaat het met mij daarna ook weer beter. En hij leeft jarenlang in Hamburg onder de radar en hij speelt in een lokaal bandje. En over die tijd schreef Tim Robinson dit nummer, Listen to the Radio. En dat deed hij samen met niemand minder dan Peter Gabriel.

wereld van vijf ingegleden. Fijn dat je luistert en blijf dat nog lekker doen, hè? Want Cynthia en ik, wij zijn tot 11 uur bij je. We houden jouw gezelschap. Met zometeen Bob en zijn derde en laatste hint over de plek waar die staat. En natuurlijk rond 10:30 de oplossing. Dus ook voor iedereen die meedoet, die iets instuurt, een appje stuurt, hou je telefoon even in de gaten, want het kan dus zijn dat jij uit die rode hoed komt vallen. En dan proberen we jou te bellen rond 10:30. En als je meespeelt, dan staat hier een prachtige zwarte waterfles voor je klaar. En die sturen we met heel veel liefde naar je op. Maar dat moet je natuurlijk wel goed hebben. Hey, net hoorde je al Ike en Tina Turner. Zometeen heb ik nog een legendarisch muziekduo voor je. Marvin Gaye en Tammy Terrell. En die hoor je na de man die ook al decennia lang muziek maakt. Hij is ondertussen 81 jaar. En begin dit jaar kwam er nog een nieuwe single van hem uit, Far Away. Deze stamt uit 79. Must be love.

0: Een grote ui. The world is just a great big onion. The Onion Song van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ja, en vlak voordat het nummer uitkwam overleed Tammy op 24-jarige leeftijd. En ze is hier wel bij in de studio bij de opname. Daar zit ze al in een rolstoel. En Marvin Gaye heeft het prachtig gedaan. En blijft een heel mooi nummer. 1969.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: We blijven nog even in de jaren 60, want sommige artiesten lijken moeiteloos de tand des tijds te doorstaan. Weet je, is ook Neil Sedaka. Als kleine jongen valt zijn enorme talent al meteen op. En niet alleen als zanger, maar ook als pianist en ook als liedjeschrijver. Begin jaren 60 heeft hij een aantal hele grote hits met, zoals deze die je hoort, Oh Carol, Calendar Girl, Breaking Up is Hard to Do. Ga maar eens op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Wat heb jij daar staan van Neil Sedaka? Ik begin dus met deze, Oh Carol. Maar welke kan ik daarna voor jou draaien? En dan mag je me net als alle andere dingen appen naar de NPO Luister-app.

0: Stewart. Wauw, wat is het toch een prachtig nummer. Rod Stewart. Vorige week draaide ik nog die andere versie waarin hij live zingt met Lady Bell, die Schotse zangeres. Prachtig ook, echt heel mooi. Toen appte er ook een luisteraar, weet ik nog wel, die zei, wauw, ik kende deze versie niet. Die ga ik vanavond een paar keer luisteren nog. Is zeker de moeite waard. Maar ja, ik dacht, vanavond gaan we even weer voor het origineel door Rod Stewart zelf. En ja, ik laat hem even in mijn mandje zitten, want ik vind hem zo mooi.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de derde en de laatste hint voor de verblijfplaats van onze Bob. Onze goede Bob, waar zit hij vanavond? Je hebt van mij nog één hint te goed en die klinkt als volgt.
2: Dit is een van de bekendste plekken van de Maya's. Het beroemdste bouwwerk is El Castillo, een tempel voor de gevederde slangengod Kokulkan. Bijzonder is dat deze piramide zo gebouwd is dat op twee momenten in het jaar de schaduwen als slangen over deze piramide kronkelen.
0: Mm-hmm. Nou, ik denk dat je daar een heel eind mee komt. Als je dat nog niet wist, ga hier maar eens mee op zoek op het internet. En dan weet ik zeker dat ik zo meteen nog een goed antwoord van jou binnenkrijg in de NPO Luister-app. Hou je telefoon in de gaten als je meespeelt. Ik heb twee nummers klaarstaan en die duren bij elkaar zo'n 6 minuten. Zo lang heb jij nog de tijd om te raden waar Bob vanavond kan staan.

0: Het lijkt wel de avond van de duetten te worden. Eerst Ike en Tina Turner, toen Marvin Gaye en Tammy Terrell... en nu Sonny en Cher. Hey, Cynthia, wat dacht je van een uitzending met allemaal duetten? Gewoon 3 uur lang alleen maar duetten.
1: Dat zou ik geweldig vinden.
0: Zouden daar genoeg duetten bestaan dat we daar 3 uur mee kunnen vullen?
1: Weet ik wel zeker. Ja, ja dat weet ik wel zeker.
0: Nou, ik ga eens even praten met Arjan, de muzieksamensteller. Ben benieuwd!
2: Waar is Bob?
0: Ja jongens, het is tijd voor de grote oplossing. Waar zou die vanavond staan? En als het goed is, gaat er nu ergens in het land een telefoon over. Ja, ik hoor hem overgaan. Ik ben benieuwd of er wordt opgenomen. En door wie er dan wordt opgenomen. Het is natuurlijk wel 10:30 al, dus sommige mensen...
3: Annemies Spaarman?
0: Ja, Annemies, je spreekt met Gerja Wolf van de avond van 5 van NPO Radio 5.
3: Oh, wat leuk.
0: Nou, het genoegen is geheel aan mijn kant, Annemies. Wat leuk dat je opneemt. Wat fijn.
3: Ja, ik ben buiten nog. Ik ben bloemen aan het schikken.
0: Oh, wat goed.
3: Geplukt en vanmorgen voor een vriendin.
0: Nou, wat leuk.
3: Ik heb er wat over.
0: Wat goed.
3: Dus ik had mijn telefoon mee.
0: Nou, wat goed. Daar ben ik hartstikke blij.
3: Ik luister dus.
0: Ja, nou. Wat fijn dat je luistert. En wat fijn ook dat je je telefoon opneemt. En jij dacht te weten waar Bob vanavond staat.
3: Ja, op Chichen Itza.
0: Chichen Itza, wat zeg je dat goed in één keer, zeg? Ik moest echt een paar keer oefenen.
3: Ja, Teotihuacan, dat hoorde ik ook al.
0: Ook nog.
3: Maar toen viel ik er heel laat in. En ja. Ik denk, als ik het van begin af aan had ik het ook geweten.
0: Nou, wat goed. We gaan het eens even checken. Hier komt de oplossing door Bob zelf.
4: De plek waar ik ben is... Mayastad Chichen Itza in Mexico.
0: Ja hoor. Goed gedaan hoor. Het klinkt alsof je er ooit zelf geweest bent, Annemies.
3: Ja, ik ben er in 2006 voor het eerst geweest met een rondreis.
0: Oh, wauw.
3: En daarna, mijn zoon is in 2011 in Mexico gaan wonen.
0: Ach,
3: en sinds die tijd ben ik, ik denk 6 keer daar geweest of zo. Toen ik kindjes kreeg en zo.
0: Ja.
3: Maar op Chichen Itza ben ik maar 1 keer geweest. Maar wel met Teotihuacan, dan ben ik al 3 keer geweest.
0: En is dat indrukwekkend of niet?
3: Ja, het is fantastisch.
0: Ja?
3: En nou in augustus gaan we dus weer naar Mexico, naar mijn zoon en zijn vriendin. En dan alles is 50 geworden en mijn dochter en mijn man gaan mee en 3 kleinkinderen neem ik mee.
0: Nou, geweldig.
3: We gaan dat feliciteren.
0: Hey, en waar woont je zoon in Mexico?
3: In een voorstadje van Mexico stad.
0: Oké. Okay. Dat schijnt een enorme stad te zijn, hè, Mexico City.
3: Ja, het is een voorstadje zo. Noemen ze het Mexico staat.
0: Okay.
3: Dus ja, dat zijn allemaal van kleine stadjes.
0: Ja, Mexico staat tegen Mexico stad aan. Maar wat mooi, wat leuk dat je dan ook deze zo goed wist meteen. Dat snap ik het ook wel. En de waterfles van de avond van 5 komt jouw kant op, Annemies.
3: Leuk.
0: Ja, ik geef jou even terug aan Cynthia. Dan gaan ze even jouw gegevens noteren. En dan zorgen wij dat jij hem thuis gestuurd krijgt.
3: Nou, heel leuk.
0: Dat vond ik ook heel leuk. Hey, ik wens jou nog een fijne avond. Ga je weer terug de tuin in? Of,
3: Ja, ik ben er nog.
0: Oh, je bent er nog. Oh, oké. Okay. Oh, heerlijk. Nou, heel veel plezier nog in de tuin en nog een fijne avond, hè?
3: Ja, heel fijn. Dank je wel.
0: Dag Annemies.
3: Dank je wel. Dag.

Het is een van de beste dingen die me overkomen. Jouw kus, zo zingen Daryl Hall en John Oates. Hey, heb mij nog even welk tweede nummer van Niels Sedaka ik zo meteen voor jou kan draaien. Ik begin met Oh Carol, maar daarna is de keuze aan jou. En dat mag je me nog even laten weten. Ga ik door met een prachtige Bonnie Raitt. And I can't make you love me. Al zou ik het willen, het moet echt van jou komen.

0: Echt perfecte muziek voor de late avond. Sade en Your Love is King.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, toen de muzieksmaak eind jaren 60 een beetje veranderde, leek de carrière van Niels Sedaka eventjes wat minder te worden. Maar Niels zou Niels niet zijn als hij niet op zou geven. Hij bleef schrijven, hij werkte samen met onder andere Elton John en maakte in de jaren 70 een geweldige comeback. Hier heb je alvast even een kleine tease naar welk nummer jullie zo meteen graag willen luisteren.
2: Hey Gea, ik hoorde je Niels Sedaka draaien. Zou je alsjeblieft Laughter in the Rain willen laten horen? Dat vind ik zo'n fijn liedje. En daar heb ik zulke goede herinneringen aan. Ik was een tiener toen dat liedje een hit was in de jaren 70. En ik vind het nog steeds zo prachtig en zo poëtisch. Dus die graag. Dag!

Ja, na zo'n mooi spraakberichtje van Saskia konden we dit natuurlijk niet negeren en hebben we het met liefde gedraaid, Laughter in the Rain. En Saskia was niet de enige, hè. Er waren veel meer mensen die heel graag dit nummer van Niels Sedaken wilden horen. En we zijn ermee aan het einde gekomen van deze avond van 5. Hij zit weer op voor vandaag, maar niet getreurd, morgenavond ben ik er gewoon weer. Zit ik hier samen met Niels en maken we er weer een mooie avond van. Ik krijg je nu nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En als je zo nog aan het werk gaat of je gaat zo lekker slapen, Cynthia en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè, mensen. Waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 11 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook, waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De politie wil niets kwijt over die aanhouding, omdat het onderzoek nog loopt. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV behandelt dit extremisme als een aparte categorie. De dienst maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laatste doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. En op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bevolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij zo'n 25 graden. Donderdag weer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
1: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Middernacht, het begin van woensdag 1 juli. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les in kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het vervallen en was er illegaal een tweede verdieping opgebouwd. Daardoor stortte het dak in. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
4: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Als bondscoach beleefde Ronald Koeman 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: NPO Radio 5.
1: De beste evergreens.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou in totaal gaan om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fashir in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25.